0: De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Wie geen asiel krijgt, kan daar naartoe gestuurd worden. Dat ook gezinnen met kinderen als laatste redmiddel opgesloten kunnen worden, botste al op veel kritiek. Volgens Europees parlementslid voor N-VA Asita Kanko zijn de mensenrechten gegarandeerd.
1: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen, maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn er heel veel garanties opgenomen in het akkoord dat nu vertaald zal worden in alle lidstaten om te voorkomen dat er misbruik is en om ervoor te zorgen dat lidstaten goede afspraken maken waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
0: Onder meer Nederland, Denemarken en Oostenrijk zetten samen concrete stappen voor zo'n terugkeerhub. De lidstaten en het parlement moeten de nieuwe regels nog bekrachtigen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn verschillende raketten neergekomen. De stad ligt vannacht opnieuw zwaar onder vuur. Een gebouw van 9 verdiepingen staat in brand. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen bemiddeld tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. Zondag kondigde de Israëlische premier Netanyahu nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar het Israëlische leger zal niet verder oprukken naar de stad, schrijft Trump op sociale media. En Hezbollah zou volgens hem ook beloofd hebben om te stoppen met aanvallen. Volgens Amerikaanse media heeft Trump in een telefoongesprek Netanyahu afgedreigd. Hij noemde de Israëlische premier knettergek en zei dat iedereen Israël haat. Het weer. Vannacht eerst opklaringen, later kans op buien, mogelijk ook onweer. Maxima rond 16 graden. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden. Vooral in de namiddag nog kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor wie stormschade of wateroverlast heeft. Ook de komende dagen wisselvallig weer met kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Studio Brussel, live.

binnen ziet. Er zit schoonheid in iets kiezers of in je slechtste fantasie. Ach, de schoonheid van verlangens en de schoonheid van bedrog. Of als je voor iets liegt en je moet je wringen in een bocht. Zelf je allerduurste woorden in kostuum schieten tekort. En je weet niet meer wat zeggen en je beseft dat de waarheid echt gewonnen. En dan sta je daar met je voeten tussen de rommel en tussen alles wat je in je leven al laat slippen.

Ook al er het zoveel moeite.

0: Brussel.
1: Het is 3 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Nog tot 7 uur vanochtend is er geen vliegverkeer op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De spontane actie volgt na onderhandelingen over het nieuwe digitale controlecentrum in Nama. De directie en vakbonden hadden eerder op de dag overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie naar dat nieuwe controlecentrum. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Charleroi en Zaventem. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. Oekraïne ligt opnieuw zwaar onder vuur. In de stad Dnipro zijn 4 doden gevallen en 5 anderen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev zijn verschillende Russische raketten neergekomen. Een appartementsgebouw van 24 verdiepingen is geraakt en staat in brand. Daar zijn voorlopig 4 gewonden geteld, maar er zouden nog slachtoffers onder het puin liggen. Op zeker 4 andere plaatsen in de stad woedt een brand. Duizenden mensen schuilen in metrostations. In Denemarken zal voormalig premier Mette Frederiksen zichzelf opvolgen als eerste minister. Ze heeft een linkse regeringscoalitie gevormd en zal die opnieuw leiden. In maart waren er parlementsverkiezingen in Denemarken. De sociaaldemocraten van Frederiksen verloren die, maar bleven wel de grootste partij. Een eerste poging om een regering te vormen mislukte. Nadien probeerde de rechtsliberale uitdager Poulsen het ook, maar ook die poging mislukte. Eind mei werd Frederiksen dan opnieuw aangesteld om een regering te vormen. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Hoeveel Courtois precies zal investeren in Genk is niet bekend. Maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor de club, zegt Peter van den Bemt.
2: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk. Omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. En dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders en die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
1: Het weer, vannacht nog opklaringen, ook nog kans op buien en mogelijk ook onweer, maxima rond 16 graden. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden, vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook de komende dagen nog wisselvallig met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Europese onderhandelaars hebben een akkoord gesloten over veel strengere terugkeerregels voor mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie. Wie niet meewerkt aan de terugkeer kan tot 2 jaar opgesloten worden. De deal zet de deur open voor de omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
2: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer, kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen. Al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken. Want volgens de meest recente cijfers doet maar 28%. Dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
1: Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw zwaar onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad Dnipro in het oosten zijn 4 doden gevallen, 16 anderen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev zijn verschillende Russische raketten neergekomen. Een appartementsgebouw van 24 verdiepingen is geraakt en staat in brand. Daar viel zeker 1 dode en 20 gewonden. Op verschillende andere plaatsen in de stad woedt een brand. Duizenden mensen schuilen in de metrostations en de stroom is in grote delen van de stad uitgevallen. Tot 7:00 vanochtend zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies leggen het werk neer. De actie volgt na onderhandelingen over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Directie en vakbonden hadden gisteren al overlegd over de arbeidsomstandigheden en ondersteunende maatregelen voor de transitie naar dat nieuwe controlecentrum. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Charleroi en Zaventem. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. In Hoboken bij Antwerpen is gisteravond een gevecht ontstaan waarbij een 10-tal jongeren betrokken waren. Tijdens het gevecht werd er een mes getrokken en raakte 1 van de jongeren gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse, maar kon geen verdachte oppakken. Het is ook nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het gevecht, maar de Antwerpse politie onderzoekt het voorval verder. Het weer, we krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden. Vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Het nummer 1722 is geactiveerd voor stormschade of wateroverlast. Ook de komende dagen wisselvallig met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00, goedemorgen, VRT-nieuws met Annelies Houtman. De Europese Unie heeft een akkoord gesloten om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie afgewezen is en niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan door het akkoord ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Meer uitleg door Leen de Witte.
2: De nieuwe regels maken wettelijke afspraken mogelijk om een terugkeercentrum buiten de Europese Unie op te richten, waar wie geen recht op verblijf heeft naartoe moet. Ook gezinnen met kinderen kunnen daar tot 2 jaar opgesloten worden. Onder meer Nederland en Duitsland zijn al concreet op zoek. De mensenrechten moeten gerespecteerd worden, is afgesproken. Maar vluchtelingenorganisaties hebben forse kritiek en noemen de nieuwe regels uiterst gevaarlijk. Ze worden in elk geval veel strenger. Wie niet mag blijven en niet meewerkt aan terugkeer kan opgesloten worden. En er komt ook een Europees terugkeerbevel, zodat landen elkaars besluiten makkelijker kunnen erkennen, al wordt dat niet verplicht. Bedoeling is dat meer mensen zonder recht op verblijf effectief vertrekken, want volgens de meest recente cijfers doet maar 28% dat. Het politieke akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement.
1: In Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen gedood bij zware Russische aanvallen. Er vielen ook tientallen gewonden. Dat gebeurde onder meer in Dnipro, in het oosten van het land, en in de hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester van Kiev zijn ook 2 hoge appartementsgebouwen geraakt. Gevreesd wordt dat er nog meer slachtoffers onder het puin liggen. Nog tot 7:00 vanochtend zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies hebben in de loop van gisteravond en vannacht het werk neergelegd. Dat deden ze omdat ze niet tevreden zijn met afspraken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Eerder op de dag hadden directie en vakbonden daarover onderhandeld. Met de digitale verkeerstorens zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. Op de luchthaven van Zaventem zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Hoeveel hij precies zal investeren in Genk is niet bekend. Maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt Peter van den Bent.
3: Het belang voor een club als Racing Genk van deze deal kan niet overschat worden. Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling. Dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland de deuren kan openen naar andere investeerders. En die Racing Genk ook bij de hand zal nemen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van andere manieren om de financiële mogelijkheden van de club uit te breiden en die verder ook te ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
1: Het weer dan nog. We krijgen een wisselvallige dag met temperaturen tot 22 graden. En vooral in de namiddag kans op stevig onweer. Nummer 1722 is geactiveerd. En ook de komende dagen wisselvallig met kans op buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Hey iedereen, 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
2: Geen vliegverkeer vanmorgen. Nog tot 7 uur vanochtend zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De bonden bij luchtverkeersleider Skies hebben in de loop van gisteravond en vannacht het werk neergelegd. Ze doen dat omdat ze niet tevreden zijn met afspraken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Eerder op de dag hadden directie en vakbonden daarover nog onderhandeld. Met de digitale verkeerstoren zullen er op termijn ook minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De actie treft een 20-tal cargovluchten in Luik en vroege vluchten in Zaventem en Charleroi. Op de luchthaven van Charleroi zullen zo een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland en 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. In Oekraïne zijn vannacht zeker 8 mensen gedood bij zware Russische aanvallen. Er vielen ook 10-tallen gewonden. In Dnipro, in het oosten van het land, vielen 5 doden. In de hoofdstad Kiev zijn al zeker 3 mensen gedood door die Russische aanvallen. In Kiev is ook een appartementsgebouw geraakt van 24 verdiepingen. En daarbij zijn meerdere mensen onder het puin terechtgekomen. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Over welk bedrag het gaat is niet bekend, maar het gaat wel om een belangrijke overeenkomst voor Genk. Dat zegt sportjournalist Peter van den Bent.
3: Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club. Intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland de deuren kan openen naar andere investeerders. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
2: Wisselvallig vandaag met regen- of onweersbuien die vooral na de middag intens kunnen zijn. Er staat ook veel wind en het kan ook hard waaien. We krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden vandaag. Ook morgen en vooral de dagen erna nog kans op buien. En ook enkele graden frisser.
4: Europa Bank. De bank die durft.

0: Goedemorgen, Dries. Sorry, ik vergat dat je elke dag te laat komt voor je eigen show.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: future is bright, ook al gaat het druppelen en onweren vandaag. Hier op de radio zal die shinen als nooit tevoren. Welkom op deze nieuwe dag, 5 over 6, 2 juni.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
1: De aanwezigheden.
0: Jonas Maas, de camera goed afgesteld dat je hele borstkas in beeld
3: hebt. Nee, dat is moeilijk, die hele borstkas in beeld krijgen. Maar die stond wel een beetje schuin, zag ik net.
0: Nee, maar dat is
3: dus
0: goed.
3: Dat is toch belangrijk voor de gasten die straks komen en zo?
0: Er komen morgen belangrijke gasten.
3: Ah, morgen.
0: Maar dat gaan we nu nog niet spoilen. Dries, een beetje, je bent er geraakt, hè?
4: Ik ben er geraakt.
0: In de show.
4: Een hele goede morgen. Ik ga vandaag ook heel deftig praten, want...
0: Nee.
4: Jawel. Ik ga extra mijn best doen, want, Eva, je hebt me net iets verteld.
0: Ja, ik heb net verteld dat ik een zekere persoon van enige bekendheid tegen ben gekomen.
4: Zeg maar een BV.
0: Een BV, echt wel een BV.
4: Ja,
0: ben tegengekomen op een restaurant.
4: Mm-hmm.
0: En ik was daar wel mee aan het chatten en chatatatatata. Ik fiets weg.
4: Jij kent de BV in kwestie persoonlijk. Moet ook
0: ja, dat moet erbij zeggen.
4: Ja.
0: Ik fiets weg en de persoon zei, want het is een vrouw, zegt tegen mij... Succes morgen, ik luister elke ochtend.
4: Voilà.
0: Jullie doen dat keigoed, zei die.
4: En op dat moment, dus Eva vertelt...
0: Elke ochtend.
4: Zij vertelt het verhaal aan mij en ik zeg tegen Eva...
0: Mij?
4: Dat meen je niet. Eva, ik ben gigantische fan van die BV in kwestie, van die vrouw. Ik zal nog even meelaten wie het is. Je kan meeraden via de app van Studio Brussel wie het zou kunnen zijn. Maar...
0: Misschien is het de persoon al wakker. Ook al denk ik dat hij nog wel even op restaurant ging blijven.
4: Ik denk ook wel dat dat iemand is die misschien tegen 7:30 pas begint te luisteren.
0: Ja, maar hoe cool zou het zijn moesten we de persoon in kwestie straks mogelijk aan de lijn krijgen?
4: Dan vrees ik dat ik mijn stemmetje niet ga kunnen bedwingen van een trilstemmetje te worden. Maar dat is wel, het is echt een gigantisch groot idool van mij. Hoor.
0: Ah, wel, maar dus alle aanwezigen in deze ochtend, je deelt het luisterschap met iemand bekend. En iemand die de starnom van Dries verdient. Dat is ook wel leuk, hè, om zo te zitten luisteren van oeh, glitter en glamour in deze radioshow. En de Jos natuurlijk luistert ook mee en praat ook mee. Goedemorgen. Ah, wacht. Kijk, hè. Ik moet uw microfoon... Oh nee, nu gaat die
5: Hallo.
0: Persoon...
5: Denken
0: wel een
4: nu heeft ze dat gehoord.
0: Oh, Jos. Ja. Wie is er aanwezig?
5: Wil is aanwezig. Die stuurt... Goedemorgen, Stubru. Ik ben er weer bij vandaag. Laden in Duitsland voor Amsterdam. Kom maar op met jullie arbeidsvitamines.
4: Amai.
5: Artie uit Tilbeek die zegt... Heel veel succes aan Cas met zijn eerste examen statistiek vandaag. En Tom uit Aalst die stuurt... De eerste nacht van de week zit er weer bijna op. We kunnen terug al aftellen naar het weekend.
6: Hey! Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
0: Ja, nu voel ik plots ook zo wel wat druk of zo.
4: Ja, ik ook.
0: Ook van de wilde zegt voor die arbeidsvitamines en zo. Ja, we hebben toch wel een zekere verantwoordelijkheid.
4: Ja, en luistert de BV in kwestie graag naar Jungle bijvoorbeeld?
0: Ja, dat nieuwe nummer zou wel iets voor haar zijn, denk ik. The Way.

0: over zes. Joske, jij bent druk aan het bellen. Moeten wij misschien even zeggen wie er aanwezig is?
1: Ja, doe maar. Ik ben druk aan het bellen.
0: Ja, druk aan het bellen. Maar het gaat straks allemaal duidelijk worden. Jolien uit Maldegem is blijkbaar aan het luisteren. Anneke uit Opwijk, hallo. Ik zie jou in de app. Bieke uit Oudenaarde is er ook weer bij. Serge uit Kinrooi. Katrien uit Ganshoren. En dan is de Jos eigenlijk met onderzoekwerk bezig, hè?
2: Ah ja, want er luisteren ook andere mensen die een bepaalde band met elkaar delen.
0: Ja, dus we hebben vaak zo van Maldegem, dan zien we daar drie personen wakker.
2: Ja, ja.
0: Wij zien dat als een soort van map van België, met dan zo wat lichtjes per gemeente, per stad. Ja. En nu zien wij drie lichtjes branden, eigenlijk al heel lang.
2: Ja.
0: Nu we de ochtendshow doen, altijd in Torhout. Er zijn meerdere mensen wakker.
2: Ja.
0: En plots zien wij dat die nog iets gemeenschappelijks hebben.
2: Want we hebben een Robin en een Nico. En nog een andere.
0: Magali.
2: Magali.
0: En die, Torhout.
2: En die delen allemaal één ding. Goedemorgen allemaal.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wat is jullie achternaam?
3: Geert.
2: Welkom familie Geert.
0: Amai, dat is fantastisch. We hebben een vol gezin. Jullie sturen apart ook, hè, Nico? Jullie sturen altijd apart berichtjes.
3: Ja, inderdaad.
0: Maar wacht, hè. Robin, zijn jullie dan samen terwijl jullie sturen?
3: Ja, het is voor een weddenschap. We hebben een weddenschap zoveel mogelijk op de radio komen.
0: Oké, wacht. Zet jullie radio eens stiller, want anders is dat niet plezant op de radio komen. Wacht, en Magali, jij bent de mama of de zus?
4: De mama.
0: De mama, oké. We kregen jou nog niet te pakken. Jij lag nog wat onder de lakens te soezen.
4: Nee, nog niet. Nee.
0: Oké.
4: Okay, even vroeg wakker.
0: Ik heb zoveel vragen bij dit gezin. Robin, hoe oud ben jij?
3: 15.
0: Oké. Okay, ben jij de enige kind dan?
3: Nee, ik heb nog een zus, Bieke, maar die zit in Groningen. Op buitenlandse stage.
0: Ja, maar wacht. Nou, we hebben niet het volle gezin.
2: Nee, dus we moeten misschien tegen morgen zorgen.
0: Tegen morgen.
2: Heel familie Geert uit Torhout luistert naar de ochtend van Zuid-Brussel.
0: Ja, kunnen jullie morgen... Hoe heet de zus, zei je?
3: Ja.
0: Ja? Het is dus ja.
4: We luisteren elke morgen.
0: Ja, maar ik bedoel, we zouden graag ook morgen de zus ook even aan de lijn krijgen. Dan hebben we het hele gezin, snap je?
4: Oeh, dat gaat moeilijk zijn.
2: Hey, ja,
0: familie Geert, dat eruit komt, hè?
4: Maar we gaan proberen.
0: Ja, wat hangt er van de weddenschap af?
3: Dat weten we
4: nog niet.
0: Oeh.
2: De familie Geert zit vol geheimen. Niemand snapt dit spel.
0: Oeh, maar ik bedoel, met wie hebben jullie een weddenschap en wat krijgen jullie als jullie op de radio komen?
4: Een streepje.
2: Streepjes.
4: Voor een vermelding van een naam is een streepje en op de radio komen zijn vijf streepjes.
0: Maar zo?
4: En het einde van de maand de meeste streepjes heeft, is gewonnen.
2: En Magali uit Torhout, mag ik een vraag stellen? Is het per keer dat we Magali uit Torhout zeggen dat je een streepje krijgt, Magali uit Torhout?
4: Was dat maar waar?
2: Ja, Magali.
0: Ja, maar natuurlijk, ze zijn met alle drie op de radio, morgen met alle vier. Dat gaat niks opleveren voor de weddenschap, hè?
2: Nee, dat is waar, ja.
0: Mogen wij een prijs verzinnen tegen eind juni?
4: Ja.
0: Oké, okay. Maar jullie fixen ons morgen de zus.
4: We gaan
0: het
4: best doen.
0: Ja, maar dat is daar reuze gezellig. Allee, wij gaan jullie verder jullie familiedingetjes laten doen en een goede plaat knallen tot in Torhout. Dag iedereen!

0: Niet alleen in Torhout, maar ook in Essen luisteren blijkbaar volle gezinnen naar onze show. Dat is absoluut supergezellig. Dan gaan wij, omdat er ook nog eens een hele chique BV luistert, super hard ons best doen vanochtend. Wet Leg met Mange 2.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig.
2: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ik had dat wel gevonden.
0: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
10: Handig.
11: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken.
12: Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Scoor op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.
13: Volkswagen. Studio.
14: Yo, what's up? This is Fred again.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Studio Brussel, live.

0: Die code oranje gaat onze dag hier niet kraken. Het is feest vandaag op Studio Brussel, want ja zeker, het is dinsdag.
1: Eva en Dries.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Er zit heel wat in onze prijzenpot vandaag. Tickets voor Guns N' Roses, voor Mac DeMarco wil ik zelf keigraag zien en Goose. En hier bij ons in de ochtendshow van Studio Brussel win je tickets voor Young Yellow. Op 12 september speelt hij in het OLT Rivierenhof een thuismatch in Antwerpen. Als je een plaat hoort van Young Yellow, heel simpel, dan is het aan jou. Dan stuur je zo snel als je kan Ticket Tuesday en je telefoonnummer in onze app en dan is het wachten.
3: En Eva, ik heb Young Yellow even opgebeld. Goedemorgen, dag Yellow.
4: Leugenaar, ik heb gebeld.
3: Ah ja, oké, ja, jij hebt gebeld, dat is waar. Je weet welke dag het is, Yellow.
5: Maandag.
3: Nee, het is dinsdag, het is uw dag. Kom aan, Ticket Tuesday. Je weet wat de luisteraars moeten doen vanmorgen.
5: Luister 's morgens naar de radio.
3: Zeker wel. Heb je tips voor iedereen die een ticket wil winnen voor je concert?
5: Geen stress, Gel.
3: Ah, dat is goed. Van zo'n goede raad word ik gelukkig, Yellow.
5: Als jij gelukkig bent, dan ben ik blij.
3: Alright. En om hoe laat gaan we die tickets weggeven, Yellow? Yellow? Hallo?
5: Maar ik ben er nog.
3: Om hoe laat gaan we die tickets weggeven?
5: Stipt om 11 uur.
3: Oei, nee, dat is te laat. Dan is Joris Brijs aan het presenteren. Hoe laat gaan we die weggeven?
5: Rond 9 uur in de morgen.
3: Yellow, onze show stopt om 9 uur. Laten we zeggen rond 7:45. Is dat goed?
5: Als jij gelukkig bent, dan ben ik klaar.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee.
2: En win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: Dries, je bent een bakkertje en een taartetertje, hè?
3: Absoluut.
0: Wat zou je ervan vinden? Moest er een insect in de taart zitten?
3: Ik zou dat vreselijk vinden.
0: Ja, maar Violet Grohl heeft er wel een vreselijk goed nummer over gemaakt. Bug in the Cake staat op haar nieuwe plaat die je vorige week in première kon horen hier op Studio Brussel. Nieuwe dus, van Violet Grohl.

0: Violet Grohl en Bug in the Cake is eigenlijk ook wel een tip naar de BV die naar onze show luistert elke dag.
1: Ik krijg al stress als je dat zegt telkens.
0: Een hele chille morgen hier in Brussel, want geen vliegverkeer.
2: Klopt, nog tot 7 uur vanochtend, dus nog een goed half uur, zal er geen vliegverkeer zijn op de Belgische luchthavens. De vakbonden bij luchtverkeersleider Skies hebben in de loop van gisteravond en vannacht het werk neergelegd omdat ze niet tevreden zijn met afspraken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Op de luchthaven van Zaventem zullen zo een 25-tal vluchten later moeten vertrekken dan gepland. En 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens. De Europese Unie heeft een akkoord gesloten om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie afgewezen is en niet vrijwillig terugkeert, kan dan tot 2 jaar lang opgesloten worden. En dat kan door het akkoord ook in die omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie zelfs. Wisselvallig vandaag met regen of onweer. Er staat ook veel wind. We krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden vandaag. Ook morgen en vooral de dagen erna nog buien en ook enkele graden frisser.
0: Dank je.
3: Tapes.
0: Ik heb zelf 2 broers. Ik zie die dood graag. Maar soms moet je ook gewoon eens je eigen ding kunnen doen. Dat dacht Lennart Korevits ook. Want hij is natuurlijk met zijn brothers Compact Disc Dummies. Wist je trouwens dat zijn ene broer een roadie is?
4: Ah nee, dat wist ik helemaal.
0: Ja, voilà, dus ze zitten alle 3 in de business. Maar dus nu heeft hij een solo-project, dat heet Lenny Lenny. Daarmee heeft hij al 1 nummer uitgebracht, dat heet Tambourine.
4: Heel leuk nummer.
0: En hij heeft er al een beetje succes mee gehad, zei hij bij Nona en Thibaut.
5: De eerste single, Tambourine, wordt gretig opgepikt overal. En we zijn nu ook live aan het spelen, zo wat voorzichtjes. En ik heb een fantastische band rond mij. En het is eigenlijk heel plezant.
0: Voorzichtjes.
4: Ja, dat is tof.
0: Dat is
4: tof,
0: mooi, hè? Voorzichtjes. Ja. Dus hij heeft vorige week van die Tambourine een mooie pianotape gemaakt, die dan ook nog eens alterneert en wordt een soort van Harry Styles mashup of zo. Ja. Als je kan en je hebt een schermpje bij je, wat waarschijnlijk is, dan kan je ook beeld erbij krijgen als je meekijkt via VRT Max. Dit is de pianotape Tambourine van Lenny Lenny.
3: Bekijk alle pianotapes.

0: En daar zit dan wat Aperture van Harry Styles in. Op het einde de Lenny Lenny pianotape.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
0: We zijn hier op Studio Brussel al vol een bak richting de festivalzomer aan het kwijlen, aan het uitkijken. Dus daarom in Sneller dan de zang. Het spel dat we elke dag spelen om 7:15. Zit altijd een festivalartiest.
2: Ik ben benieuwd wie vandaag de festivalartiest kan raden voor de zang begint. Meld je maar aan in onze app.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
3: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Luister.
12: Zomerdeals!
11: Hoor je het ook?
12: Zomerdeals!
11: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni.
13: Citroën.
11: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
14: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
15: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
14: En helemaal op maat.
15: Zeker, tot in de details.
16: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
17: Camber, more space for your place.
1: Studio Brussel.

0: ik dat het Too Slim M zijn. Maar nee, het is vandaag Ticket Tuesday. En dat is toch iets alerter luisteren. Want straks kan je tickets winnen voor de OLT-show in begin september van onze Young Yellow. Nu Stromae en we gaan spelen.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Het is geen rappe Rudy, geen vlugge Vincent, maar een snelle Steven uit Kortesem. Goedemorgen, Steven.
3: Goedemorgen, dag Eva en Dries.
2: Oh, altijd fijn om iemand te horen die echt goedgezind klinkt ook.
0: Ja, dat is goed.
2: Ik hoor jouw glimlach door de telefoonlijn. Steven, wij kijken heel hard uit naar die festivalzomer. Daarom hoor je zo meteen eens een artiest die deze zomer op een festival headlined. Het is aan jou om te raden wie het zingt. Maar heb je zelf festivalplannen? Wat staat er bij jou op de planning, Steven?
3: Ja, wij gaan eind juni naar Werchter Parklife, Linkenpark kijken. Wow. En we zijn nog aan het denken om ook Suikerrock eventueel te doen.
2: Heel goede keuzes.
0: Ja, zalig ook toch, hè, om daar op een druilerige dinsdagochtend al even naar vooruit te blikken. Toch naar uw festivalplannen, Steven?
3: Toch wel, maar hier is het nog droog, dus de druilerige moet nog komen.
0: Wacht maar, Steven, wacht maar. Niet te vroeg, Victoria kraaien. Dat wordt hier code oranje, zien wij hier. We worden ermee om onze oren gezwaaid met code oranje. Jij zult zeker nog een windvlag over u krijgen, mijn beste vriend. Maar nu...
3: Daar ben ik zeker.
2: Oh, garm.
0: Het orakel van Brussel.
2: Ja.
0: Dat is niet erg, Steven. Jij gaat dat ook overleven en zo. Hè. Dit neemt een gekke wending. Dit
2: ja, Steven, misschien nog één ding zeggen. Je hebt dus plannen voor Werchter Parklife en ook voor Suikerrock. Die twee festivals kan ik al uitsluiten. De artiest die we zoeken, headlined op een ander festival.
0: Ja, je gaat hem horen.
3: Okay.
0: Je krijgt een hele lange intro. En dan willen wij graag weten welke artiest we zoeken die dus op een Belgisch festival staat. Het is een intro waar Dries Leenaerts jaloers op is. Of op een heel het nummer. Hè?
2: Absoluut.
0: Het is een prachtig nummer. Ja. Maar kan je hem herkennen?
3: Bobby?
2: Oh, amai.
0: Oh.
2: Dit was super solid, snel.
0: Dat was fantastisch. Oh, Steven, hoe blij ben jij dat we naar dit nummer mogen luisteren? In de ochtend zo vroeg.
3: Heel blij, heel blij.
0: Ja,
3: Moby is toch een beetje jeugdsentiment ook, dus zeker wel.
0: Ja, we hebben dat hier echt herontdekt, hè. Die Moby in de ochtend. Dat is als een tapijt dat wordt uitgerold voor uw schattige blote voetjes als je uit je bed stapt en er eigenlijk geen zin in hebt. Maar dan denkt, amai, dat tapijt is zacht. Dankjewel, Steven, voor uw energie.
1: Eva. En Dries. Studio Brussel.

0: toch gewoon kalm.
1: Ja, ik weet het, maar het is moeilijk.
0: Tame Impala, Dracula, bijna 7:10. Leuk dat je erbij bent vanochtend. Als je nu pas begint te luisteren, ik heb Dries dus verteld. Ik kwam gisteren een BV tegen in centrum Brussel, op restaurant. En ik zei, die persoon zei, ik luister elke ochtend, dus veel succes morgen. En ik zei dat nu tegen u en jij flipt.
1: Ja, sinds ik dat weet, kan ik niet meer normaal praten, niet meer normaal nadenken. Want wat gaat die BV daarvan denken? Want ik ben van haar, ik ben een groot fan van haar.
0: Ja, maar dus die luistert al elke dag, dus die heeft al gehoord dat je af en toe wel eens over een woord struikelt. Ze luistert nog altijd. Ja, het is... Ik denk dat hij dat net leuk vindt.
1: Het is iemand die heel goed kan koken en iemand die...
0: Jawel, Cedric is al mee aan het gokken. Is het inderdaad een kok?
1: Het is een kokin, inderdaad, ja.
0: En gaan we nog te weten komen in deze show-uitzending wie de persoon is?
1: Ja, misschien wel. Raad maar in de app als je weet wie het is.
0: Vanavond een oefenmatch van onze Rode Duivels tegen Kroatië voor dat WK volgende week begint. Joehoe! Go!

0: zometeen goedemorgen de naam van de BV zeggen. En je speelt voor 3000 euro de wekker zometeen.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Pa, check deze. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
5: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor 44 euro 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immoscoopman. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
0: Studio Brussel. 7 uur, hallo iedereen.
10: VRT Nieuws.
0: Jolans Maas.
11: Geen vliegverkeer vanmorgen. Want de vakbonden bij luchtverkeersleider Skies hebben afgelopen nacht het werk neergelegd. Ze zijn niet blij met de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Met die digitale verkeerstorens zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Er kan dus geen enkel vliegtuig opstijgen of landen. Op dit moment zouden de luchtverkeersleiders in Zaventem wel terug aan het werk gaan. In Luik, Oostende en Charleroi gaat actie nog door tot zeker 9 uur. In Charleroi zijn zoal 15 vluchten geannuleerd. Verschillende vluchten zijn vertraagd. Dat is ook het geval op de luchthaven van Zaventem.
12: Volgens de laatste informatie, indien de operaties effectief om 7 uur hervatten, zullen 26 vertrekkende passagiersvluchten van Brussels Airport met een zekere vertraging tussen 40 minuten en 1 uur opstijgen. En zullen 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens.
11: Op de snelweg E34 tussen Zelzaat en Maldegem in de provincie Oost-Vlaanderen heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 auto's en een motorrijder aangereden. Er vielen verschillende gewonden en auto's raakten ook zwaar beschadigd. De man kon uiteindelijk opgepakt worden in Maldegem, want de verklaring is voor zijn rijgedrag is nog niet duidelijk. Onderhandelaars van de Europese Unie hebben een akkoord gesloten om afgewezen asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar lang opgesloten worden. En dat kan ook in die omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Mensenrechtenorganisaties maken zich daar zorgen over. De lidstaten en het parlement keuren de regeling normaal gezien nog voor de zomer goed. In Oekraïne zijn vannacht zeker 8 mensen gedood bij zware Russische aanvallen. In Dnipro in het oosten van het land vielen 5 doden. In de hoofdstad Kiev al zeker 3 mensen die zijn gedood door Russische aanvallen. In Kiev is ook een appartementsgebouw geraakt van 24 verdiepingen. En daarbij zijn meerdere mensen onder het puin terechtgekomen. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in voetbalclub Racing Genk. Courtois doet dat via zijn eigen investeringsplatform Nextplay. Over welk bedrag het precies gaat is niet bekend, maar het is wel een heel belangrijke overeenkomst voor Genk, zegt sportjournalist Peter van den Bent.
13: Het is gewoon een hele grote megadeal voor Racing Genk, omdat het natuurlijk Thibaut Courtois is, een kind van de club, intussen een icoon met internationale uitstraling en dat geeft Racing Genk op alle mogelijke manieren aanzien en geloofwaardigheid. En Nextplay is een grote internationale speler die voor Racing Genk in het buitenland deuren kan openen naar andere investeerders. En dat is niet onbelangrijk als je weet dat voor Belgische clubs inkomsten op Belgisch niveau drastisch dalen.
11: Het wordt wisselvallig vandaag met regen of onweersbuien. Er staat ook veel wind en we krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden vandaag. Ook morgen en vooral de dagen erna nog buien en ook enkele graden frisser dan.
0: Hajo, wat doen de buien met de ochtendspits?
2: Oh, de buien zitten nog vooral in het westen, dus voorlopig weinig te vrezen. Voor de spits in het centrum van het land wel opletten naar Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Waasmunster. Daar gaat het even wat trager, komt door een obstakel op de weg links. Verder geen grote problemen naar Antwerpen. Ik zie maximum files van een kwartier op de meeste plaatsen en de gebruikelijke plekken. Dus ook naar Brussel, weinig aan de hand momenteel, met een kwartier vertraging bij Halle op de E429. Op de andere snelwegen maximum 10 minuten voorlopig. En dan op de binnen- en de buitenring op de gebruikelijke plekken daar ook maximum een kwartier aanschuiven. Voorlopig is dat alles.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
10: How do we feel, Belgium?
3: Can you believe it?
10: Make some noise out there!
3: Luister de hele dag naar Studio Brussel
14: en win jouw ticket voor de beste concerten.

0: En die ochtend is alles behalve wisselvallig. Ik zie alleen maar goede muziek klaarstaan. We hebben de hotshot zometeen en een wekker die 3000 euro waard is.
1: Je luistert naar Studio 100.

0: 7 over 7, goedemorgen.
1: Belangrijke vraag van Young Yellow.
2: Wie is er fresh, dit zijn de neest.
3: Brussel. Goedemorgen.
4: Eva.
3: En Dries.
1: We geven straks tickets weg voor het concert van Young Yellow in OLT de Vierhof. Als je nummer van hem hoort, dit radiouur, stuur dan Ticket Tuesday in onze app. Iedereen maakt kans op een dubbelticket, dus...
2: Geen stress, geld.
0: Oké, dit is onze hotshot deze week.
5: Als jij me loslaat.
0: Samenwerking tussen Oscar and the Wolf en de Nederlandse S10. Ze hebben samen een heel breekbaar nummer gemaakt over het verlies van een van je geliefdes. Over het afscheid dat S10 van haar tweelingbroer heeft moeten nemen. Fijn nieuws voor jullie ochtendvogeltjes, want ze zijn hier morgen allebei te gast. Dus Max Colombi en S10 samen in de ochtend om mee wakker te worden. Wat willen jullie van hen horen? Wat moeten we hen vragen? Wat voelen jullie bij die hotshot? Laat het nu allemaal even weten in de app van Studio Brussel.
1: Ik wil bijvoorbeeld vragen aan Max Colombi, of die het zag zitten om in het Vlaams te zingen, want hij zingt nu een tweede stem bij S10.
0: In het Engels, hè?
1: Ook in het Vlaams, hè? Hij zingt ook de tweede stem op het refrein Als je me loslaat. In het Nederlands. En dat heeft hij nog niet veel gedaan, dus dat is iets wat ik aan hem wil vragen. Als jij andere vragen hebt voor hem of voor S10, stuur ze maar in onze app.
0: Ja, voilà.
4: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
5: Als jij me loslaat.
4: Oscar and the Wolf en S10. Safe and Sound.
6: Hallo, wij zijn S10 en...
7: Oscar and the Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

0: Sassou en Alone. Er is een zekere Sophie D. die ons stuurt in de app van Studio Brussel.
1: Wacht, dit is heel gek. Is het de Sophie D. die naar onze show luistert?
0: De BV.
1: Waar we al heel de ochtend naar zoeken?
0: Ik weet het niet. Er is gewoon een Sophie D. die goeiemorgen stuurt. Alone, Céla, Sue. De piano straks om iets over acht.
1: Hey.
0: We zoeken nog een jarige die een lied wil. En daar...

0: Coldplay. Trompet kunnen we eventueel ook nog wel forceren als je echt heel...
1: Kan Jo Hermans van de Atomic Orchestra die nog komen?
0: Ah wel, die passeert ook straks nog. Wait So Long van Swedish House Mafia nu. Kwart over zeven is het. En ik wou eigenlijk gewoon nog zeggen dat als jij graag eens een lampje aansteekt of je huis is verwarmd, we hebben straks 3000 euro.

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Studio Brussel. Hi, this is Chris from the band Coldplay. Light, light, light.

0: epische tonen van Hans Zimmer is het hier beginnen drasje in de Brussel.
1: Wow. Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Wat code oranje vandaag, maar code rood nu in de app van Studio Brussel. Want jullie weten hoe laat het is. Tijd om 3000 euro aan energiebudget voor bij je thuis op te strijken. Ja, zeker. Wie is die stem die we nu toch al wel een goede week aan het zoeken zijn?
3: Iedereen mag meedoen als je maar je wekker en je telefoonnummer stuurt in de app. Dus allemaal.
4: Geen stress, ja.
0: Je wekker?
3: Ja, je mag het woord wekker.
0: Ah ja, nee, oké. Sorry. Nee.
3: De wekker komt maar van één iemand en die zoeken we over 1 minuut na Jonas.
0: Ja, sorry.
4: Geen stress, ja.
1: Stuur nu de wekker en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
5: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: Jonas, er is hinder op de luchthavens vanochtend.
6: Een actie van de luchtverkeersleiders bij Skies zorgt daarvoor. Ze hebben vannacht het werk neergelegd uit onvrede over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Luchtverkeersleiders in Zaventem zijn een half uurtje geleden wel opnieuw aan het werk gegaan. In Luik, Oostende en Charleroi gaat de actie nog door tot 9:30 straks. Er zijn dus veel vertraagde vluchten. De Europese Unie heeft een akkoord gesloten om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan nu tot 2 jaar lang opgesloten worden. Dat kan ook in de omstreden terugkeerscentra buiten de Europese Unie. Mensenrechtenorganisaties maken zich daar wel zorgen over. De lidstaten en het Europese parlement keuren die regeling normaal gezien nog voor de zomer goed.
0: Die regen.
6: Ja, wisselvallig vandaag met dus inderdaad regen of zelfs hier en daar wat onweer. Er staat ook veel wind. We krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden vandaag. Ook morgen en vooral de dagen erna nog kans op buien. En ook enkele graden frisser zo.
0: 7:30 dus.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Jouw enige moment op de dag om dan ons te laten weten wie die stem is waar heel Vlaanderen naar op zoek is en waarmee je dus 3000 euro aan elektriciteit en gas voor thuis kan winnen.
3: Belspelletjes. Ze zijn al 15 jaar bij wet verboden in België, maar wij doen lekker illegaal.
7: Toch.
3: Neem je telefoon maar op, want we bellen momenteel iemand die gestuurd heeft in de app.
0: Maar en straks ook nog Ticket Tuesday-belspelletje.
3: Ja, wij zijn giga-illegaal.
0: Fuck the rules.
3: Dat zijn wij, schenenschoppers.
8: Hallo.
3: Goedemorgen, met wie spreek ik?
8: Met Elodie.
3: Elodie, ik ben blij dat je belt. Of dat we je kunnen bellen, dat je meespeelt. Elodie, als je 3000 euro wint aan elektriciteit en gas voor bij je thuis, hoe blij ben je dan?
8: Super.
0: Wat is je favoriete elektrische toestel thuis?
8: Haardroger of een stijlkast,
3: zoiets. Elodie, ik kan die haardroger dag en nacht laten aanstaan voor 3 jaar lang met alles wat je bij ons kan krijgen. Maar eerst moeten we een naam horen. Wie is deze wekker, mag je zo meteen zeggen. Ik heb geen flauw idee. Elodie, jij hopelijk wel. Wie is de wekker?
8: Ik denk Sylvie Kruijs.
3: Wauw.
0: Ik durf niet te kijken naar de Jos en naar de patroon, maar ik denk dat dat echt een hele goede gok is.
3: Oh,
0: allee, Elodie, jong. Dat was voor, naar mijn gevoel,

0: zat er bonk op. Ik zag je al stijlen in je haar. Tot dat je 100 jaar oud bent, zag ik je stijlen met ons budget. Goed wel, want denk jij ook dat het een zangeres is? Ja, duidelijk.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Want dat ze zo mooi zingt, hè?
2: Absoluut. Het frivole in haar stem was 100% Sylvie Kreusch, dacht ik ook even.
0: Amai, maar goeie bal, Elodie. Allee, nee, ja, sorry, het is totaal niet goed, maar ik vond het echt een goede piste. Maar voor de rest trok het op niks. Kijk, want we spelen morgen verder. Elodie, merci om mee te doen.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Luister morgenochtend om 7:30.
3: Speel mee met de wekker van Eva en Dries en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
4: Studio Brussel.
0: Morgen dus. €3.500. Allee zeg. En hebben we al Young Yellow gespeeld?

0: Ah, oh, weet je nog, toen het gisteren mooi weer was. We gaan door die regenbuien, tezamen met goede muziek. Bakermat en Bayana. Young Yellow fannetjes, het is 20 voor 8. We hadden beloofd dat we dit uur de tickets op Ticket Tuesday de deur zouden uitzwieren. Zometeen zal het aan jullie zijn om Ticket Tuesday te sturen in de app. Maar even, wat is er aan de hand met 2 juni? Onze verjaardagskalender voor de Hitit Hoera, die zit vol bijna eigenlijk de hele maand. Vandaag een leeg gat.
1: Heel vreemd,
0: zou dat kunnen dat er zo echt procentueel veel minder Belgen geboren zijn op 2 juni? Zouden er van die dagen zijn?
1: Dan zouden wij nu dat ontdekt hebben, hè? Wetenschappelijk onderzocht hebben.
0: Ja, ik denk één iemand die niet kon bellen heeft al gereageerd dat hij jarig is op 2 juni. Maar voilà, kijk, als jij jarig bent, is dit een soort van noodkreet van onze kant. Stuur nu in de app van Studio Brussel, want er wacht hier een geweldig pianolied op jou.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef weer precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.

0: Hij moet dringend een ticketje scoren.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: En dan zit je goed vandaag bij Studio Brussel, want je kan tickets winnen voor Mac DeMarco van Guns N' Roses. En dus nu ook voor Young Yellow. We bellen nu één iemand live op die Young Yellow gestuurd heeft in de app. Die Ticket Tuesday heeft gestuurd, zo moet ik het zeggen. Dat is de opdracht voor vandaag, als je één van die tickets wil winnen.
3: Hallo, mensen.
0: Hallo? En wie spreken we?
3: Hallo, goedemorgen. Met Lien.
0: Goedemorgen, Lien. Het zijn Eva en Dries van Studio Brussel.
3: Hey, goedemorgen.
0: Lin en Kind, jullie spelen voor tickets voor Young Yellow. Ben je al lang fan van hem?
3: Ja, toch wel al een aantal jaar.
0: Oké, okay, en je hebt al een babysit? Allee, zo'n vaste babysit? Of moet je nog wat aftasten?
3: Dat kunnen we wel regelen, ja.
0: Dat wordt geregeld. Oké, okay, we spelen voor zijn show in het OLT. Je moet wel nog één vraag juist beantwoorden. Anders spelen we verder met de rest van de fans die gestuurd hebben in de app, Lin.
3: Ja, heel goed.
4: Lin, hier komt je vraag. Young Yellow, hij speelt dus op 12 september in het OLT in Antwerpen. Maar binnen exact een maand staat hij al op Rock Werchter. Op welk podium kan je hem daar aan het werk zien?
3: Op de main stage.
0: Papa. Hoor ik op de achtergrond.
4: Ben je zeker, Lin? Je kan nu nog veranderen.
3: Ik ben niet zeker, nee.
4: Maar het is helemaal juist.
0: Oké.
4: Okay. Oh, zeg, Dries, slecht karakter. Ja, zeg, het is voor tickets, Ticket Tuesday. Dat is niet zomaar een spelletje, hè.
0: Nee, hij heeft een slecht karakter, Lin. Zeg het maar.
3: Ja, slecht karakter.
0: Slecht karakter.
3: Dat
4: kon hij in mijn gezicht zeggen? Maar nee.
0: Hij staat op de mainstage van Rock Werchter, maar dus zijn eigen OLT-show, waar wij onze Lin met heel veel plezier naartoe sturen. Goed gedaan,
4: proficiat.
0: Lin.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee.
2: Win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: heel goed dat je aan het luisteren bent naar de betere muziek in ons Belgeland gemaakt. Soulwax. Op Studio Brussel en bijna 8 uur is het. Jij weet het nog niet, maar er is dus een BV die we nog niet genoemd hebben, die gisteren tegen mij verteld heeft in Centrum Brussel op restaurant dat hij naar onze show luistert. Ik heb de naam al gereveeld aan Dries. En toen...
1: Oh, ik heb stress vanaf dan.
0: Poepte in je broek.
1: Ja, want ik ben grote fan van die BV. Ik vraag me wel af, zou ze al wakker zijn? Ze is een queen, ook in het koken, dat weten we ondertussen al. Raad maar mee wie het is in de app. Maar eerst tijd voor de jarige.
0: Nu hoort hij je piano spelen. Hè?
1: Oh my god, ik kan bijna niet spelen nu.
0: Jos, wie is er jarig?
2: Siska uit Tenderwindeke, die is te verlegen om te bellen, maar die is wel heel jarig vandaag. Britt uit Nijlen wordt 36, Kelly uit Meerhout 46. Alice uit Antwerpen, die feliciteert opa Oscar met zijn 90ste verjaardag.
0: Opa Oscar.
2: En Pony George van Emma uit Gent, die wordt 16 vandaag.
0: Een pony?
2: Een pony.
0: Ah, zijn we daar al?
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Ik dacht dat we dieren niet gingen doen.
1: Ja, we zijn al begonnen dus.
0: Alleen een pony. Jos, meent het?
1: Ja.
0: Een pony.
2: Ja, ja.
0: Ja. The Half Dude, Forget Me. Goedemorgen.

0: vanavond op VRT1.
1: De manier waarop wij met verlies omgaan, dat is een gedachte die heel hard in onze cultuur zit. Je gaat door. En dat is ook heel mooi. Je valt en staat weer op. Maar de manier waarop dat je opstaat, is eigenlijk heel, heel, heel belangrijk.
0: Op VRT1 in Door de Bomen zoekt Joke de Vink de stilte van het bos op. Op VRT Canvas valt hopelijk niemand stil in de derde kwartfinale van Campus Cup. En op VRT Max kan je keihard meebrullen met Pommelien Thijs in de AFAS-dome. Veel kijkplezier!
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja!
5: Maar ja...
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja! Maar ja...
3: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
4: Oh ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
9: Peugeot. Richie, citroen uit framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Studio Brussel.
13: 8 uur, hallo, bonjour.
10: VRT Nieuws.
14: Jonas Maas.
15: Er is hinder voor het vliegverkeer. Door een staking bij luchtverkeersleider Skies was er vannacht geen vliegverkeer op de Belgische luchthavens. Om 2:30 vannacht hebben de vakbonden bij Skies het werk neergelegd, want ze zijn niet blij met de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Met die digitale verkeerstorens zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Op de luchthavens van Oostende, Charleroi en Luik gaat de actie door tot 9:30. In Oostende zijn zo 2 vertrekkende vluchten vertraagd. In Charleroi zijn er al verschillende vluchten volledig geschrapt. In Zaventem duurde de actie tot 7:00 van morgen. En er kunnen dus nu al opnieuw vliegtuigen opstijgen en landen. Een 30-tal vluchten liepen vertraging op, zegt de luchthaven.
16: Volgens de laatste informatie, indien de operaties effectief om 7:00 hervatten, zullen 26 vertrekkende passagiersvluchten van Brussels Airport met een zekere vertraging tussen 40 minuten en 1:00 opstijgen. En zullen 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens.
15: Op de E34-snelweg tussen Zelzaat en Maldegem in de provincie Oost-Vlaanderen heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 auto's en een motorrijder aangereden. Er vielen verschillende gewonden en auto's raakten ook zwaar beschadigd. De man kon uiteindelijk opgepakt worden in Maldegem, wat de verklaring is voor zijn rijgedrag is nog niet duidelijk. Onderhandelaars van de Europese Unie hebben een akkoord gesloten om afgewezen asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan zo tot 2 jaar lang opgesloten worden. En dat kan ook in de omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Dat ook uitgewezen gezinnen met kinderen kunnen opgesloten worden, botst al op veel kritiek van verschillende mensenrechtenorganisaties. Maar Europees parlementslid voor N-VA Asita Kanko zegt dat de mensenrechten altijd gegarandeerd zullen zijn.
17: Dit akkoord betekent dat we natuurlijk een geloofwaardig en werkbaar terugkeerbeleid krijgen, maar alle fundamentele rechten worden ook gerespecteerd. Er zijn er heel veel garanties opgenomen in het akkoord dat nu vertaald zal worden in alle EU-lidstalen om te voorkomen dat er misbruik is en om ervoor te zorgen dat lidstaten goede afspraken maken waardoor dat mensenrechten gerespecteerd worden.
15: Rusland heeft vannacht een zware aanval uitgevoerd op Oekraïne. En daarbij zijn zeker 9 doden gevallen en tientallen gewonden. In de hoofdstad Kiev zijn 2 appartementsblokken geraakt bij raketaanvallen. Er vielen 4 doden, maar er wordt gevreesd dat er nog meer mensen onder het puin liggen. Ook het oosten van Oekraïne lag onder vuur. In de stad Dnipro kwamen zeker 5 mensen om het leven. Rusland had aangekondigd dat het systematisch aanvallen zou uitvoeren op Oekraïne als vergelding voor een droneaanval in Luhansk, een stad in het oosten van Oekraïne die bezet wordt door Rusland. De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen bemiddeld tussen Israël en de Libanese militie Hezbollah. Enkele dagen geleden kondigde de Israëlische premier Netanyahu nieuwe aanvallen aan op de Libanese hoofdstad Beirut. Maar die plannen gaan nu niet door, schrijft Trump op zijn sociale media. Hij zou in een telefoongesprek Netanyahu hebben afgedreigd. Dat zegt correspondent Lennart Zwolfs.
4: Trump die zou echt schreeuwend aan de telefoon hebben gezeten. Hij zou Netanyahu echt knettergek hebben genoemd. Hij zou ook hebben gezegd, als je doorgaat met deze aanvallen nu op Beirut, isoleer je Israël eigenlijk alleen maar verder. En wat toch ook wel heel erg opmerkelijk is, is dat Trump zou hebben gezegd dat Netanyahu zonder zijn hulp en zonder zijn steun nu in de gevangenis zat. Dus ja, die steun haalde hij ook nog eens aan om Netanyahu te overtuigen die aanvallen nu niet door te zetten.
15: Het is wisselvallig vandaag met de regen- en onweersbuien die over het land trekken. Er staat ook veel wind en we krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden. Ook morgen en vooral de dagen erna nog kans op buien en ook enkele graden frissers.
12: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
13: Meer dan 300 kilometer, hajo, we luisteren.
14: Ja, dat heeft te maken natuurlijk met die regen, helaas. En een paar ongevallen, onder meer op de E17 naar Frankrijk bij Marken. Dat is net voor Aalbeke. Daar sta je een half uur in de file vanaf Deerlijk. De linkerrijstrook is dicht. Op de E40 naar de kust ook 20 minuten bumperen van Erpenmeren tot Merelbeke. En in Erpenmeren staat ook nog eens een defect voertuig op de rechterrijstrook. Verder naar Antwerpen een vrij drukke spits met files van gemiddeld een half uur. Zelfs 40 minuten vanaf Massenhoven, onder meer op de E313. Richting Gent sta je een dik half uur aan te schuiven. Vanaf Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Daar is één rijstrook dicht door een ongeval. En er zijn ook problemen op de N16 van Temse naar Sint-Niklaas. 20 minuten bumperen daar door een defect voertuig aan het kruispunt met de Hoogkamerstraat. Dat is het.
18: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.

0: Een klein bakje respect voor iedereen die vandaag met zijn fiets op weg gaat. Zeg dat eens in het Genks. Respect.
1: Respect, gewoon nekslag en zo.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: hands up voor je radio en vooral voor de jarige. Het is 8 over 8 en die live piano die je alleen hier te hoort op Studio Brussel, wordt er nu bij gehaald.
1: Nu dan? Nu? Ah ja, oké, dan doe ik dat nu. Hè.
0: Voilà, daar zijn we dan. Ik neem de jarige er even bij. Gelukkige verjaardag, Pieter Jan uit Roeselare.
2: Goedemorgen.
0: De prachtigste stad in heel West-Vlaanderen moet het wel zijn, Roeselare. Hoe oud word je, Pieter Jan?
2: Ik word vandaag 37 jaar.
1: Wauw, Pieter Jan, wat doe je allemaal in het leven? Wat is je hoofdjob?
2: Ik ben leerkracht Nederlands en Spaans in het college van Ieper.
1: Moeten we dan niet Pedro Juan zeggen in plaats van Pieter Jan?
2: Dat kan, ja, sommigen doen dat.
1: Sommigen als in het liedje zometeen? Of?
0: Sommige Dries Leenaertsen.
2: Nee, vrienden van mij noemen we soms zo, ja.
1: Oké. Okay. Pedro Juan.
0: Uw cue, Dries?
1: Dat is mijn cue, sowieso.

0: nog geen kastanjettes erbij, Pedro Juan.
1: Mooi forfait.
0: Ja, heel goed gedaan. En sorry, het lied begint een beetje uit de hand te lopen. We gaan er straks even over moeten mieten. Over onze hit hoera. Maar ik heb wel twee keurige cadeaus. Wat zeg ik? Drie keurige cadeaus voor jou uitgekozen, Pieter-Jan. Je kan kiezen voor Hier komt Pieter-Jan van de Pixies, want we zijn hier in rechte lijn naar de festivals aan het gaan op Studio Brussel. Daarom stonden op de affiche op jouw geboortejaar in 1989, Pieter-Jan, de Pixies op Rockwerchter. Daarom kan je voor hen kiezen.
2: Ja, voor mij is dat super.
0: Gewoon super, hè?
2: Mag zeker dat zijn.
1: Een tweede dag op rij dat we gewoon voor de eerste plaat gaan. Fantastisch.
0: Meteen prijs. Ja. Wij wensen u een fantastische cumpleaños, Feliz. En graag tot de volgende keer.
2: Muchas gracias.
0: Yay!
3: Ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: in de app van Studio Brussel.
4: Eva en Dries. Studio Brussel.
1: Zie je, patatas bravas, daar aan blijft je een monnikerstam.

0: Wakker van Somber. Het is 8:20. Goedemorgen, we hebben straks nieuws over zwangere Guy. Ik zou nu graag gewoon even willen, Dries, dat jij op zijn minst even recht gaat staan al.
1: Ja?
0: Voor het nieuwe onofficiële Zweedse volkslied van Yung Lee. Like an empty fire. Hand op het hart.
1: Right. Like your desire.
0: En je moet je niet generen als het wat vals is. Gewoon scanderen. Stand tall, go
2: higher. En on, en on, en on, en on, en on. Hey Mario!
3: Goedemorgen!

0: Young Lean en Storm 2. Zometeen papa ZG, zwanger G in de building. En die nieuwe van Nothing But Thieves. Dat is goed dat jij er bij ons bent, toch?
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: Sunrise Festival.

0: Kraantje Papi. Sunrise Festival. Tickets en info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel.
1: Studio
0: Brussel.
2: Ja, dit is zwanger regie. Peace, love and Studio Brussel.

0: traditie van zwangere Guy. En we hebben goed nieuws van hem gekregen van op Roland Garros. Helaas niet over Raphaël Collignon, die na zijn fantastische prestatie uitgeschakeld is. Maar wel van dus ZG himself, zwangere Guy. Hij maakte het zelf bekend op zijn Instagram.
1: Hey, yo, what's up, la famille, alles goed? Momenteel nog even op Roland Garros. Maar komende vrijdag is er nieuwe muziek van Papa ZG.
0: Nieuwe muziek van Papa ZG. Overmorgen? Nee, nog 3-4 keer slapen. Reken het zelf uit. Vrijdagochtend nieuwe muziek van zwangere Guy. En tennissen en zwangere Guy zou blijkbaar een link zijn. Want dat nieuwe nummer gaat ook Kim Kleisters heten.
2: Amai.
0: Ik ben heel benieuwd wat daarachter gaat zitten of wat het verhaal daar gaat zijn. Maar hem kennende zal het wel weer een raket van het nummer zijn.
2: Hè?

0: spoor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?

0: Evolution van Nothing But Thieves. 8:30 bijna. Jonas met het belangrijkste uit het nieuws vanochtend.
1: Er is een akkoord over hoe Europa met asielzoekers wil omgaan. Er is een akkoord gesloten om afgewezen asielzoekers sneller het land te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan dan tot 2 jaar lang opgesloten worden. Dat kan ook in die omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Dat ook uitgewezen gezinnen met kinderen kunnen opgesloten worden, botst al op veel kritiek van verschillende mensenrechtenorganisaties. Door een staking bij luchtverkeersleider Skies was er vannacht geen vliegverkeer op de Belgische luchthavens en de actie zorgt nog altijd voor hinder. Om 2:30 vannacht hebben de vakbonden bij Skies het werk neergelegd, want ze zijn niet blij met de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Op de luchthavens van Oostende, Charleroi en Luik gaat de actie nog door tot 9:30. In Zaventem duurde die actie tot 7:00 vanmorgen. Er kunnen daar dus al opnieuw vliegtuigen opstijgen en landen, maar een 30-tal vluchten liep wel vertraging op. Wisselvallig vandaag met regelmatig regen of onweer. Er staat ook veel wind. En we krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden vandaag. Ook morgen en vooral de dagen erna nog kans op buien en ook enkele graden frisser zo.
0: Merci beaucoup, Jonas.
2: Ja, allez.
0: Ja, ik zeg het in het Frans, Dries, dat je het goed begrijpt. Ja. Want wat hoorde ik gisteren op televisie? Iedereen beroemd?
3: Ja, ik moest ineens Frans spreken. Wacht, luister maar even mee. Dit was gisteravond op VRT1.
4: À knokken.
5: Ah, à knokken avec le...
4: Oui, avec le piano. Je ne sais pas wat van aard, mais...
5: Et qui chante?
4: Qui chante?
5: Moi.
4: C'est quoi ton artiste favori? Bonne journée, hè?
5: Au revoir, Dries.
3: Dat viel toen nog mee.
0: Dat viel wel mee. Qui chante? Qui chante?
3: Ze qui chante, ja, maar allez. Dus ik fiets de kustlijn af van België met een piano voor het programma Iedereen Zomert. En gisteren zag je dus op tv hoe ik in Kokzijde strandde met mijn piano en iedereen sprak daar Frans. Wie wist dat? Ik niet. Ja. Is dat algemeen geweten? Wacht, is het dom van mij?
0: Non. Pas vraiment. Ja. Ik vind het fantastisch op die piano. Ja. Ik kijk al uit naar volgende week maandag.
3: Volgende week maandag, ja. 7:45.
0: Ze spreken daar ook Duits, hè?
3: Ja, nee.
0: In Oostende spreekt iedereen Duits.
3: Dat
0: ik zeg het maar. Vandaag is het 2 juni, lieve Amies. Nog maar 1 maand, wil dat zeggen. 1 maand exact tot Rock Werchter start. Dat is fantastisch. Toch maar 1 maand. Ik word daar oprecht blij van. Zoveel festivalpret die onze richting uitkomt. Sinds gisteren kennen we ook de nieuwe naam voor de Sloop. Een heel fijn podium waar je nieuwere te ontdekken artiesten kan ontdekken. Kleine, fijne plek daar op het festival. Luisteraar Arno, een Studio Brussel luisteraar, heeft mee mogen beslissen over de nieuwe naam van de Sloop.
6: Sloop is altijd gekend geweest voor zo'n nieuw talent dat opkwam. En ja, een analogie voor de Sloop, vond ik, voor jong talent, vond ik eigenlijk wel net het zijnde van de nieuwe generatie die een kans kreeg. Het is zo'n kleinere naam zoals Stone die dan later op de mainstage kon staan. Dus bij deze Nest.
0: Nest. Tof, hè? Van een broeinest, van vogeltjes.
3: We spreken af straks aan Nest, klinkt goed.
0: Ja. Aan de Nest, waar zeg je? Links van de Nest. En dan ga ik naar Club C. Voilà, een broeinest voor nieuw talent. Denk eens aan luisteraar Arno als je naar Werchter gaat binnen exact een maand.
7: Dit is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
8: Studio Brussel.
0: Op vrijdagavond vind je mij wel niet aan de Nest, maar aan de mainstage, want dan staat mijn favoriete Australische duo Royal Oates daar met al hun fantastische surfzomerrock. Ik heb daar belachelijk veel zin in. Oysters in my pocket.

0: in de app van Studio Brussel. Ocharme Cindy, die wil gewoon haar een ochtend doen zoals iedereen. En zij stuurt, ik zit al de hele tijd in spanning op de trein te denken of de BV die Eva gisteren gespot heeft en die dus naar jullie show luistert, of dat dat toevallig niet Sophie Dumont zou kunnen zijn.
1: Het is Sophie Dumont.
0: Sophie Dumont heeft dus gisteren gezegd, ik luister elke ochtend. En Dries, ja, jij was helemaal van je sokken blown away daarvan, omdat je grote fan bent. Misschien is dit wel een uitgelezen moment om een woordje te richten tot de bekendste chefkok. De vrouwelijke chefkok van ons land. Die luistert.
1: Oké, ik ga het doen. Hallo, dag Sophie Dumont. Goedemorgen, ik richt me tot jou om jou hoogst persoonlijk te bedanken dat ik nu weet wat bijvoorbeeld een dorure is. Dat is iets in de baktermen, ik heb dat van haar geleerd. Of een ruban, dat is ook iets in de baktermen. Ik heb eigenlijk alles van jou geleerd wat bakken betreft. Oh. Dat is mijn grootste hobby nog steeds. Dus dankjewel, lieve Sophie Dumont. Oh. Ah, was dat cringe? Sorry, Sophie, als je dat cringe vond.
0: Nee, misschien moet je gewoon nog haar een fijne dag
1: wensen. Ik ben ook heel cool en zo, yo. Fijne dag.
0: En tot morgen.
1: Swagger. Tot morgen, Sophie. Dank je om te luisteren.
2: Rock Zottegem. Van 10 tot en met 12 juli in Zottegem. Met onder andere Snow Patrol, OMD, Kraftwerk, Stone, Deus, Rosie Stewart, Steel Panther, Sylvie Kreusch, Channel Zero en Pommelien Thijs. Tickets en info? rock-zottegem.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Leantis.
0: Zeg, kan ik nu ook zo...
7: flexijobbers aannemen?
0: Ja.
7: Natuurlijk.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: briesje aangenaam. Nu is dat zo, oei, koud briesje.
1: Fris briesje en toch wel wat donkerder dan pakweg gisteren om 9:15. Goedemorgen, Moving With You van Netsky en Jenna G. Als je gisteren geluisterd hebt, dan heb je het goede nieuws al meegekregen. Anders herhaal ik het toch eens met heel veel graagte voor iedereen die nu luistert. Die Atomic Orchestra komt terug naar Pukkelpop. Dat was het grote nieuws hier in de show gisteren. Dat zijn 47 muzikanten die samen met België en ook Nederlandse artiesten hun eigen nummers brengen in een zeer knap symfonisch jasje in de Marquee op Pukkelpop. En elk jaar zit daar een verrassing tussen. En nu zoeken ze jouw sopraan- of tenorstemmetje. Dit is Jo Hermans, de dirigent van die Atomic Orchestra.
2: We zijn eigenlijk op zoek naar ofwel bestaande koren, maar ook individuen die zeggen van dat ik nou de stof om dat mee te doen. We verwachten wel een soort van, toch wel een niveau. Het is niet voor te lachen. Het is wel serieus. Maar het is wel de bedoeling. We zijn wel op zoek naar toch wel een serieus koor. Dus er mogen echt wel wat mensen aan deelnemen.
0: We hebben iemand aan de lijn die zich al heeft ingeschreven op VRT Max. Goedemorgen, dag Lotte uit Nienhoven.
3: Hallo.
0: Lotte, ben jij die Lotte die het podium van Pukkelpop durft te betreden en daar te zingen met een Atomic Orchestra?
3: Ja, ik wil dat wel doen, ja.
0: Amai, nu al oneindig veel respect voor jij durf, want dat is iets enorm cool. Je bent dus waarschijnlijk ook iemand die op niveau kan zingen, want dat zoeken ze dus, hè. Jo Hermans vraagt iemand die op niveau kan zingen. Ben jij dat?
3: Ik doe daar toch mijn best voor, dus ik wil dat wel eens proberen.
0: Heb je al gezongen in de verschillende koren?
3: Als kind heb ik wel gezongen in een koor, maar dan is dat zo wat stilgevallen als ik zo ben beginnen studeren en zo. Dus ja, ik heb daar wel ervaring mee.
0: En zing je nu nog veel?
3: Vooral recreatief, in mijn douche. En ik heb ook wel nog op muziekschool gezeten, jazz, pop en rock gedaan. Maar voorlopig doe ik daar even niets mee.
0: Volgens mij ben je exact wat ze zoeken daar. Volgens mij is Pukkelpop helemaal klaar voor Lotte uit Nienhoven. Maar misschien een klein testje doen nog. Lotte, wil je zingen hier op de radio misschien?
1: Maar is dat niet...
3: Ja, dat is goed.
1: Zeker? Dat is wel betant voor Lotte. Allee.
0: Ik vind het geweldig. Lotte, de radio is helemaal van jou. Overtuig ons.
3: Oké. Feel the vibe, feel the terror, feel the pain, it's driving me insane.

0: are you?
1: What the fuck?
2: Ja, oké, Lotte.
1: Hey, ik ben niet aan het zwanten, dit is supergoed, hè?
2: Voor ons zijn je aangenomen. We zullen een soort van aanbevelingsbrief sturen naar Jo Hermans van The Atomic Orchestra. Maar fantastisch, wij hopen dat je erbij bent deze zomer. Lotte uit Ninoven. Succes daarmee. Als je ook denkt, ik kan dat ook. VRT Max.
3: Studio Brussel. Eva en Dries.
4: Eva en Dries.
3: Studio Brussel.
2: Nu ben je Bush B, hè?
1: Amai, ik sta echt met mijn mond vol tanden. Wij doen hier zo even zo rap, zingen ze iets.
2: Ja, ik dacht ook, laat dat meisje gerust.
1: Ja.
2: Het meisje heeft hier de show gestolen.
1: De mensen van The Voice die kijken naar onze show en denken, oh my god.
5: Waar ik dat ik won, elk spel tot alles plotseling.
2: Bazaar met die Atomic Orchestra.

0: Oh, hallo. Ja, wacht, ik had even mijn micro uitgezet.
1: Dat is oké. Okay,
0: fantastisch. Het is tijd dat de show gedaan is voor iedereen, denk ik.
2: Morgen bij Eva en Dries.
0: We moeten ons gaan preppen, hè, voor morgen.
1: Ja.
0: Want we weten nog niet wat we gaan doen, wat we gaan vragen, maar we hebben gasten. Twee stuks.
1: Max Colombi, Oscar and the Wolf en S-Team komen langs.
0: Ja, die komen over een prachtige hotshot waar jullie er zo door geraakt worden vertellen. Dus you better be there or you...
1: Ja, komt niet af, hè. Ja.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer. Breaking
1: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
2: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
3: Camille, jouw dressing. Dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker. Tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
6: Camber. More space for your place.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie? Ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
9: Wow.
8: Op sunweb.be.
10: Studio Brussel. 9 uur, een heel goedemorgen.
11: VRT Nieuws.
10: Jonas Maas.
12: Er is nog altijd hinder voor het vliegverkeer door een staking bij Skies. Om 2:30 vannacht hebben de vakbonden bij Skies het werk neergelegd, want ze zijn niet blij met de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Met die digitale verkeerstorens zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Op de luchthavens van Oostende, Charleroi en Luik gaat de actie nog door tot 9:30. In Oostende zijn zo 2 vertrekkende vluchten vertraagd. In Charleroi zijn er verschillende vluchten volledig geschrapt. In Zaventem duurde de actie tot 7:00 van morgen. Daar kunnen dus al opnieuw vliegtuigen opstijgen en landen. Een 30-tal vluchten liep wel vertraging op.
13: Volgens de laatste informatie, indien de operaties effectief om 7:00 hervatten, zullen 26 vertrekkende passagiersvluchten van Brussels Airport met een zekere vertraging tussen 40 minuten en 1 uur opstijgen. En zullen 2 aankomende vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens.
12: Het federaal parket wil 3 Nederlanders die 4 jaar geleden plannen hadden om toenmalig minister van Justitie van Quickenborne te gijzelen, dan toch voor de correctionele rechtbank laten verschijnen. Dat schrijft Nieuwsblad vandaag. 2 jaar geleden vond het parket nog dat er onvoldoende bewijs voor was, maar het is daar nu na bijkomend onderzoek op teruggekomen. 3 anderen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Aan het huis van Quickenborne werd destijds een auto met wapens aangetroffen. Hij werd dan samen met zijn gezin overgebracht naar een safehouse. Tussen Zelzaat en Maldegem in de provincie Oost-Vlaanderen heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond zeker 20 rijdende auto's en ook een motorrijder aangereden. De man kon aan 25-tal kilometer uiteindelijk opgepakt worden in Maldegem. Het was een echte ravage die hij achterliet, dat zegt de federale politie.
14: Al die verschillende aanrijdingen, meer dan 20 op dat hele traject. Heel veel politiezones die al die verschillende processen verbaal moeten opstellen. Al die voertuigen die moeten getakeld worden. Ja, mensen die uiteraard gewond zijn geraakt. 2 mensen ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het is dat we echt niet vaak zien.
12: Hoe het komt dat de man zo roekeloos reed, is nog niet duidelijk. Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts krijgt de Frankie Collin-prijs. Dat is de belangrijkste wetenschappelijke prijs in ons land. Lambrechts is gespecialiseerd in onderzoek naar individuele kankercellen en hij vond een manier om op voorhand te weten of een bepaalde kankertherapie bij een patiënt zal aanslaan of niet.
15: Dus wij kijken naar DNA, DNA dat in kankercellen zit. En op basis van het DNA proberen wij ja en nee testen te maken. Een ja-test bijvoorbeeld zal zeggen, deze patiënt heeft deze therapie nodig. Bij een nee zal die patiënt een andere therapie krijgen.
12: De prijs is 250.000 euro waard. Daarvan is 50.000 euro voor Lambrechts persoonlijk. De rest gaat naar onderzoek. Wisselvallig vandaag met regen- en onweersbuien die over het land trekken. Er staat ook veel wind en we krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden vandaag. Ook morgen en vooral de dagen erna nog kans op buien en ook enkele graden frisser.
11: Europabank. De bank die durft.
16: Studio Brussel.
17: Joris Brijs.
12: Het is binnen en dicht bij de radio te doen vandaag. We starten bliksemsnel met onze voormiddag playlist. Voor het onweer en code oranje losbarst. Goedemorgen.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

Foster the People. Als je het vandaag ook in Keulen hoort donderen, dan zal het zeker niet aan Sam Fender en Olivia Dean liggen. Ze hebben misschien wel een van de bekendste en meest beluisterde nummers van de afgelopen jaren gemaakt. Life is music.

geen leuke. Music Sounds Better With You van Stardust. Goedemorgen. De meeste nummers over de liefde gaan over de roze wolk. Over het begin, het verliefd worden, de vlinders in de buik. Vrouwtje die wou zijn andere kant van de liefde bezingen in jaar na jaar.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.

We zijn de afgelopen 10 dagen verwend geweest qua zomerweer. Nu komt er een week grijs en nat weer aan. Maar op ons kan je blijven rekenen voor zomerplaten ook de komende dagen. Dit is voor mij zo een. What You Know van Two Door Cinema Club.

Just the Way You Are, Mulgrap en Milky. Wij leerden Sienna Spyro hier fluisterzacht kennen bij de pianoballaad. Maar ze laat op Material Lover een andere kant horen. Het nummer werd trouwens gemaakt voor The Devil Wears Prada 2. Ik wist zelfs niet dat er een tweede van gemaakt is.

Love Will Tear Us Apart van Joy Division. Goedemorgen, ik was gisteren nog eens op Shuffle naar The National aan het luisteren. Daarna ook in een paar video's van live shows op YouTube gedoken. En ik dacht, ik ga eens kijken of ze deze zomer ergens spelen, The National, maar de

0: Nightmare. Used, Camo and Crooked, Coven and Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
3: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
2: 2002? Ik was 1 jaar toen.
3: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
2: Oh, kom aan.
4: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
1: Studio Brussel.
5: No, I turned wrong. Left your heart on. That's what devils do.

Love Me Again, John Newman. Tussen alle druppels door hoor je nu Slater. Een Amerikaanse die zelf aan de weg naar boven timmerde via SoundCloud, ook wat hulp kreeg onderweg van Charlie XCX. Ze werd opgepikt om het voorprogramma te spelen. Je hoort ook wel waarom. Het zouden zussen kunnen zijn. Muzikaal, dit is Dance van Slater.

0: Blackwave en AOK voor eeuwig en altijd. Een FIFA-nummer stuurt Stijn ook in de app. Dit is een FIFA-schijf. Isaac Crew won onze nieuwe lichting.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Daarna werd het even stil. Tot deze Young Hearts ons opnieuw wakker schudden.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Jij! Pissen is super onhygiënisch. Van gele etter en groen pus bloed.
1: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Medi-market.
5: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: 10 uur, een heel goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
10: Jonas Maas. Dan toch vervolgingen in de zaak Quickenborne. Het federaal parquet wil 3 Nederlanders die 4 jaar geleden plannen hadden om toenmalig minister van Justitie van Quickenborne te gijzelen, dan toch voor de correctionele rechtbank laten verschijnen. Dat schrijft Nieuwsblad. 2 jaar geleden vond het parquet nog dat er onvoldoende bewijs voor was, maar het is daarna bijkomend onderzoek dus op teruggekomen. 3 anderen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Aan het huis van Quickenborne werd destijds een auto met wapens aangetroffen. Hij werd dan samen met zijn gezin overgebracht naar een safe house. Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts krijgt de Frankie Collomprijs. Dat is de belangrijkste wetenschappelijke prijs in ons land. Lambrechts vond een manier om op voorhand te weten of een bepaalde kankertherapie bij een patiënt zal aanslaan of niet. Zijn prijs is €250.000 waard. Het grootste deel daarvan is bedoeld voor verder onderzoek. En Lambrechts wil dat geld investeren in kankervaccins.
11: De huidige vaccins, dat zijn persoonlijke vaccins. Dat wil dus zeggen dat voor iedere patiënt er een nieuw eigen vaccin gemaakt moet worden. En wij gaan proberen eigenlijk vaccins te maken die voor meerdere patiënten kunnen dienen. En dat zou hopelijk de prijs van die vaccins ook echt wel kunnen reduceren.
10: De Frankie-prijs gaat ook naar darmonderzoeker Patrice Cani, die onderzocht welke bacteriën in onze darmen leven en hoe die de werking van onze hersenen kunnen beïnvloeden. In Kiev zitten 140.000 mensen zonder stroom na de zware Russische aanval van vannacht. In totaal lanceerde Rusland meer dan 650 drones en 73 raketten op Oekraïne. Daarbij vielen zeker 11 doden en meer dan 100 gewonden. De zwaarste aanval vond plaats op Kiev, maar ook steden in het oosten werden getroffen. In Dnipro vielen zeker 7 doden bij een aanval op een appartementsblok. En op verschillende plekken liggen nog altijd mensen onder het puin. De Oekraïnse president Zelensky vraagt intussen extra hulp aan de VS om raketten te kunnen onderscheppen. Regelmatig regen- of onweersbuien vandaag. Er staat ook veel wind. En we krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden. Ook morgen en vooral de dagen erna nog kans op buien. En ook enkele graden frisser.
9: Studio Brussel.
3: Joris Brijs.
10: Simon stuurt dat ticket Tuesday. Daar heb je eerst een plaat van Mac DeMarco voor nodig. En die krijg je iets over 10? Zeker niet. Goedemorgen.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Geen van de drie is zichtbaar op dit moment. The Sun, The Moon and The Stars van Prince. De Salami-song, zoals hij genoemd wordt in de app, komt eraan. En om in apro begrippen te blijven, is dit dan een bijgerechtje Automatic van Ten Snake. Goedemorgen.

Jamaican Bam Bam Hoegel en Salto. De Salami-song voor velen blijkbaar. Ik snap het, met het hoofd bij de Naprot is ook bijna zomer. Als het goed is, nemen wij zometeen de afrit of de oprit richting Highway to Hell met AC/DC. Eerst Mr. Know-It-All ertussen gooien.

0: Highway to Hell genomen. We zijn bij onze bestemming, bij de beaches zometeen.
1: Goedeurcafé, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Peewee, a.k.a.

0: zender. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

0: Last Girls at the Party van de Beatles. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Oscar and the Wolf en S10 hebben een hotshot afgeleverd voor deze week. Ze kennen elkaar blijkbaar al een tijdje, leren kennen zoals zoveel artiesten. In de backstage, in de Lotto Arena, in dit geval bij die twee, de klik ontstond meteen, maar de samenwerking die kwam er pas later, nu dus. En het is een mix van Engels en Nederlands geworden, Max Colombi en S10 in Safe and Sound. En hoe goed blenden die twee stemmen ook.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Hoe moet ik doorgaan tot het morgen wordt?
1: Oscar and the Wolf en S10. Safe and Sound.
4: Hallo, wij zijn S10 en
5: Oscar and the Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

0: te besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Studio Brussel, live.

Falling, Linkin Park, op nieuwe muziek van Balthazar zal het nog even wachten zijn. Maar Jay Bernard, het soloproject van Jinte van Balthazar, die komt over een dikke week wel met iets nieuws. Hij heeft al geteased op Instagram. Klinkt ook goed. Bij afwezigheid nu nog eens Balthazar op de radio met Hourglass.

Loco Loco Reinier Zonneveld. Het einde van de maand gaat die Loco doen. 8 uur durende set op het Kiel in Antwerpen. Deze best niet te veel uitspreken, ook al voel je het wel. Every day I love you less and less.

0: Festival van 15 tot 19 juli. Met Quavo, Sean Paul, Zwang Regie.
1: Ik heb een missie, laat ons bouwen aan die weg.
0: Pendulum Live, Amen Ra, Amelie Lens, Interpol, Rudimental, Apache en vele anderen. Tickets en info, tourfestival.eu. Samen met
2: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
5: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Breaking news.
7: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
8: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
9: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
10: Mobiliteitsbudget?
9: Ja.
10: Laten we samen eens kijken.
11: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
12: Richie, citroen met framboos.
13: Richie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend.
15: Richie.
16: Zeg Jasmin,
15: uh-huh.
16: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
15: Uh-huh.
16: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
15: Dat klopt.
16: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
15: Yes.
16: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
15: Joehoe.
16: Zeg maar, hoe komt dat dat je zoveel tijd hebt?
15: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
16: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
15: Ja, zeker. Ja.
17: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
18: Mama, is mijn brood al klaar?
19: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
18: Zeg,
19: Hoogstraten aardbeien, hè?
18: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
17: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
20: Hoogstraten.
17: Hoogstraten aardbeien.

van T-shirt weather afgelopen week naar de regenjas opnieuw uit de kast halen vandaag. Dat is Belgische zomer. Als het aan jungle ligt, is het 365 dagen zomer. Geen band die zo zonnig en goedgezind klinkt.

0: promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
8: Sorry, maar het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
10: Ja, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
11: Kijk,
10: die zijn
11: mijn gast.
10: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
12: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg. En De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
13: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: 11 uur, goedemorgen.
16: VRT Nieuws.
15: Jonas Maas.
17: Reacties op de Europese terugkeerdeal. Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd over het Europese akkoord om mensen die geen recht hebben op asiel sneller het land uit te zetten. Als ze afgewezen worden en niet vrijwillig terugkeren, dan kunnen ze tot 2 jaar lang opgesloten worden. En dat kan ook in de omstreden terugkeercentra in landen buiten de Europese Unie. En ook gezinnen met kinderen kunnen daar opgesloten worden. Volgens het akkoord zullen de mensenrechten gerespecteerd worden, al vrezen verschillende hulporganisaties dat dat niet zal lukken. En het zal ook niet per se helpen om mensen zonder papieren sneller terug te sturen, zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
18: Zelfs als er dan een land uit de bus zou komen voor zo'n terugkeerhub, dan is het maar de vraag of dat daadwerkelijk zal werken. We hebben al in het verleden een UK-Rwanda-deal gezien, een Italië-Albanië-deal. Die kosten ontzettend veel geld om dan maar een handvol personen te kunnen terugsturen, waarvan het dan nog eens juridisch bijzonder onduidelijk is of dat zomaar kan.
17: Na de steekpartij in Hoboken bij Antwerpen van gisteravond heeft de politie 2 jongeren gearresteerd. Het gaat om een verdachte van 17 en het slachtoffer van 18. Bij een gevecht gisteravond, waarbij 10 jongeren betrokken waren, werd er een mes getrokken en raakte 1 van de jongeren gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel nooit in levensgevaar. Omdat de omstandigheden van het voorval onduidelijk zijn, is nu ook het slachtoffer dus gearresteerd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land dringend meer Amerikaanse hulp nodig heeft om Russische raketten en drones uit de lucht te halen. Zelensky zegt dat na de zwaarste Russische aanvallen in maanden. Verschillende Oekraïnse steden werden vannacht getroffen door raketten en drones. Daarbij zijn al zeker 13 mensen omgekomen en meer dan 100 mensen raakten gewond. Volgens Zelensky kan Oekraïne zich alleen verdedigen als het over een krachtiger luchtafweersysteem beschikt, met hulp van de VS dus. Regelmatig regen of onweersbuien vandaag. Er staat ook veel wind. We krijgen temperaturen tot zo'n 22 graden. Ook morgen en vooral de dagen erna nog kans op buien. En het wordt ook enkele graden frisser.
19: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
20: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
21: How do we feel, Belgium?
20: Can you believe it?
21: Make some noise out there!
20: Luister de hele dag naar Studio Brussel
22: en win jouw ticket voor de beste concerten. Studio Brussel.
20: Joris Brijs.
15: Goedemorgen, dit uur kan ik je aan tickets voor Mac DeMarco helpen. Hoor je zijn zomerse gitaar op de radio? Stuur dan Ticket Tuesday in de app.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

Mac DeMarco speelt begin september. In OLT Rivierenhof, die twee concerten zijn helemaal uitverkocht, dus de tickets zijn gegeerd. Hoor je dit uur een gitaar die van Mac DeMarco komt? Stuur dan Ticket Tuesday in de app. Ik kan eender wanneer opduiken. Dit klinkt misschien iets te zwaar om Mac DeMarco te zijn.

Over exact een maand begint dag 1 van Rockwerchter al. Nu komen wij dus echt in de buurt van de Heilige Vierdaagse. Bekijk de line-up. Zeker op tijd om je plan te maken op zondagavond is dit een heel goede optie om Rockwerchter af te ronden in de barn bij Paul Kalkbrenner.

0: Bruxelles. Je t'aime van Angèle. Hou je oren open voor Mac DeMarco.
1: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Oh, amai, die cv'tje was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart want te
2: schrap, blijft kalm.
3: Kalm. We zitten zonder geld in Peru. En dan hebben we de prijs bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Song to Say Goodbye van Placebo. Als je op 7 september, zo net na de zomer, rond 9 uur in het Rivierenhof in Antwerpen rondloopt in het park tussen de bomen, dan hoor je niet alleen deze vogels, maar ook deze gitaar van Mac DeMarco. En dan sta je daar zonder ticket, want het is al uitverkocht. Tenzij je nu Ticket Tuesday stuurt in de app. Want ik heb hier een duo-ticket liggen voor Mac DeMarco.

0: Blue Boy van Mac DeMarco. Studio Brussel. Ticket Tuesday. Ik mag iemand naar OLT Rivierenhof sturen voor een uitverkochte show op 7 september. Van Mac DeMarco.
1: Hallo?
0: Hallo, met wie?
1: Margot.
0: Met wie?
1: Margot Madriel.
0: Dag, Margot.
1: Julie Madriel.
0: Margot, je bent bijna zeker van je duo-ticket van Mac DeMarco voor Mac DeMarco. Okay. Weet jij veel over die fijne man?
1: Ik probeer mijn best te doen.
0: Tussen het gegibber door kan dat alleen maar helpen, Margot. Een juist antwoord op volgende vraag en je mag van mij gaan naar Mac DeMarco op 7 september. Mac DeMarco die komt uit hetzelfde land als maple syrup of esdoornsiroop in het Nederland. Over welk land hebben we het?
1: Ja. Canada.
0: Margot, alles gegeten?
1: Ja. Eén keertje, maar nog niet zoveel.
0: Maar je hebt goed op het ticket gekeken, want het komt van Canada. Proficiat! Canada en maple syrup levert je dus het duo-ticket op voor een van de shows van de zomer in OLT Rivierenhof. Ben je er ooit al geweest op die plek?
1: Nee, maar ik heb er heel veel zin in.
0: En Mac DeMarco ooit gezien?
1: Nee, ik heb er echt... Oh, ik wil het heel graag, ik ben heel blij.
0: Goed, ik ben blij dat we jou hebben opgebeld, want de blijdschap die straalt er vanaf. En het is de eerste keer OLT Rivierenhof en de eerste keer Mac DeMarco voor jou. Dus dat is een dubbele primeur, schitterende locatie, fantastische artiest. Het wordt een zalig afsluiter van de zomer. Maar gewoon veel plezier daar. Hè.
1: Dankjewel.
0: Bye bye.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
3: Studio Brussel
2: is Ticket Tuesday.
3: Luister,
2: speel mee
3: en win jouw ticket.
2: Studio Brussel.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Studio Brussel, live.

Free Your Mind, Prospa en Clooney. Dit hoor je tegenwoordig veel in Amsterdam. Robin speelt nog altijd de pre-show van Harry Styles. Nog een stuk of twee, drie keer, denk ik. Het is With Every Heartbeat.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Studio Brussel.

Waste a Moment van Kings of Leon. Vergeef het mij, maar ik zit echt met mijn hoofd al bij vanavond. Big Thief speelt in Vorst en ik heb Adrian Lenker, de frontvrouw, al solo gezien live. Maar Big Thief nog nooit. Het is een van de beste indie bands ter wereld die vanavond in Vorst op het podium komt. Dit is Simulation Swarm van Big Thief.

0: Jump van Chris Cross. Nog één sprong voor de middag en Gunther D. op je radio.
1: Studio Brussel.
0: Met de getunede stem van Julian Casablancas in Going Shopping van The Strokes. Fijne middag. En smakelijk al.

0: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60%. Nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
4: Humo!
5: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Een hele goede middag, het is 12 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Hier is Melina.
10: Er is bezorgdheid over de terugkeerdeal van de EU. Verschillende mensenrechtenorganisaties verzetten zich tegen het plan van de Europese Unie om afgewezen asielzoekers in Europa sneller uit te zetten. Wie afgewezen is en niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. Ook in terugkeercentra buiten de Europese Unie. Volgens 11.11.11 is dat in strijd met de mensenrechten.
11: We stellen ons ook de vraag of dit de terugkeercijfers zal verhogen. Want wat we vooral te zien gaan krijgen, is dat mensen zullen worden vastgezet in een soort deportatiecentra zonder enig toekomstperspectief. Het is ook helemaal niet duidelijk of zij dan vervolgens zullen worden opgenomen door hun landen van herkomst. En wat misschien nog het meest zorgen baart, is dat ook gezinnen met kinderen daarin terecht zullen komen.
10: In Middelkerke aan de kust is een meisje van 2 verdronken. Haar lichaam werd gevonden in een beek niet ver van waar ze woonde. Volgens het parket is het wellicht een tragisch ongeval. Het meisje was vanmorgen vroeg als vermist opgegeven en is vermoedelijk thuis weggeglipt zonder dat iemand er iets van gemerkt had. De brandweer vond haar 1,5 uur later in de beek en heeft haar nog gereanimeerd, maar ze is in het ziekenhuis overleden. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed tussen Zelzaten en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. De bestuurder is een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis door de aanrijding en er was ook veel schade. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land dringend meer Amerikaanse hulp nodig heeft om Russische raketten en drones uit de lucht te halen. Afgelopen nacht was er de zwaarste Russische aanval op Oekraïne in maanden. Verschillende steden werden getroffen door raketten en drones. En daarbij zijn zeker 15 mensen omgekomen en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat Oekraïne zich alleen kan verdedigen als het over een krachtiger luchtafweersysteem beschikt, zoals de Amerikaanse Patriot-raketten. En de steden Aalst en Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben hun historische veten laten erkennen als immaterieel erfgoed. De rivaliteit gaat al terug tot in de middeleeuwen, al is de burenruzie vooral speels bedoeld. Dat de veten nu officieel erkend is als erfgoed bewijst hoe uniek het is, zegt Schepen van Cultuur Tinneke Wouters van Dendermonde.
12: We genieten er eigenlijk ook wel van en we lokken het ook uit om elkaar wat te kujoneren, te jennen, maar altijd wel op een grappige, op een respectvolle manier. We hebben elkaar eigenlijk nodig, zonder dat we dat willen toegeven.
10: Een nieuwe fiets- en wandelroute maakt ook voor mensen van buiten Aalst en Dendermonde duidelijk waar het allemaal om draait. Wisselend tot zwaar bewolkt met buien die vooral in het oosten fel kunnen zijn, met veel neerslag op korte tijd, stevige rukwinden en ook kans op hagel. Aan zee steen aan meer opklaringen. Morgen eerst nog vaak droog, na de middag opnieuw regen en tot 19 graden dan.
8: Dankjewel Melina.
1: Hoogstraten aardbeien.
8: Brussel.
13: 5 over 12.
8: Een hele goede middag. We doen weer van 5 over 12. En we beginnen dit plezieruurtje met Lil Nas X.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.
15: I caught it back.

0: Dat was de Lil Nas X.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Tijdens het optreden van de Nederlandse zangeres Miss Montreal wou een jongen zijn vriendin ten huwelijk vragen, maar zij zei dit tegen hem voor een volle zaal.
2: Ik hou echt heel veel van hem, maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Oh, pijnlijk momentje. Helemaal afgewezen voor een volle zaal. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar nummers waarmee je een aanzoek kan weigeren. Wat zijn ideale nummers om een huwelijksaanzoek te weigeren? Stuur ze nu door via de Studio Brussel app. En wie weet haal je straks de top 5 van vandaag. Ik zal beginnen. Een nummer dat je kan gebruiken om een huwelijksaanzoek te weigeren is deze van Mika. Relax, take it easy. Daar zijn mijn computer niet vastloopt. Ai. Allee, kut ding. Het is hier vastgelopen, beste mensen. Ai. Kunnen we genieten van dit leuke achtergrondmuziekje? Heerlijk. We zullen even muziek proberen te krijgen. Wacht een secondje.

0: het is hier ondertussen gemaakt. Dus we gaan op zoek naar nummers die je kan gebruiken om een huwelijksaanzoek te weigeren. En mijn suggestie is dus deze van Mika. Relax, take it easy.
1: Studio.
2: Studio Brussel.
1: 5 over 12.

0: In Amsterdam heeft een man op een podium voor een volle zaal zijn vriendin ten huwelijk gevraagd, maar ze zei nee. Ai, ai, ai, ai. Daarom zoeken we vanmiddag nummers waarmee je een aanzoek kan weigeren. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze Studio Brussel-app. Lieselot uit Sint-Amandsberg, die zou met dit nummer een huwelijksaanzoek weigeren. Deze van de Kreuners. Nee, oh nee.
1: Nee.
0: Ja, ja, heel goed van ons Lieselot. En Jan uit Diest, die denkt dat je best dit kan zeggen als je een aanzoek wilt weigeren. Dit nummer van Rod Stewart, I Don't Want To Talk About It. Denk eens goed na, met welk nummer kan je een huwelijksaanzoek weigeren? Dat is onze vraag vanmiddag. Wees creatief en stuur jouw nummer nu door via de Studio Brussel-app. Straks krijg je de top 5 van de leukste, origineelste inzendingen. Nu zijn hier Sylvie Kruijs en Romeo Elvis.

0: Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Allee, allee, grijsdeurwaarders, sla op de gong. Kijk, zijn prachtige groene shirt heeft hij dat gedaan. Zometeen de top 5 van vandaag, na deze van Likkie Lee.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die tijdsregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
5: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
4: 2002? Ik was 1 jaar toen.
5: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
4: Oh, kom aan.
6: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.

0: Licky Lee en I Follow Rivers.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Een pijnlijk moment tijdens het optreden van de Nederlandse zangeres Miss Montreal. Een toeschouwer vroeg zijn vriendin ten huwelijk, maar zij weigerde. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van nummers die je kan gebruiken om een aanzoek te weigeren. De vriendin van onze grijsdewaarde Zegerschaken die kan inspiratie opdoen met de top 5 die hij heeft samengesteld van al jullie inzendingen. En op 5 staat de suggestie van Eefje uit Arendonk. Goedemiddag Eefje.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, daar is ons Eefje. Ben jij al ten huwelijk gevraagd of heb je iemand ten huwelijk al gevraagd?
2: Ik heb al iemand een huwelijk gevraagd, ondertussen al wel heel lang geleden. Ah, okay. Maar we zijn nog steeds samen.
0: Goed gedaan. Wij zijn benieuwd. Yes. Met welk nummer kan je een huwelijksaanzoek weigeren? Aan welk nummer dacht je?
2: Ja, ik dacht eigenlijk meteen aan Lily Allen met Fuck You.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 5.
0: Baf de jingle, wat wil je nog zeggen? Ja, laat maar.

Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Studio Brussel, live.

0: Dat waren Fontaine DC. Een pijnlijk moment afgelopen week in Nederland. Tijdens een optreden vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk, maar ze zei nee. Daarom zijn we vanmiddag op zoek naar nummers die ideaal zijn om een huwelijksaanzoek te weigeren. We zitten bij de nummer 4 van onze top 5. En op 4 staat de suggestie van Arno uit Gent. Zeg je dat juist, Arno? Of is het Arnoud?
1: Ja, dat is serieus.
0: Ja.
1: Nee, het is Arno.
0: Kijk, iets van...
1: gevoelig.
0: Oh, is het echt...
1: Ja, meestal wel, maar als jij nog niet zegt, dan is mijn dag goed.
0: Maar kijk, dat hoor ik vaker. Goed, beste Arnoud. Nee, beste Arno. Met welk nummer kan je een huwelijksaanzoek weigeren?
1: Pegassi met No Go Zone.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4.

0: en Klik-Klak Symfonie. Zometeen de top 3 van vandaag na Admiral Freebie.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Lekker om nog eens te horen. En no freebie met Rex and Run.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Ginter Desambran.
0: In Nederland heeft een man tijdens een optreden zijn vriendin ten huwelijk gevraagd, maar ze heeft geweigerd. Daarom maken we vandaag een top 5 van nummers die je kan gebruiken om een huwelijksaanzoek te weigeren. We zitten bij de top 3 en op 3 staat de suggestie van Simon uit Ganshoren. Dag Simon. Hallo. Simon. Oei, hij is in slaap gesukkeld. Simon. Kan je iets zeggen?
2: Hallo?
0: Ah, oké, je bent wakker geschoten. Ja, ja, inderdaad. Misschien door Rags and Run van daarnet dat je in slaap was gesukkeld. Dat kan natuurlijk, hè. Beste Simon, wij zijn benieuwd. Met welk nummer kan je een huwelijksaanzoek weigeren?
2: Go Your Own Way van Fleetwood Mac.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 3.

0: Onze nummer 3 van vandaag, Fleetwood Mac en Go Your Own Way. En zo zijn we aanbeland bij de nummer 2 van vandaag. We gaan op zoek naar nummers die je kan gebruiken om een huwelijksaanzoek mee te weigeren. En dat naar aanleiding van een man die op een podium voor 5000 mensen zijn vriendin ten huwelijk vroeg, maar zij weigerde. Op de tweede plek staat de suggestie van Lexi uit Kokzijde. Zij denkt dat je dit nummer kan gebruiken om een huwelijksaanzoek te weigeren. Sometime Alone. Dit is Faisal en Glins.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: Faisal en Glins, dat waren ze met Sometime Alone.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 nummers die je kan gebruiken om een huwelijksaanzoek te weigeren. Op 5 Lily Allen met Fuck You. Op 4 Pegassi met No Go Zone. Op 3 Fleetwood Mac met Go Your Own Way. En zo net dus op 2 Faisal en Glins met Sometime Alone. En op 1 staat de suggestie van Luna uit Oostkamp. Goedemiddag Luna.
2: Hallo!
0: En proficiat, want je bent vandaag...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey!
0: Goed gedaan, Lunatje. En wij zijn benieuwd, met welk nummer kan je een huwelijksaanzoek weigeren?
2: Dat is Anouk met Nobody's Wife.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 1.

Måneskin en Supermodel. Oeh, wat een toeval, daarover gesproken. Supermodel van Studio Brussel komt eraan. Oh my kiki baby. Veel plezier.

0: Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
0: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Sunrise Festival. Het laatste weekend van juni op de Lille

0: tickets en info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
2: VRT Nieuws.
3: Melina Verbeek. Er reed opnieuw een schoolbus door het rood aan de overweg in Buggenhout. 3 dagen na het busdrama in Buggenhout in Oost-Vlaanderen, waarbij 4 mensen stierven, is een schoolbus van dezelfde firma opnieuw door het rood licht en langs de slagbomen gereden aan dezelfde overweg. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde en die onze redactie kon inkijken. Dries Hirou, wat staat er precies in die mail?
4: Wel, er staat letterlijk: na het tragische ongeval van deze week is op exact dezelfde plek vanuit dezelfde straat opnieuw een bus van ons bedrijf de spoorweg overgereden, terwijl de slagbomen reeds neerdaalden en de lichten op rood stonden. Er zijn verschillende personen die dit gezien hebben. Dit tart alle verbeelding. Dit is onbegrijpelijk, onverantwoord en wansmakelijk. We kunnen en zullen dergelijk gedrag nooit tolereren. De mail die dateert van 3 dagen na het dodelijk ongeval, waarbij 4 mensen om het leven kwamen, onder wie 2 kinderen, de begeleidster en de chauffeur zelf. En gisteren bleek dat er al eerder klachten waren over het rijgedrag van die chauffeur. We hebben het bedrijf zelf proberen te contacteren voor een reactie, maar zonder resultaat.
3: In Middelkerken is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Ze ontsnapte even aan de aandacht van de oma die op haar aan het passen was en glipte naar buiten. Iets verderop is het meisje in een beek beland. Hulp van politie en brandweer kwam te laat, vertelt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
5: De politie is onmiddellijk in actie getreden met man en macht. En rond 8:15 hadden we ontdekt, sporen hier ontdekt in het gras, met het vermoeden dat dit water gesukkeld was. Brandweer werd verwittigd en de duikers van de brandweer hebben om 8:45 dan het lijkje opgehaald. Er loopt een onderzoek van het parket.
3: Luchtverkeersleider Skies laat weten dat het vliegverkeer van en naar België rond 2:00 vanmiddag zal stilvallen door een sociaal conflict. Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Directie en vakbonden onderhandelen over maatregelen die de overgang naar het nieuwe systeem moeten begeleiden. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer ook al stil uit protest tegen de plannen. Er is veel bezorgdheid over het plan van de Europese Unie om uitgeprocedeerde asielzoekers in Europa sneller uit te zetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar lang opgesloten worden, ook in terugkeercentra buiten de EU. Volgens het akkoord zullen de mensenrechten gerespecteerd worden, maar onder meer solidariteitskoepel 1111 heeft daar maar weinig vertrouwen in.
6: We zien nu al een samenwerking met landen zoals Libië, Tunesië, maar bijvoorbeeld ook Albanië, waar ook telkens benadrukt wordt dat mensenrechten gerespecteerd zullen worden, maar wat dat we in de praktijk toch altijd ziet, is eerst en vooral een gebrek aan toezicht en transparantie, maar toch ook elke keer opnieuw getuigenissen over grove schendingen van de mensenrechten. Dus daar houden wij ons hart al sinds voor vast.
3: En in Oekraïne zijn nu al 18 doden geteld na de zware Russische aanvallen van vannacht. Rusland vuurde meer dan 650 drones en 73 raketten af op verschillende Oekraïnse steden. Volgens Rusland waren die gericht op militaire doelwitten en energiecentrales. Maar volgens de burgemeester van Kiev werden vooral huizen en flatgebouwen getroffen. De Oekraïnse president Zelensky vraagt dringend meer Amerikaanse hulp om de Russische raketten en drones uit de lucht te halen. Wisselend tot zwaar bewolkt met buien die vooral in het oosten fel kunnen zijn, stevige rukwinden en ook kans op hagel. Tot 20 graden, aan zee stilaan meer opklaringen. Morgen eerst nog vaak droog, na de middag opnieuw regen en tot 19 graden dan.
7: Europabank, de bank die durft.
0: Studio Brussel.
7: Kirsten Lemaire.
3: Het is buiten een beetje een dramatische dinsdag. Op je radio is het gelukkig Ticket Tuesday met deze namiddag tickets voor Guns N' Roses.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Ready to Start van Arcade Fire. Welkom voor een hele namiddag vol muziek. Heel fijn dat je weer luistert. Je kan er nog iets leuks aan overhouden ook. Nieuwe muziek leren kennen, bijvoorbeeld. Maar ook tickets voor het concert van Guns N' Roses in de AFAS Dome scoren. De band deze namiddag hoort, stuur dan gewoon Ticket Tuesday en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel. En wie weet horen we elkaar wel sneller dan je denkt. Zo, we zijn gestart en dit is dan weer de doorstart van Lola Young. Het ging even heel moeilijk, maar ze heeft nu samengewerkt met James Blake als producer. En dit is het resultaat, From Down Here.

Nick Cave en de Bad Seeds. Zij komen er live in het Middenvijverpark in Antwerpen binnenkort. Er is echt heel veel te doen die bewuste dag, 28 juni. Want dat is dezelfde dag dat Guns N' Roses effectief in de AFAS Dome staat. En je hoeft enkel Ticket Tuesday te sturen als je ook echt Guns N' Roses hoort. Dat is een kleine tip voor onder andere Lex en Mike. Veel te vieren dus die 28 juni. Camille Yembe, die voelt het tegengestelde. Rien à fêter.

0: Jonge Brusselse met bakken talent. Die sound bijvoorbeeld geweldig. Rien FCT, Camille Yembe, zometeen een dikke beat.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Hé, hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
7: Ah, super. Allee.
8: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
7: Ah, dan is het gewoon.
8: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
7: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
8: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: Aha, Eike uit Sint-Gilles-Waas, die zat lekker mee op de trip van Axia en Domino. We slaan een andere richting in nu.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Een beetje meer lo-fi. Een beetje indie folk. Met spaarzaam uitgekozen instrumenten. Dit is Alex G en Runner.

Heerlijk, Alex G en Runner. Als ik dit hoor, dan moet ik telkens terugdenken aan die serie. Met Idris Elba in de hoofdrol. Ik kan u even niet op de naam komen, maar het zal zo meteen wel komen. Het is Massive Attack met Paradise Circus.

0: wit-wit.
1: Of net niet-wit.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Studio Brussel, live.

Sinatra en dankjewel Joris en Jordi. Luther was effectief de serie die ik daarnet bedoelde toen ik begin van Massive Attack hoorde. Dat zat in die soundtrack van die toch wel geweldige serie van intussen al een aantal jaar geleden. Het is druk ten huize Grohl. Violet Grohl, de dochter van Dave Grohl, heeft een nieuwe plaat. En Foo Fighters eigenlijk ook. Dit is Window.

0: Het was meteen een fan favorite uit dat nieuwe album van Foo Fighters. Je hoorde Window. Eminem zit klaar na dit.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
6: Camber, more space for your place.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
9: Rustig,
8: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar het bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker. Daar.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Kissie, Keno, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: En toen deed Eminem zelf een Houdinietje en werd het stil.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Max Colombi die werd al betoverd door de bijzondere stem van S10. En nadat ze elkaar op een concert hadden ontmoet, bleek dat die twee ook nog eens een geweldige klik hadden. Ze werkten samen aan muziek en daaruit is dit troostende nummer ontstaan.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Hoe moet ik doorgaan tot het morgen wordt?
1: Oscar en de Wolf en S10. Safe and Sound.
4: Hallo, wij zijn S10 en...
5: Oscar en de Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

Dinosaurs en Candy Staten. De nieuwe single van Blue Eye, dat is weer een parel. Let ook zeker op de backings, want die maken het echt wel af, zeker naar het einde toe. Het is Blue Eye met Alive.

0: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
1: Pulter Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen.
2: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
3: Meneer Flippeklipke.
0: En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson. 40% korting.
6: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
7: Ritchie. Citroen met framboos.
8: Ritchie. Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
12: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
13: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
16: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
17: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
15: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
16: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
15: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
18: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
19: Ja!
20: Maar ja...
18: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
21: Oh ja! Maar ja...
18: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
19: Oh ja! Maar ja...
18: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
22: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
23: Promo koken.
24: Allee, verras mij eens.
22: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
24: Dat ga ik eens proberen.
22: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
25: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid. Met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
26: Honda, the power of dreams.
27: Dit is Studio Brussel. Studio
28: Brussel. Het is 2:00, een heel goede namiddag.
29: VRT Nieuws.
28: Melina Verbeek. Zometeen zullen er geen vliegtuigen meer kunnen opstijgen of landen in ons land. Dat komt door een sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skies. Tot 9:00 vanavond zal het luchtverkeer daardoor onderbroken zijn. Brussels Airport vraagt om niet meer naar de luchthaven van Zaventem te komen, want de impact is groot. 200 vluchten van en naar Zaventem worden geschrapt.
30: Het gaat om zo'n 100 vertrekkende en evenveel aankomende vluchten hier op de luchthaven. Het is een onaangekondigde actie, dus samen met alle partners doen we nu alles aan om dat zo goed mogelijk op te vangen en de passagiers te informeren. We vragen passagiers die een vlucht hadden tussen 2:00 en 9:00 vanavond om niet naar de luchthaven te komen.
28: Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel zou daardoor in namen moeten gaan werken. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer ook al even stil uit protest en nu dus opnieuw. Drie dagen na het busdrama in Buggenhout in Oost-Vlaanderen, waarbij vier mensen stierven, is een schoolbus van dezelfde firma opnieuw door het rood licht en langs de slagbomen gereden aan dezelfde overweg. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde. Dries Hiroe vertelt wat er in die mail staat.
0: Er staat letterlijk: na het tragische ongeval van deze week is op exact dezelfde plek vanuit dezelfde straat opnieuw een bus van ons bedrijf de spoorweg overgereden. Terwijl de slagbomen reeds neerdaalden en de lichten op rood stonden, er zijn verschillende personen die dit gezien hebben. Dit tart alle verbeelding, dit is onbegrijpelijk, onverantwoord en wansmakelijk. We kunnen en zullen dergelijk gedrag nooit tolereren. De mail die dateert van drie dagen na het dodelijk ongeval, waarbij vier mensen om het leven kwamen. Twee kinderen, de begeleidster en de chauffeur zelf. En gisteren bleek dat er al eerder klachten waren over het rijgedrag van die chauffeur. We hebben het bedrijf zelf proberen te contacteren voor een reactie, maar zonder resultaat.
28: De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed tussen Zelzaten en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. De bestuurder is een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis door de aanrijding en er was ook veel schade. Georges-Louis Boucher, MR-voorzitter en eigenaar van voetbalclub Flamboyant, zal voortaan in de raad van bestuur van de Pro League zitten, de vereniging van de Belgische profclubs. Hij vervangt Harm van Veldhoven, die met Lommel naar 1A promoveerde en zo niet langer een 1B-club vertegenwoordigt. Daarom is er nu beslist dat Boucher die rol zal invullen. Zijn club Flamboyant speelt in de 1B-competitie. Wisselend tot zwaar bewolkt met buien die vooral in het oosten heel fel kunnen zijn. Stevige rukwinden en ook kans op hagel. We halen tot 20 graden. Aan zee stilaan meer opklaringen. Morgen eerst nog vaak droog. Na de middag opnieuw regen en dan tot 19 graden.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: How do we feel, Belgium?
1: Can you believe it?
2: Make some noise out there!
1: Luister de hele dag naar Studio Brussel
3: en win jouw ticket voor de beste concerten.
1: Studio Brussel.
3: Kirsten Lemaire.
28: Guns N' Roses komt op 28 juni naar de AFAS Dome. Ik stuur je daar graag naartoe. Jij moet gewoon Ticket Tuesday en je telefoonnummer in de app sturen.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.
28: Dat is als je Guns N' Roses dit uur voorbij hoort waaien op je radio. Dit is in elk geval Haim and the Wire.

De drie zussen. Yeah. Este, Danielle en Elana. Samen nog steeds Haim. En The Wire. En ook met drie nu. Drie Noren die je nummers geven in een vakantiehuisje aan de zee. En dan zou je denken, oh, het zal daar dan wel zeer goed weer geweest zijn in Noorwegen op dat moment. Als je dit hoort, nee, het was tijdens de winter. Maar kijk, ze hebben toen iets zomers gemaakt dat nu heel erg goed aan het werken is. De Pausa. En onze Belg Sam, die heeft daar een remix van gemaakt. Sam met twee M'en voor de duidelijkheid. De Pausa dus met Magnetic in de Sam.

platenlabel van R.E.M. kost dit destijds als de eerste single uit Out of Time van R.E.M. Die duurde 4 minuten en een half met als opvallend instrument de mandoline. En toch werd het hun grootste hit, Losing My Religion. We gaan baby steps nemen met Olivia Dean, die grote stappen heeft genomen in haar carrière het afgelopen jaar. En het goeie is, iedereen houdt van Olivia Dean. Baby steps.

0: Party in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag 5 juni om 11 uur via livenation.be. Nothing but Thieves, live, samen met Studio Brussel.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Medi-market.
4: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
1: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou en terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

Ariana en Drake die zeggen work, work, work. En dat gaat goed. Met die muziek, zelfs op een stoel, komt er dan beweging met de schouders bijvoorbeeld. En wat als ik er wat gitaren van bij ons bij giet? Whatever, bye. Dat was het laatste hoorbare in dat voicemailbericht aan het begin van die nieuwste van The Haunted Youth. Het gaat over de liefde, of wat dacht je?

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
4: U heeft toch geen bingeprobleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Studio Brussel, live.

Dat is echt de beste zin als je een bepaald iemand iets heel duidelijk wil maken. Get Lost Forever. Goed gevonden door Wet Like in het nummer Manche Toe. En opgepikt in de ijshockeyserie Heated Rivalry. We gaan nog eens dansen met Caribou. Can't Do Without You.

0: Can't do without you van Caribou. Dat rijmt dan ook nog eens.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, ik kreeg al een paar bezorgde berichten in de app. Je vergeet Guns N' Roses toch niet dit uur? Tuurlijk niet. Ik vergeet Guns N' Roses nooit. Maar het feit is, ze komen op 28 juni naar de AFAS Dome. En als jij ze hoort en je stuurt Ticket Tuesday en je telefoonnummer in de app wanneer je ze hoort, dan kan je daar misschien gewoon zomaar op onze kosten naartoe. Dus gewoon blijven luisteren. Ik ga ze zeker nog spelen. Alleen kan ik niet zomaar zeggen wanneer.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
7: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
8: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
7: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
8: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
7: Ah, ja?
8: En daardoor veel minder potten verf, hè?
7: Ah, bon?
8: Ja.
7: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
12: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
11: Meer merk.
12: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
11: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
13: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
14: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
13: U heeft toch geen binge-probleem?
14: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
13: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
15: Go Yellow!
16: Life is music.
17: Hey, it's Billie Eilish and you're listening to Studio Brussels.
1: Studio

0: Die noot daar aanhouden, hè, jongens. Je hoorde absoluut Guns N' Roses en Sweet Child of Mine.
1: Studio Brussel.
0: Maar wie mag ik nu blij maken met een duo-ticket voor hun show op 28 juni in de AFAS Dome, waar Slash en Duff McKagan ook zullen bij zijn? Als jij nu Ticket Tuesday stuurde in de app, dan mag je je telefoon nu in de gaten houden. Want ik ga iemand bellen die net gestuurd heeft.
2: Met Iris.
0: Dag Iris, met Kirsten van Studio Brussel.
2: Ja!
0: Ja, we hebben elkaar aan de lijn, ja. Zeg Iris. Hoe gaat het?
2: Ja, amai, amai. Mijn hart klopt even heel snel van de adrenaline.
0: Oké, dat is goed. Want in welke categorie fan mag ik jou steken als het over Guns N' Roses gaat?
2: Ik ken ze wel, maar ik doe het vooral voor mijn vriend eigenlijk. En okay. Die is nu ook aan het meeluisteren, dus die gaat nu keihard, denk ik.
0: Oké, jullie willen gewoon een gezellig onderrondje op 28 juni samen gaan kijken naar de AFAS Dome. Ik hoop dat ik het voor jou en jouw vriend in orde kan brengen.
2: Ik ook, Kirsten.
0: Maar ik denk dat het wel zal meevallen, Iris. Je krijgt één vraag en als je die goed hebt, dan is dat duo-ticket voor jullie. En dan hebben jullie een concertdate op 28 juni. Goed?
2: Dat zou geweldig zijn.
0: Ah, wel, ik hoop het van harte. De vraag is... De frontman van Guns N' Roses, die heet Axl. Zijn achternaam is de naam van een bloem. Maar welke bloem?
2: Ah, Rose.
0: Zie je wel, Iris? Zeg, je hebt ook de naam van een bloem, dus dat is toch fantastisch?
2: Oh, ja, fantastisch. Oh, kijk. Amai, amai, Kirsten, dank je wel.
0: Dat is zeer graag gedaan. Een bloem voor een bloem die nu een cadeautje heeft voor haar vriend. Jullie hebben een muzikale date. Laat ons zeker weten hoe het geweest is. Ik denk, het zal ook wel bijzonder zijn, hè, want Axl Rose en Slash en Duff McKagan samen op dat podium. De eerste keer indoor in ons landje. Dus voor veel fans gaat dat heel bijzonder zijn. Vraag dat maar aan je vriend, die gaat dat zeker beamen. Heel veel plezier. Wat kan ik zeggen? Geniet ervan.
2: Dank je wel, Kirsten. Dat gaan we zeker doen.
0: Bye bye.
1: Elke dinsdag bij Studio

0: Ik zag hier gewoon de grimas van Matt Bellamy gewoon bij, terwijl hij zwaar aan het genieten was van al dat grof geschut op zijn gitaar. Je hoorde de nieuwste van Muse en dat was Cryogen.
1: Studio Brussel.
0: Toch eentje voor het nieuws van 3. Red Light.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: Humo,
1: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Leontis.
7: Zeg, kan ik nu ook zo...
8: flexijobbers aannemen?
7: Ja.
8: Natuurlijk.
9: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Het is 3:00, een heel goede namiddag.
15: VRT Nieuws.
14: Melina Verbeek. Brussels Airport vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. Sinds 2:00 vanmiddag ligt het vliegverkeer boven ons land stil door een sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skies. Nog tot 9:00 vanavond zullen er in ons land geen vliegtuigen kunnen opstijgen of landen. Daardoor zijn zeker 140 vluchten van en naar Brussels Airport geschrapt. Deze gestrande passagiers in Zaventem hopen op een snelle oplossing.
16: We gingen normaal naar een festival gaan, maar we zijn 2 dagen op voorhand. Dus hopelijk wordt hem herboekt naar morgen. Maar dat weten we dus nog niet.
17: Naar Zurich en dan uiteindelijk naar Auckland. Dus het is veel vluchten dat ik kan missen.
18: Wachten, afwachten. En nog eens wachten. De lijn volgen, zeggen ze.
19: Dus wij moeten nu wachten tot Brussels Airlines onze nieuwe vlucht boekt voor de vroegste morgen.
14: Het sociaal conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel zou daardoor in namen moeten gaan werken. Directie en vakbonden onderhandelen daarover. Vannacht en vanmorgen vroeg lag het vliegverkeer ook al even stil uit protest. En nu dus opnieuw. Enkele dagen na het dodelijke ongeval met een bus en een trein in Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een schoolbus van hetzelfde bedrijf opnieuw door het rood gereden aan dezelfde overweg. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde 3 dagen na het busdrama. Daarin staat letterlijk, na het tragische ongeval van deze week is op exact dezelfde plaats vanuit dezelfde straat opnieuw een bus van ons bedrijf de spoorweg overgereden terwijl de slagbomen reeds neerdaalden en de waarschuwingslichten op rood stonden. Er zijn verschillende personen die dit gezien hebben. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om, 2 kinderen, de begeleidster en de buschauffeur zelf. In de fruitstreek in Limburg is zo'n 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van dit weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten, zegt Chris Jans van Veiling Belorta.
20: Van Lanaken over Hoeselt, Borgloon, zo richting Sint-Truiden zijn elke keer wel plaatsen die stevig geraakt zijn door allerlei groottes van bollen. 20%, ja, de teler leeft van productie, dus een tegenvaller, maar tot nu toe nog beperkt.
14: En Georges-Louis Boucher is benoemd tot nieuw lid van de raad van bestuur van de Pro League, de vereniging van de Belgische profclubs. De MR-voorzitter en eigenaar van voetbalclub Framborin zal er voortaan de Challenger Pro League vertegenwoordigen. Boucher vervangt Harm van Veldhoven, die met Lommel naar 1A promoveerde en zo dus niet langer een 1B-club vertegenwoordigt. Framborin speelt in de 1B-competitie. Wisselend tot zwaar bewolkt met buien die vooral in het oosten fel kunnen zijn. Stevige rukwinden ook en ook kans op hagel. Tot zo'n 20 graden, aan zee ook meer opklaringen. Morgen eerst nog vaak droog, na de middag opnieuw regen en tot 19 graden dan.
21: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
22: Brussel. Kirsten Lemaire.
14: Ja, hier blijft het gezellig met onder andere een pianotape, veel dansbare nummers, een nummer van Elton John. Dus super lonely ga je hier niet worden.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
23: Life is music.

Benny is super lonely. Wij zijn sowieso al met twee, jij en ik, om nu samen te luisteren naar de nieuwe Editors. Drie kansen trouwens om hen live te zien deze zomer. Tom Smith en Co. Ze komen naar Cactus, naar de Lokerse Feesten en naar Suikerrock. Editors en Call It In.

0: Ja, daar zaten ook wat keys in. Straks heel veel keys, want ik laat je de pianotape van Lenny Lenny nog eens horen. En Elton John die gaat nu achter zijn piano kruipen. My bitch is
1: bad and bougie, bad. Doe het festival van 15 tot 19 juli. Met Quavo, Sean Paul, Zwang Regie.
2: Ik heb een missie, laat ons bouwen aan die weg.
1: Pendulum Live, Amen Ra, Amelie Lens, Interpol, Rudimental, Apache en vele anderen. Tickets en info, doerfestival.eu. Samen met
3: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Studio Brussel.

0: Dat blijft zo schoon. Rocketman van Elton John. En die piano die mag hier gewoon blijven staan.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Lenny Lenny is het nieuwe soloproject van Lennart Korevits, die je kent van Compact Disc Dummies, de band die hij met zijn broer Janus heeft. En de eerste single Tambourine die is echt overal, ook in de generiek van Iedereen Zomert op televisie. De eerste liveconcerten zijn intussen achter de rug en er volgen er nog vele kleine festivalletjes. En er was ook tijd om de single hier in een pianoversie te komen brengen en dat werd meteen ook een bijzondere versie.
3: Er is een soort staartje aangebreid. Onze goede vriend Harry Styles, om die toch een beetje een hart onder de riem te steken, hebben we daar een stukje Aperture bij gekwakt.
0: Voilà, om de man een beetje een hart onder de riem te steken, want hij speelde maar 10 shows in Amsterdam. We gaan luisteren naar Lenny Lenny met dat kwakje achteraf. Je hoort Tambourine.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

0: Nightmare. Used, Camo en Crooked. Coven en Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Caraïbisch blauw.
3: Of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
6: Een zomerlang flaneren. Kessie. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2 gratis. Ren dus snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
12: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
11: En helemaal op maat.
12: Zeker, tot in de details.
13: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
14: Camber, more space for your place.
15: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: muziek To Get Things Done blijft goed, lees ik hier in de app Losing It van Fisher. Sociaal incapabele Michiel noemt haar de belle peres van den Aldi. Ik blijf haar fantastisch vinden. Rosalia en haar witte wijn.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.

Dat ritme in Painted Black van de Rolling Stones blijft echt wauw. Alle respect dus voor Charlie Watts, de drummer van de Rolling Stones. Hij overleed 5 jaar geleden, maar mocht hij nog onder ons geweest zijn, dan zou hij vandaag zijn 85ste verjaardag gevierd hebben. Het is bijna 4 uur en ik wil er jou nog eentje laten horen van een Amerikaanse popster die in het verleden al met Charlie XCX op tournee mocht en Blackout van Britney Spears en de Fame van Lady Gaga als de 2 popalbums beschouwd die haar het meest hebben beïnvloed. Ik heb het over deze Slater en Dance. In hoofdletters staat het daar. Heel veel fijne geluidjes in dat nummer. En dan dansen. Dansen tot het 4 uur wordt. En dan kan je gewoon verder dansen, want Nona en Thibaut die zijn in aantocht. Ik ga jullie laten dansen. Dit is ze. Slater.

0: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Breaking news.
11: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
12: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
13: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
14: Honda, the power of dreams.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.
16: Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
17: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
18: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
19: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
17: Immos Koopman.
20: Richie, citroen met framboos.
21: Richie, Belgische limonade.
22: Altijd verfrissend.
3: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
23: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go voor info naar telenet.be.
24: Dit is Studio Brussel.
25: Studio Brussel.
26: 4 uur, een hele goede middag.
27: VRT Nieuws
26: met Melina Verbeek.
28: Het vliegverkeer boven ons land ligt stil. Sinds 2 uur vanmiddag kunnen er geen vliegtuigen opstijgen of landen in ons land door een sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skies. Die hinder duurt tot zeker 9 uur vanavond. Op Brussels Airport zijn daardoor al zeker 140 vluchten geschrapt.
29: Alle vluchten tot 7 uur worden sowieso geannuleerd, dus die passagiers vragen om niet naar de luchthaven te komen. Vluchten die gepland waren tussen 7 en 9 zullen waar mogelijk herplant worden na 9 uur. Dus die vluchten kunnen nog vertrekken met vertraging, maar we kunnen ook niet uitsluiten dat er daarbij annuleringen zullen zijn. Dus het advies is, volg de informatie van jouw luchtvaartmaatschappij op, want zij zijn alles nu aan het herbekijken.
28: Het conflict gaat over de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Al het personeel zou daardoor in Namen moeten gaan werken. Vannacht en vanmorgen lag het vliegverkeer ook al even stil uit protest. Een van de 3 daders die onlangs is veroordeeld tot 15 jaar cel voor de dood van David Polvliet is vandaag opnieuw veroordeeld. Deze keer voor het bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Speurders vonden die foto's en video's op zijn gsm toen ze een huiszoeking deden in de zaak Polvliet. De rechtbank van Dendermonde gaf de man van 21 een effectieve celstraf van 8 maanden en een boete. In Brussel rijden vanaf nu 15 vrachtwagens rond die uitgerust zijn met camera's en computers en die gebruik maken van artificiële intelligentie. Ze verzamelen informatie over het afval op de openbare weg in Brussel-Stad, Anderlecht en Elsene. Het project moet duidelijk maken waar de vuilniswagens meer moeten langsrijden, zegt afvalbeheerder Net Brussel.
1: Eigenlijk rusten we verschillende van onze vuilniswagens uit met slimme camera's. En die slimme camera's die nemen eigenlijk in real time heel veel verschillende foto's, waardoor dat er bepaalde objecten kunnen worden geïdentificeerd, zoals papier, bladeren, sigarettenpeuken, plastic verpakkingen, etc. En die geven eigenlijk een objectief beeld van de netheidssituatie op onze wegen, op onze assen.
28: En de Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt dat landen zich moeten voorbereiden op een mogelijk stevige El Niño. Dit weerfenomeen kan leiden tot grote weersextremen, zoals hogere temperaturen en meer neerslag. De kans dat het fenomeen zich in de tweede helft van dit jaar voordoet, is sterk toegenomen. David Tegenau van het KMI legt uit wat El Niño precies is.
2: El Niño is een verschijnsel in de Stille Oceaan waarbij ongeveer om de 2 tot 7 jaar het zeewater ter hoogte van de kusten van Chili en Peru opwarmt. En dan de tegenhanger is langs Australië, waar het zeewater dan kouder wordt. Indonesië, Australië krijgen dan droog en warm weer. Maar langs de kanten van Peru en Chili krijgt men dan zeer zware neerslag.
28: Het weerfenomeen kwam voor het laatst voor in 2023. Wisselend tot zwaar bewolkt met regen- en onweersbuien. Aan zee zijn er meer opklaringen en rond 18 graden nu. Morgen eerst nog vaak droog, na de middag opnieuw regen en dan tot 19 graden.
4: Hoogstraten aardbeien.
5: Je verliest 30 minuten op de buitenring rond Gent bij Desteldonk door een ongeval. Maak daar een reddingsstrook. Op de Antwerpsring vertraag je 30 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen gaat het traag op de E17 in Zwijnaarden door een ongeval. Verder ook vanaf Kruibeke 10 minuten erbij. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 15 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. En op de E19 vanaf Kleine Barreel 15 minuten. Op de buitenring rond Brussel ook een half uur bij tussen Sint-Stevens-Spoorlowe en Jette. En op de binnenring 20 minuten file golven van Groot-Bijgaarde tot Ervuren.
6: Europabank. De bank die durft.
7: Studio Brussel. Nona en Thibault.
8: Dinsdag vind ik normaal de hatelijkste dag van de week, maar vandaag is anders.
9: Want het is bijvoorbeeld nog maar 1 maand tot Rock Werchter en ik ben erbij en wij zijn vooral blij dat jij erbij bent.
8: Laat eens weten waar jij mee bezig bent in de app van Studio Brussel.
25: Je luistert naar
27: Studio Brussel. Life is music.

0: Rammstein is erbij, maar de dinsdag en wij zeggen piepeloe.
1: Net zoals Mariska van Lissum, die laat weten dat ze een vest aan het customizen is. Oké, modeontwerper, let's go. Lies Latouwers, die is doodsaai aan het studeren. En Daaf Hoogwerf, die stuurt gewoon yeah.
0: Meer moet dat soms niet zijn. Welkom aan iedereen die luistert. Het is in ieder geval een dinsdag die je leuk kan ervaren. Maar het kan ook een dinsdag zijn met frustratie. Want zoals Melina het daarnet al zei in het nieuws. In Zaventem, Brussels Airlines, wordt er gestaakt en stijgt er geen enkele vlieger, wou ik zeggen, op. Daar zijn problemen, maar het is ook een dinsdag met verrassingen. Want Nona van Brakel, die is met cadeaus gekomen.
1: Ja, ik heb iets besteld op het internet. En dat is aangekomen. En ik heb er ook eentje voor jou besteld.
0: Jij bent als het ware geïnfluenced.
1: Ja, door een van onze collega's. Eigenlijk onze baas. Die kwam eens naar ons. En die zei, ik slaap sinds ik dit ding heb supergoed. En ik ben helemaal zen. En ik dacht, dat wil ik ook.
0: Een gebruiksvoorwerp om te relaxen. En het zou dus even effectief kunnen werken als een kabbelend beekje.
1: Ja.
0: Maar het is ook even effectief als Ingeborg, blijkbaar, hè?
2: En sluit dan maar je ogen en neem maar rustig de tijd om te genieten van je innerlijke wereld.
0: Nona, wat is het?
1: Het is een, ik moet zien dat ik het juist zeg voor de respectpunten van alle mensen die dit gebruiken, maar een Shakti-mat.
0: Shakti-mat.
1: Het is een mat waar je moet gaan opliggen met je rug vooral, met je schouders. En er zitten zo stekels in die mat die dan in je rug prikken. En dat zou er dan voor moeten zorgen dat je ontspant. En als je dat voor het slapen doet, dan zou je beter slapen.
0: Dit is eigenlijk een low-budget versie van een spijkerbed.
1: Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Je hoeft helemaal niet naar Technopolis te gaan.
0: En jij hebt dat getrakteerd voor mij? Of is dit iets wat ik nog moet terugbetalen?
1: Ja, ik ga u nog wel een betaalverzoekje sturen. Maar ik stel voor dat we het eens uittesten. Dat we er vanavond eens gaan opleggen met onze hele redactie. En dat we dan
0: op één mat?
1: Ja, nee, op verschillende matten. Okay, ik heb trouwens een roze besteld. En dan kunnen we dat uittesten. En dan kunnen we morgen evalueren hoe het was. En misschien onze luisteraars influencen, zodat zij ook een zenleven tegemoet gaan.
0: Oké, dat is een deal. Maar hoe relaxed ben jij op deze dinsdagmiddag? Of ben jij eerder oep van de stress? Ik zeg maar iets. Je staat bijvoorbeeld op Zaventem op dit moment. Laat het ons even weten in de app.

0: Hoe ontspannen ben jij op deze dolle dinsdag? Wij willen het graag weten.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
0: Maar dan wil ik ook meteen mijn excuses aanbieden aan Ilse en aan Rosemarie. Want daarnet heb ik dit laten horen. Een klein geluidsfragmentje.
3: Och, garme. Niet weer.
0: Om even helemaal zen te worden. En Ilse en Rosemarie laten allebei weten. Please, geen kabbelend beekje op de radio. Want wij moeten pissen. Dat zijn niet mijn woorden.
3: Ja, die staan vast op de ring. Die kunnen nergens naartoe natuurlijk.
0: Maar is het niet zalig om het zo gewoon te laten gaan?
3: Niet doen in de auto, niet doen.
0: In ieder geval, we waren bezig over hoe raak je helemaal zen. En misschien dat de tractatie, ik zal het er zelf van maken, van Nona gaat helpen. Want je hebt een cadeau gegeven vandaag.
3: Ja, ik heb een soort groepsaankoop gedaan van Shakti matten. Dat zijn matten met stekels op waar je op kan gaan liggen. En dat zou ervoor zorgen dat je helemaal zen wordt. Marian Joosten die laat weten, een vriendin van mij is super enthousiast van zo'n mat. En probeert mij ook te overtuigen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En Lindsay de Wilde die laat al weten dat het bij haar supergoed werkt en dat ze er soms niet meer van wil afkomen. Dag Daria, is dat echt zo?
4: Ja, dat klopt.
0: Daria, jij bent in het bezit van die fameuze Shakti-mat. Vertel ons even, wanneer heb je die aangeschaft en wat is de ervaring op dit moment?
4: Wel, ik heb die eigenlijk gekregen van mijn schoonzus. Zij is kinesiste en ik had daar over gepraat met haar. En ik heb die toen ook gekregen van haar. En ik moet zeggen, ik ben ook wel enthousiast. Het is wat ongemakkelijk eerst, want dat zijn heel scherpe puntjes wel om op te liggen. Dus de eerste keer doe je dat best met een t-shirt aan, niet met je blote huid. Want dan ga je er meteen weer af. Maar een keer dat het gewoon wordt, ja, dan... Het ontspant je spieren en ja, je voelt je effectief beter nadien.
0: Ja, kan je uitleggen, Daria, wat het dan exact doet? Want ja, ik heb het daarnet omschreven als een low-budget versie van een spijkerbed. Ik heb ook al iemand gezien die daarop gelegen heeft en die zag gewoon knalrood met allemaal punten in zijn lijf. Weet jij waardoor het dan komt dat je zo ontspannen wordt?
4: Ik denk dat dat met drukpunten te maken heeft ook, ja. En die pinnetjes, die effectief, ja, dat pikt. Ja, ik zeg het, de eerste keer zal ik niet zo aangenaam vinden. Je moet er gewoon aan worden.
3: En hoe lang moeten we daar dan gaan opliggen, Daria? Is dat dan 5 minuten of een uur?
4: Ja, ik zal beginnen met een paar minuutjes. Want je zal het meteen merken, een paar minuutjes en dan, ja... Dan zal je wel merken van, ouch, doet even pijn. En dan kan je dat wat opbouwen, zo, ja.
0: Oké. Ja, terwijl jij lyrisch bent over de Shakti-mat, Daria, sturen ook Tom van Dijk en Verena Pienaert, die sturen van, ja, wij hebben ook een Shakti-mat en dat is zalig. Verena zegt zelfs, ik val wel eens in slaap liever, op mijn Shakti-mat. Dus, wij gaan dat uittesten en morgen weten we je te vertellen hoe dat afloopt met de Shakti-mat.

Onze Rode Duivels spelen straks nog een oefenmatch tegen Kroatië. Net voor het WK-voetbal begint natuurlijk. En juist op tijd het zoveelste WK-anthem voor onze Rode Duivels. En dat komt van keer van sociaal incapabele Michiel en Sergio.

0: Belgium, joepie voetbal.
1: Ja, dat zijn super doordachte lyrics. Dat gaan we niet super serieus moeten nemen, hè. Of wel?
0: Ja, ik vind het catchy.
1: Oké. Okay. Als je aan het luisteren bent, wij vragen ons af welk voetbalnummer jij wel geslaagd vindt voor het komende WK-voetbal. Laat het weten.
2: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
3: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
2: 2002? Ik was 1 jaar toen.
3: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
2: Oh, kom aan.
4: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Wow.
5: Op sunweb.be.
7: Studio Brussel.

0: Ik zal eens iets heel influencer-achtig zeggen. Ligt het aan mij of gaat het wel heel ver met de muziek voor het WK voetbal? Dat zeggen die toch, hè? Zo, ligt het aan mij of...
1: Dat is een goede hoek.
0: Ben ik de enige?
1: Je bent niet de enige, want we worden echt wel overladen door WK anthems. Maar het is nog maar 9 dagen, hè, en het is zover dat WK-voetbal het gaat beginnen in Canada, Mexico en de Verenigde Staten deze keer. En zoals altijd gaat dat gepaard met muziek.
0: Maar nu zijn er wel heel veel creaties, vinden wij, om onze Rode Duivels aan te moedigen. Je hebt natuurlijk het officiële WK-anthem van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis, dat ken je al.
1: Maar onze collega Joris Brijs die heeft met zijn podcast Mid Mid ook een catchy optie gemaakt.

0: Oké.
1: Ja, die vele creaties zijn ook sociaal incapabele Michiel niet ontgaan. Die samen met Sergio een catchy parodie heeft gemaakt vandaag.
2: Joepie, voetbal.
0: Als je dat zo allemaal achter elkaar zet, is dat toch echt om gek van te worden.
1: Wat een kiekekot.
0: Ja, maar Sergio is natuurlijk geen onbekende als het op voetballiederen aankomt. Want hij maakt in 2000 misschien wel het beste lied voor onze nationale ploeg.

het wordt pas echt problematisch als de voetballers zelf met nummers beginnen komen. Gisteren was er middenvelder Onana, ook Rode Duivel, die een filmpje van zichzelf heeft gepost, samen met teamgenoten in het trainingscentrum in Tubeke, met, jawel, een eigen nummer. Het is van de GSM opgenomen, dus het klinkt nog niet supergoed.

0: Maar ja, Anneke Malvliet die stuurt al in de app dat ze het liedje van Rode Duivel Amadou Onana wel echt de max vindt.
1: Er zit een leuke vibe in, zegt ze. Ja, het is geen geheim dat Onana al muziek gemaakt heeft. Wel leuk, maar... Het is ondertussen een waas aan voetballiederen in het heden en in het verleden. Grote hits, kleine parels, officiële anthems, onofficiële bangers, Waka Waka of On Met La Patate.
0: Welk voetballied van vroeger of nu kan jou het meeste bekoren? Stuur het ons door in de app.
1: En dat mag voor alle duidelijkheid ook iets van vroeger zijn natuurlijk. Eerst nog Kiss the Grass. Go!

0: is jouw favoriete voetballied? Dat is misschien heel kort samengevat welke vraag we jou gesteld hebben. Want er zijn ondertussen zoveel WK-anthems voor dat komende WK-voetbal dat het ons strot uitkomt en we gewoon de vraag stellen, maar ja, wat is nu eigenlijk het beste? Een nummer dat eigenlijk vrij veel werd doorgestuurd in de app was natuurlijk On Shakira. Het WK in Zuid-Afrika in 2010, dat waren natuurlijk Vuvuzelas en This Time for Africa of Waka Waka. Ilja de Grijze die dacht eerder aan Knaan met Waving Flag.
1: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijf.

de enige echte Wiltura. Maar dan nog een andere grote Belg. Tafet, het nummer dat Stromae maakte voor het WK in Brazilië in 2014. Iets recenter dan het WK in 2022 in Qatar. Dat werd verzorgd door Oscar en de Wolf, een keuze van Marnix van der Meers.

0: Maar dan ben ik zeer blij met de andere keuze van iemand die aan de lijn hangt.
1: Dag Steven uit Nevelen.
2: Hey, dag Nona, dag Thibaut.
1: Kan jij ons eens vertellen welk lied jij het echte voetbalanthem vindt?
2: Wel, het is misschien geen WK-lied, want het was voor het EK 2004 in Portugal, als ik me niet vergis. Maar Forza van Nelly Furtado. Dat is wel een goeie.
0: Steven, het komt allemaal terug. Ik was toen nog maar 9 jaar en ik weet het nog heel goed dat ze dat toen gemaakt heeft voor, ja, voor Portugal eigenlijk ook wel een beetje. Hoe heb jij dat nummer beleefd toen?
2: Ja, op repeat. Ik was toen ook, ja, ik weet niet hoe oud ik toen was. Ik ben heel slecht te rekenen. Maar ja, als klein manneke was dat constant op repeat. Was ook heel veel op de radio, dus dat is blijven hangen. Ook, ik denk dat er toen ook een videogame is uitgebracht waar dat nummer de titelsong van was. Dus ja, grijs gedraaid, grijs gespeeld.
1: En wat maakt dat nummer dan zo goed voor jou dat dat nu 22 jaar later nog altijd blijft hangen?
2: Ah, jij kan wel rekenen. Ja, ik weet het niet. Het kwam gewoon direct in me op toen dat jullie het vroegen. En ik moest daar onmiddellijk aan denken. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Want het is misschien wel een oorworm, dat wel. Het is heel repetitief. En het geeft wel ook een beetje Forza. Ja, het geeft wel die vibe of zo die in het stadion hangt een beetje. Die clip was ook wel leuk, nu dat ik er terug aan denk.
0: Ja, wij gaan er ook nog eens aan terugdenken, Steven. En we katapulteren jou terug naar 2004, de oorworm in kwestie. Nelly Furtado met Forza. Merci om te bellen, hè, Steven.
2: Graag gedaan, super.

0: naar iets helemaal anders nu. Maar ook iets dat de zomer domineert.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: Als je hoort code geel, regen, bye bye 25 graden, dan voel je het misschien niet, maar de festivalzomer die komt echt wel dichterbij.
2: Dat klinkt eigenlijk wel als een Belgische festivalzomer als je dat zo hoort, want ja, soms is het 35 graden op Gaspop Metal Meeting. Heel erg voor de mensen in hun zwarte kleren. En dan heb je andere keren ook weer keihard een drash op een Tomorrowland bijvoorbeeld.
0: Maar ideaal voor alle Belgische weersomstandigheden, ons Let's Fucking Go petje.
2: Wij hebben, jawel, een gadget ontworpen. Wij mogen dat met die woorden omschrijven, want we hebben een festival petje in ons bezit. Dat is een zuiver zwart petje met daar dan de juiste typografie op, met letters Let's Fucking Go. En vooral ja, een hebben ding op de festivals.
0: En jij kan dat winnen nu, door zometeen te raden welke artiest er op ons podium staat te zingen.
2: Wil je het petje? Stuur dan nu festival in de app van Studio Brussel.
1: De festivalzender. Studio Brussel. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Breaking news.
4: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
5: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
6: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
7: Elke medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
8: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
9: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
8: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
9: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
8: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.

0: Somber deze zomer op Pukkelpop te zien. En je moet het je eens inbeelden. Je bent aan het stappen op die drukke festivalweide van Pukkelpop. Ja, hoe snel herken je Somber dan eigenlijk als die op het podium staat te spelen?
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender!
0: Dat is in een notendop uitgelegd wat ons nieuwe knotsgekke spel inhoudt met een nog knotsgekkere prijs.
3: Een festivalpetje dat jij misschien op wel wat weides gaat terugzien. En hopelijk heb je er dus zelf ook eentje tegen dan. Het is een zwart petje met ons motto Let's fucking go erop in het wit. En het Studio Brussel logo staat er ook op, dus daar kan je dan ook mee flexen op de festivalweide.
0: Dag Kobe uit Hasselt.
4: Goedemiddag.
0: Hoe zou jij staan met zo'n petje op je hoofd?
4: Ik denk redelijk goed. Heel blij.
0: En op welke festivals zouden we je dan zien met dat petje?
4: Op Pukkelpop.
0: Ah ja, oké. Dat is eigenlijk al een goed antwoord. Jou gaan we zien in Kiewit. Het is natuurlijk de vraag of je dat petje zo meteen wint, want je neemt het op tegen Annelies uit Isegem. Hallo.
5: Hallo, goedemiddag.
0: Annelies, hoe graag wil jij dat festivalpetje winnen?
5: Oh, super graag. Ik zou hem eigenlijk cadeau doen aan mijn zoon. Die zou dat fantastisch vinden.
0: Want jouw zoon gaat ook naar de festivals of ga je zelf ook?
5: Je is nog net iets te jong, maar zo'n petje zou hij geweldig vinden.
0: Kijk, ook als er prijzen worden doorgegeven, daar staan wij achter. Kobe en Annelies, jullie nemen het tegen elkaar op in het, ja, nogmaals, knotsgekke spel.
3: Kobe en Annelies, de festivalzomer die komt dichterbij, maar onze artiest die op dat podium speelt dus ook. Jullie krijgen zometeen om de beurt fragmenten te horen van een artiest die komende zomer bij ons optreedt. Per fragment kom je iets dichter bij die artiesten staan en ga je het dus iets duidelijker horen. Wie het snelst kan herkennen wie die artiest is, die wint. Je mag passen, want als je fout antwoordt, dan wint de andere. Duidelijk?
4: Ja.
0: Oké, hier gaan we. En gezien jij als eerste gestuurd hebt, Kobe, krijg jij ook als eerste toegang tot de festivalweide. En hoor je dus ook het eerst de artiest. Luister goed. Oh, dat is niet juist. Dit is de artiest. Kobe, heb je een idee?
4: Pas.
0: Jij past. Dan gaat de beurt naar Annelies, die een tweede fragment te horen krijgt. Annelies, jij stond iets dichterbij, weet je het al?
5: Ik twijfel, dus ik ga nog passen.
0: Dat is veilig, natuurlijk. Kobe, jij steekt Annelies voorbij en staat nog dichter bij de weide.

0: Heb je een idee?
1: Ik denk dat het used is.
0: En hoe zeker ben je daarvan?
1: Ik ben 99% zeker.
0: We gaan eens kijken wie er op het podium stond. Jawel, Kobe, dat was juist.
1: Hey.
2: Heb je hem al live gezien dat je het zo goed herkent met al dat rumoer erbij?
1: Ik heb hem op Pukkelpop al eens gezien.
0: Kijk, jij spreekt uit ervaring. En voor iedereen die het nog niet weet hoe dat live klinkt, dat klinkt zo. De festivalzender. Studio Brussel. En dat petje, dat sturen we op, Kobe. Used Live met You Say.

0: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
1: Pulver Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen.
2: Ik ben de duivel. Ik herhaal. Boe, ik ben de duivel. Boe.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
1: Meneer Flippeklipke.
0: En alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Wit-wit?
5: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Mama, is mijn brood al klaar?
9: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
10: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
8: Ah, dan is het goed. Die is zo lekker.
0: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
11: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
12: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 5 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Melina Verbeek.
14: Het vliegverkeer boven ons land ligt stil. Sinds 2 uur vanmiddag kunnen er geen vliegtuigen opstijgen of landen in ons land. Het personeel bij luchtverkeersleider Skies heeft het werk neergelegd uit protest tegen de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum. Die hinder duurt nog tot 9 uur vanavond. Op Brussels Airport zijn daardoor al zeker 140 vluchten geschrapt.
15: Alle vluchten tot 7 uur worden sowieso geannuleerd. Dus die passagiers vragen om niet naar de luchthaven te komen. Vluchten die gepland waren tussen 7 en 9 zullen waar mogelijk herpland worden na 9 uur. Dus die vluchten kunnen nog vertrekken met vertraging, maar we kunnen ook niet uitsluiten dat er daarbij annuleringen zullen zijn. Dus het advies is, volg de informatie van jouw luchtvaartmaatschappij op, want zij zijn alles nu aan het herbekijken.
14: Ook de vierde verdachte van een gewelddadig incident op de kustram in De Haan is vrijgelaten onder voorwaarden. De man van 19 uit Brussel gaf zichzelf vorige week aan bij de politie. De drie andere verdachten waren toen al opgepakt. Ze konden geen geldig ticket tonen tijdens een controle op de tram. Op Pinksterzondag was dat. Daarop vielen ze 5 medewerkers van de lijn aan en ook 2 politieagenten zijn daarbij gewond geraakt. In Brussel is er voor het eerst een Europese oefening in rampenbeheer. Civiele beschermingsdiensten uit heel Europa oefenen 5 dagen lang hoe ze moeten samenwerken bij een zware overstromingsramp. De oefening is geïnspireerd op de overstromingen in Wallonië 5 jaar geleden. Maar ook bij een cyberaanval of blackout moeten we voorbereid zijn om Europese hulp in te roepen, zegt minister van Veiligheid Bernard Kenta.
16: Wij moeten oefenen op verschillende type crisis. Indien wij de hulp van onze Europese partner nodig hebben, kan niet zo komen in minuten. We moeten dat voorbereiden om zeker te zijn dat het goed werkt. Er zijn nieuwe uitdagingen gelinkt aan de klimaatveranderingen. Voorbereiding is uiterst belangrijk qua crisismanagement.
14: In Oekraïne zijn nu al 21 doden geteld na de zware Russische aanvallen van afgelopen nacht. Daar zijn ook 2 kinderen bij. Rusland vuurde meer dan 650 drones af en 73 raketten op verschillende steden in Oekraïne. Die raakten meerdere huizen en flatgebouwen, ook al waren ze volgens Rusland gericht op militaire doelwitten en energiecentrales. Over een uur spelen de Rode Duivels in en tegen Kroatië hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal. Peter van den Bemt, wie staat er op het veld?
17: Wel, het lijkt erop dat de bondscoach voor de eerste van 2 oefenwedstrijden met een experiment gaat uitpakken. Een enigszins verrassende basisopstelling met Courtois tussen de palen, met Ngoy, Onana en Theate. Misschien wel 3 centrale verdedigers in wat een 3-5-2 zou kunnen zijn, met de Kuiper en Salemakers op de flanken, de centrale middenvelders Tielemans, Raskin en De Bruyne. En de spitsen zijn dan Doku en de Ketelaren, om te spiegelen met de 3-5-2 opstelling altijd van Kroatië, waar de grote verdetten wel degelijk aan de aftrap komen, zoals Modric, zoals Gvardiol, zoals Perisic en Stanisic. Zometeen dus de aftrap hier aan de Adriatische Zee in Rijeka, Kroatië tegen België.
14: En in de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de klimtijdrit van 13 kilometer gewonnen. Ze was meer dan een minuut sneller dan de Zwitserse Marlene Reusser en de Nederlandse Demi Vollering. Van der Breggen is ook de nieuwe leider. Vanavond vooral in het oosten nog regen en onweersbuien, maar vannacht ook opnieuw buien vanaf het westen en tussen 9 en 14 graden. Morgen eerst kans op een felle bui in het oosten, op andere plaatsen droog. In de late namiddag overal regen en buien en tot 19 graden.
12: Meer dan 250 kilometer file op de wegen. Je verliest 30 minuten op de buitenring rond Gent bij Desteldonk door een ongeval. Maak daar zeker een reddingsstrook. Op de Antwerpse ring vertraag je 50 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Stabroek 10 minuten extra tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmanstunnel. Naar Antwerpen gaat het traag op de E17 vanaf Kruibeke, 20 minuten erbij. Ook 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. 45 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. En een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel ook 1 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 40 minuten filegolven van Groot-Bijgaarde tot Tervuren. En op de E314 richting Lummen ook 10 minuten extra tussen Heverlee en Herent.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
5: How do we feel, Belgium?
13: Can you believe it?
18: Make some noise out
3: there! Luister de hele dag naar Studio Brussel.
19: En win jouw ticket voor de beste concerten. Studio Brussel.
12: Je hebt nog 3 kansen om met ons mee te zingen vandaag.
20: Bij onze hotshot van Estine en Oscar en de Wolf.
12: Of met Joris Brijs, want we bellen hem straks over de Rode Duivels die spelen vanavond.
20: Of met Goose, want voor hun concert geven we tickets weg.
19: Je luistert naar
3: Studio Brussel. Life is music.

0: Jill Moerman zegt dat ze al wilde dat ze in de auto zat om mee te brullen, maar ze zit helaas nog op kantoor. Sterkte, Jill. Het is dinsdag en je weet wat dat betekent.
1: Nona en Thibault.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Want concerttickets zijn leuk, maar gratis concerttickets die zijn nog leuker natuurlijk. Daarom treden Nona en ik vandaag op als twee koningen die niet met wierook of fucking mirren op de proppen komen, maar gewoon concerttickets in jouw mandje willen leggen. En vandaag is dat voor...
3: In het OLT Rivierenhof op 12 augustus is dat. Jij kan daarbij zijn. Hoor je het komende uur een nummer van Goose, dan stuur je Ticket Tuesday in de app.
0: Maar we klappen nu al dat het volgende nummer niet Goose zal zijn, want dat is onze hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Nona en Thibault.
3: En dat is deze week Safe and Sound, een nieuw nummer van een nieuw duo, Oscar and the Wolf en S10.
0: Ja, dat zijn twee pop-iconen van de Lage Landen die elkaar een tijdje geleden al hebben leren kennen. Dat vertelden Max en S10 ons vorige week nog aan de telefoon.
4: We hebben elkaar jaren geleden een keer in de backstage van een concert ontmoet, omdat mijn vriendin en zangeres vrouwtje daar moest optreden. En ik denk dat we elkaar nooit zijn vergeten daarna.
5: Oh nee, ik zag S10 en ik dacht, oh my god, who is that girl? Ik was helemaal zo in muze-modus.
3: Wij zijn fan van deze combo, maar Lin uit As ook. Dag Lin.
6: Hallo.
3: Waarom vind jij het zo'n goed nummer?
6: Ja, ik vind het sowieso een hele goede samenwerking. Hun stemmen die matchen echt wel supergoed. Maar daarnaast is het gewoon echt een heel breekbaar en zacht nummer. Maar tegelijkertijd ook wel heel krachtig. En ja, daarom vind ik dat echt gewoon een pareltje van een samenwerking eigenlijk.
0: Het is wel degelijk een pareltje, Lin. Had jij ooit verwacht dat Oscar and the Wolf en S10 gingen samenwerken?
6: Eerder nee, maar eerlijk gezegd, ze delen wel zo'n beetje zo dezelfde vibe. Zo heel gevoelig, zacht. Ik ben in januari ook in Amsterdam geweest, bij Oscar and the Wolf. En daar zagen we achteraf op filmpjes die daar waren gefilmd, dat S10 daar ook bij was. Dus ja, toen... Daar ging wel zo'n beetje zo van, zou daar ooit toch een samenwerking tussen komen?
0: Dus, zeg maar, volgende vraag dan, Lin. Zou je verwachten dat S10 en Oscar and the Wolf dat nummer binnenkort live brengen?
6: Ja, ik verwacht dat wel. Op Sportpark Live in Tilburg in Nederland.
0: Ah wel, Lin, wij hebben dat al eens voor jou gevraagd aan Max Colombi en S10. Luister wat hun antwoord is.
5: Ja, natuurlijk. Dat is sowieso iets waar wij zo hard naar uitkijken om dat samen te zingen. Live. Dus ja, het is echt zo raar zijn, moesten we het niet doen, want we zitten zelf echt al te popelen om het te doen. Dus ja,
4: ja,
5: sowieso
4: zeker.
5: Wel.
0: Dat is een leuk antwoord, Lin.
6: Absoluut, ik kijk er naar uit.
0: Wij ook. En wij mochten Oscar and the Wolf en S10 bellen vorige week. Maar morgen vroeg komen ze ook in levende lijven langs bij Eva en Dries. Wij zijn daar nu al jaloers op.
3: Ja, ik ga luisteren hoor. Ik zet mijn wekker.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
7: Als jij me loslaat.
1: Oscar and the Wolf en S10. Safe and Sound.
8: Hallo, wij zijn S10 en...
9: Oscar and the Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

0: Vandaag is het Ticket Tuesday, maar morgen is het Pianotape Wednesday.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
1: Vorige week kregen we daarvan nog bezoek van Lenny Lenny, a.k.a. Lennart Korevits, met zijn soloproject. Maar morgen is het aan de volgende. En daarvoor hebben we onze paars-roze piano al buiten gerold. En die zal bespeeld worden door Blue Eye.
3: Hey Nona en Thibaut, het is Kat, Caitlin en Mo van Blue Eye hier. We komen morgen langs om de nieuwste pianotape te spelen. En we gaan onze nieuwe single live brengen op de piano. Het gaat keiplezant zijn. Momenteel nog een beetje aan het oefenen. Maar we hebben er super veel zin in. Hè? Dus tot morgen. Doei.
1: Luister dus al maar eens goed naar die nieuwste single van Blue Eye, Alive. Nu in de gewone versie, morgen dus op de piano.
2: Nona

0: Dat was de nieuwste van Blue Eye die morgen langskomen voor de pianotape. Maar wanneer hoor je Goose waarvoor je tickets kan winnen?
1: Great Gigs in the Park. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli. Met onder andere Mike D van Beastie Boys, de Sheila Divine, Psychonaut, Tof van Commerce, Paranoiax, Prinses en de Geit, Monza en de allerlaatste keer Billy Organ. Tickets en info, decasino.be. Samen met Stad Sint-Niklaas en Studio Brussel.
2: Liantis. Oh, ik ben hier bezig met mijn...
3: Een mobiliteitsbudget?
2: Ja.
3: Laten we samen eens kijken.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.

0: Voor de aandachtigen onder ons, Goose, die staan op 12 augustus in het OLT Rivierenhof in Deurne. En als jij Ticket Tuesday had gestuurd, ja, dan ben je daar misschien wel bij.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Maar heb je gestuurd, dan moet je de gsm, de telefoon, bij jouw polleke houden. Want dan word je nu misschien wel opgebeld.
3: Hallo, met Elia.
0: Ah, hallo, dag Elia. Het is hier met Thibaut en Nona van Studio Brussel.
3: Hey, hallo.
0: Hey, hallo. Dat wordt hier al in één keer een pak aangenamer, dat telefoontje. Elia, jij hebt Ticket Tuesday gestuurd in de app van Studio Brussel. Hoe graag zou je naar dat optreden van Goose willen gaan?
3: Wel, ik kan me bevestigen dat Goose heel goed zijn, want ik heb je minstens 10 keer gezien, dus ik wil er nog eens heel graag bij zijn.
4: Een echte fan, dus.
0: We hebben een echte fan. En dan denk ik ook wel dat de wedstrijdvraag die je nog juist moet beantwoorden, Elia, voor jou een fluitje van een cent wordt.
4: Ja, dat zullen we nog wel eens zien. Elia, Goose, die vieren een verjaardag deze zomer, onder andere in het OLT, waar jij nu tickets voor kan winnen. Hoeveel kaartjes blazen zij uit?
3: Normaal gezien 20, dacht ik.
0: Kijk, het is een echte fan. Want de echte fan weet dat ze al even hun 20-jarig bestaan aan het vieren zijn. Maar dat is juist, Elia.
3: Yes. Woo. Thanks. All right.
0: Mag ik...
3: Wel blij mee, dank u.
0: Ja, ja, uiteraard. Proficiat. Mag ik daaruit opmaken dat jij ook weet dat ze al eventjes dat 20-jarig jubileum aan het vieren zijn en dat het dan waarschijnlijk eigenlijk 21 jaar wordt tegen dat ze in het OLT staan?
3: Ja, want ik ben vorig jaar rond kerstmis nog naar de Roma geweest. En dat was inderdaad een 20e verjaardag voor mij. Dus ja, dat
0: kijk,
3: is inderdaad.
0: Maar ja, het is wel degelijk een jubileumshow die je dan al hebt mogen ervaren in de Roma. Maar dat wordt dubbel zo goed in het OLT Rivierenhof. Heel veel plezier.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee.
2: En win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
4: Dit is Sienna Spyro. Misschien ken je haar al, misschien nog niet. Maar deze Material Lover is echt een goeie plaatje.

0: Excuses, excuses. Het is ondertussen 17 uur 34. Dat wil zeggen dat jij popnieuws verdient.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: Popnieuws.
0: En dat begint met een kleine vraag voor onze Noenzi. Noenzi, als ik dit laat horen, weet je dan over welke film het gaat?
3: You got a friend in me.
4: Oh.
0: You got a friend in me.
4: Ah ja, ik ken dat wel, maar ja, aan mij moet je geen filmvragen stellen, Thibaut.
0: Ja, dat is heel erg, maar het gaat over Toy Story uiteraard. You've Got a Friend in Me van Randy Newman. Onlosmakelijk verbonden met de animatiefilm van Pixar en Disney. Maar binnenkort komt er dus een ander nummer dat we aan de vijfde film met Woody en Buzz Lightyear kunnen linken. Toy Story 5 komt uit op 17 juni en, jawel, de grootste ster ter wereld gaat er muziek voor maken.

0: heeft het net op haar eigen Instagram gezet. Taylor Swift laat weten dat ze de soundtrack gaat verzorgen. I Knew It, I Knew You zal het nummer heten en komt vrijdag al uit.
1: Dan geen nieuwe muziek, maar wel een heel nieuwe show van de Mannen van Bazaar.

0: Ze worden 10 jaar oud en we wisten al dat ze dat gingen vieren met shows in de Roma in juni 2027. Maar die zijn zo hard aan het gaan dat er ondertussen al 4 shows volledig uitverkocht zijn.
1: Ja, een 10-jarig jubileum dat gevierd wordt in Antwerpen, daar wil je bij zijn natuurlijk. En daarom doen ze er nu een 5e show bij op vrijdag 25 juni 2027, wel te verstaan. Tickets daarvoor die kan je vanaf deze vrijdag fixen om 11 uur 's ochtends.

0: nacht in Amsterdam van Bazaar. Noenzi, het zit er bijna op voor ons. Nog een dikke 20 minuten. Wat zijn jouw plannen nog voor vanavond?
1: Ik ga naar huis rijden en dan mijn voetjes onder tafel schuiven en zie wat mijn lief op de plank tovert.
0: Amai, wat een prinsessenbestaan.
1: Ja, erg hè?
0: Ja, dat is heel erg, maar ik moet ook toegeven dat ik een geweldige vriendin heb die waarschijnlijk exact hetzelfde zal doen.
1: Voilà.
0: Waarvoor bedankt aan onze geweldige partners. In ieder geval, vanaf 6 uur zijn er ook andere bezigheden waar je mee bezig kan zijn, zoals luisteraar Louis.
2: Hey, Nora en Thibault, met Louis uit Maldenham. We zitten klaar om naar de Rode Duivels te kijken tegen Kroatië. Hopelijk kunnen ze nu al eens tonen wat ze waard zullen zijn op het WK. We hebben ons tv'tje buiten gezet en zitten hier samen met onze buren om ervan te genieten, samen met een lekker drankje. Woehoe! Yeah!
0: Maar ik krijg goedsting om daarbij te gaan zitten.
1: Ja, ik ga al mijn plannen schrappen.
0: Ik stel mij wel vragen bij het tv'tje buiten zetten in dit weer. Maar wij gaan ook eens polsen bij onze goede collega en vriend Joris Brijs wat hij verwacht van de wedstrijd.
3: Goedeur Café, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Peewee, a.k.a. Anderson .Paak, Obang JR en nog veel meer. Koop je dagticket voor het te laat is. Goedeurcafé.be, samen met
4: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
5: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming. Maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Rage Against the Machine. Het is net iets over 6:15 en als je mee bent met de sport, dan weet je dat er om 6:00 iets gaat gebeuren. We hebben het even gevraagd aan de collega's bij Sporza hoe zij het zouden verwoorden en dat is als volgt.
1: De laatste rechte lijn van de Rode Duivels richting het WK begint vanavond aan de Adriatische kust. De Belgische voetbalmannen die treffen Kroatië in een oefeninterland. Welke spelers tonen zich in de voorlaatste test voor het wereldkampioenschap?
0: Dat zijn de collega's van Sporza, maar hoe zou onze collega en voetbalkenner Joris Brijs het verwoorden? Dag Joris.
2: Dag Thibaut, echt nog naar minder dramatisch.
0: We wilden het net even vragen. Is dat even dramatisch volgens jou?
2: Het is wel dramatisch of zo. Het is wel belangrijk, want het is echt de laatste test vandaag en zaterdag tegen Tunesië, die twee oefenwedstrijden. En normaal gezien zijn oefenwedstrijden echt niet belangrijk, maar deze wel. Niemand wil met twee verliezen naar een WK trekken. Dus belangrijker dan ooit is een resultaat halen in een oefenwedstrijd nu wel het geval. Maar het is ook testen, want ik heb net gezien dat Rudy Garcia, de bondscoach, dat hij echt begint te experimenteren wel. We gaan voor het eerst met 3 van achter spelen, met Nathan Ngoy, die nog maar 1 keer is gestart ooit in de verdediging. Onana komt in de verdediging. Dus hij is nog wel aan het experimenteren en dat vind ik op zich niet slecht.
0: Ah, is dat niet slecht, zo vlak voor een groot toernooi, zo nog wat spelen? Eens beginnen omwisselen?
2: Ja, je kunt daar een mening over hebben natuurlijk, dat hij misschien nog niet weet hoe hij gaat spelen, maar ik vind het ook niet slecht dat hij openstaat om dingen nog snel uit te proberen, om dan wel, het is wel die eerste match tegen Egypte die ertoe doet en dan moet er iets staan. Maar ik denk dat het niet slecht is om nog even te zien wat geeft dat om Onana nog in de verdediging te zetten, hoe doet een boy het in de verdediging. Want het is nog altijd wel zoeken naar die gouden generatie van wie zijn onze 11 basisspelers. We hebben er natuurlijk met de Bruin een paar certitudes, met Lukaku hopelijk verderop in het toernooi nog. Maar zo, ja, in de verdediging is het wel wat zoeken met nieuwe namen. Hè.
1: Het is nog 13 keer slapen voor wij onze eerste echte WK-match inderdaad gaan spelen. Ja. Hoe zit het met de WK-koorts in België? Want ik voel dat hem bij jou leeft, maar voel je dat overal zo?
2: Ja, ik heb soms het gevoel dat ik er wel alleen in sta of zo, in de WK-koorts die redelijk hoog oploopt. Maar ik denk dat heeft even tijd nodig. Het zijn nog 2 oefenmatchen, dan begint het WK. En dan op 15 juni gaan we onze eerste match spelen en doen we het daar goed. Ik ken de Belgische supporters, dan gaat dat losbarsten. Dan gaan de schermen gaan dan weer gezet worden. Er gaan wel wat WK-dorpen ook hier en daar komen. Dus ik denk dat we gewoon wat tijd nodig hebben en vooral 3 punten in die eerste match.
0: Ja, en als we jou mogen geloven, Joris, ja, dan worden ze...
3: Wij worden wereldkampioen.
0: Geloof je dat ook echt op dit moment?
2: Ja, ik ben wel van het soort supporter, ik ben naïef. Want ik ben Rode Duivel fan in hart en nieren al heel mijn leven. En ja, ik geloof dat dat kan. Want op zo'n toernooi kan er altijd een verrassing zijn. En het zou een verrassing zijn natuurlijk. Maar ik heb daar straks nog eens de WK-predictor. Ik ben zo'n nerd die dan zo probeert te voorspellen wie tegen wie uitkomt, heb ik gedaan. En we moeten echt de kwartfinale wel kunnen halen. Dat is echt wel mogelijk. Maar dan komen we Spanje tegen. En dan wordt het lastig.
0: Ja.
2: Maar zeg nooit.
0: Nee, inderdaad. En aan jou gaat het niet gelegen hebben, Joris. Want met jouw supporterslied met Mit wereldkampioen, ja, dan gaan we ze gewoon vooruit duwen. Dus we gaan het nu alles draaien. Al is het voor de oefenmatch tegen Kroatië zometeen. En ja, goed supporter zometeen, hè.
2: Ja, ga ik doen. Topnummer, hè.
0: Zeker en vast een topnummer.

zijn het land van Keulemans, Gerrits, Wilmots en Nilies. De knal van Bertens, Philippe Albert tegen Oranje en de Mondial in 86. Verheijen, Vertongen, Schifo, Predom, Pfaff.

0: Ja, als je meekijkt in de app van Studio Brussel, dan zie je dat wij al bestormd worden door onze opvolgers hier. Want het is opnieuw de grote prijs Fien Germijns. En dat wordt spiritueel, evenementieel en...
1: emotioneel.
0: Emotioneel, jawel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
6: Camber, more space for your place.

0: uit. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik probeer precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
4: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
3: 2002? Ik was 1 jaar toen.
4: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
3: Oh, kom aan.
5: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
9: Goedenavond, dit is 6 uur.
8: VRT Nieuws.
9: Met Melina Verbeek.
10: Nog tot 9 uur zullen er geen vliegtuigen opstijgen of landen. Het vliegverkeer boven ons land ligt al de hele namiddag stil door een sociaal conflict bij luchtverkeersleider Skies. Op Brussels Airport zijn daardoor 140 vluchten geschrapt. De luchtverkeersleiders van de luchthavens van Luik en Charleroi moeten in een nieuw digitaal controlecentrum in Namen gaan werken. En dat zien ze niet zitten. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legt uit.
11: Dat is een groot controlecentrum waar reusachtige schermen zijn. Schermen van 30, 40 meter groot. Die verbonden zijn met camera's op de luchthaven, waardoor men het vliegverkeer kan volgen. Dat is ondertussen bijna klaar. Dat is ook al aan het proefdraaien. Maar er moest nog een en ander afgehandeld worden op sociaal vlak met de luchtverkeersleiders. En daar is het blijkbaar op misgelopen. Het gaat eigenlijk over de randvoorwaarden. Ja, de vergoedingen die er tegenover staan.
10: In de provincie Luik zullen er dit schooljaar geen examens meer zijn voor een deel van de leerlingen in het secundair onderwijs. Het gaat om leerlingen van scholen van de provincie, de gemeente en sommige katholieke scholen. Dat is een gevolg van het lerarenprotest in het Franstalig onderwijs. Op zich is dat geen ramp, zegt de Socialistische Vakbond. Tijdens COVID waren er ook geen examens.
12: De beslissingen die toen genomen waren, zijn allemaal goed gekomen uiteindelijk. Dus er werden gesprekken aangegaan met de ouders waar de leerlingen van in de problemen zaten. En dan hebben ze in de meeste gevallen gemeenschappelijke oplossingen gevonden om de beste oplossing te vinden voor de leerlingen. Dat kan gaan van huistaken, van vakantietaken tot eventueel van richting veranderen of een jaartje opnieuw over te doen.
10: De leraren staken onder meer tegen het schrappen van richtingen in het beroeps- en technisch onderwijs en tegen de oplopende kosten voor de ouders. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in Congo en Oeganda is bijgesteld van meer dan 900 naar 116. Honderden tests bleken negatief te zijn, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo zijn nu 48 mensen zeker overleden aan ebola, op ruim 320 besmettingen. In Oeganda zijn 9 sterfgevallen bevestigd. De echte omvang van de ebola-uitbraak is nog niet gekend door de spanningen in Oost-Congo en logistieke problemen. Rond deze tijd beginnen de Rode Duivels aan hun oefenwedstrijd tegen Kroatië. De eerste in de voorbereiding op het WK-voetbal dat over iets meer dan een week begint. Bondscoach Rudy Garcia heeft voor een verrassende opstelling gekozen, zegt Peter van den Bemt.
13: Courtois tussen de palen met Ngoy, Onana en Theate. Misschien wel 3 centrale verdedigers in wat een 3-5-2 zou kunnen zijn met de Kuiper en Salemakers op de flanken. De centrale middenvelders Tielemans, Raskin en De Bruyne. En de spitsen zijn dan Doku en de Ketelaere om te spiegelen met de 3-5-2 opstelling altijd van Kroatië.
10: En in de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de klimtijdrit van 13 kilometer gewonnen. Ze was meer dan een minuut sneller dan de Zwitserse Marleen Reusser en de Nederlandse Demi Vollering. Van der Breggen is ook de nieuwe leider. Vanavond vooral in het oosten nog regen en onweersbuien, maar vannacht ook opnieuw buien vanaf het westen en tussen 9 en 14 graden. Morgen eerst kans op een felle bui in het oosten, op andere plaatsen droog. In de late namiddag overal regen en buien en tot 19 graden dan.
14: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
15: Oh,
9: het lijkt ernaar dat je echt lang van dit programma zal kunnen genieten, want er staat 191 kilometer file. Je verliest een half uur op de buitenring rond Gent tussen Oostakker en Desteldonk door werken. Op de Antwerpse ring vertraag je 1 uur en 10 minuten. Dat is richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Courage. Richting Gent, 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen, file op de E17 vanaf Kruibeke, 25 minuten. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, 25 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven, dat wordt 30 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven, 15 minuten. Er staat ook nog 10 minuten file op de E19 richting Brussel in Rums door een eerder ongeval. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten filegolven van Groot-Bijgaarde tot Tervuren. Op de E314 richting Lummen 15 minuten extra tussen Heverlee en Herend. En verder enkel lichte vertragingen.
14: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
15: De grote prijs Vingermijns.
9: De teerling is nog niet geworpen en toch is het hier al full house.
16: Wij zijn toch echt two of a kind, hè? Welkom.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music. Even

0: Wilkinson en Afterglow. Dat is nu vervelend, hè? Nu lijkt het alsof de glow der glows al gepasseerd is vandaag, terwijl die er nog nooit zo hard heeft zitten aankomen als vandaag.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Wint-Germijns.
0: Hier gebeurt het, hè. Hier is te doen. Hier moet je zijn. Hier brandt de lamp. Hier kom je dus te weten aan het einde van deze maand wie recht heeft op de grote prijs Wint-Germijns en wie dus je nieuwe toekomstige chouchou op de radio wordt. Vier finalisten strijden om jouw hart. Ze zijn telkens één week reporter en één week sidekick in deze stralende studio. En uiteindelijk kiest een vakjury, maar evengoed jij, wie je dan het allerdiepst in je hart hebt gesloten. En dat zou zomaar eens Tobatus kunnen zijn.
3: Nou, hallo.
0: Hallo. To, je bent één avond op de radio opgedoken, namelijk gisteren. En je wordt in Humo al omschreven als Tobatus, 22, pas afgestudeerd. Nul professionele radioervaring. Een tikje trillend toen ze zichzelf aan de luisteraar moest voorstellen.
3: Nee, en ik ben nog niet eens afgestudeerd.
0: Ah, dus
3: Humo weet al dingen.
0: Zij voorspellen de toekomst. Uh-huh. Kan je je vanavond nog eens voorstellen, maar dan zonder te trillen, alsjeblieft, want sommige mensen vonden dat vervelend.
3: Sorry. Hallo, ik ben To Batens. Ik kom op de radio in de grote prijs Wint-Germijns.
0: Ja, dat vond ik echt al heel goed. Er werd ook kritisch neergepind dat ik niet genoeg naar je muziekkennis zou hebben gepost. Ik ga dan een keer rap verandering in brengen. Hè. Dus, beste To, hou je klaar. Wie is dit?
3: De Beatles.
0: Wie is dit?
4: Stop me weer!
3: Kaat van Stralen.
0: Wie is dit?
3: De Hoe natuurlijk.
0: Oké, dat is ziezo. Getest en goedgekeurd. Je kent wat van muziek, maar ik zou ook nog aan jou willen vragen om te beginnen. Met welk nummer zou jij deze dinsdag omschrijven?
3: Ah, wel, ik dacht meteen aan The Adults Are Talking van The Strokes. Want dat kwam gisteren op in mijn oortjes toen ik terug was aan het gaan naar huis. En zo voel ik mij ook een beetje. Ik ben een beetje zo het kindje aan de grote mensentafel op het familiefeest precies. Maar dat is ook vooral gewoon een super dansbaar en vrolijk nummer. En dat is hoe ik mij deze dinsdag voel. En dat is misschien ook iets wat andere mensen kunnen gebruiken om de druilerigheid van deze dag van zich af te dansen.
0: Je hebt me net je tante en onkel in één genoemd, maar ik zie dat als een compliment. Alsjeblieft, zeg. De

0: Dire Straits, Money for Nothing. Goedenavond en welkom in de Grote Prijs Fingermijns. Het is al zeker duidelijk dat de Studio Brussel-app wagenwijd openstaat.
1: Klopt, Emily Duimeling stuurt. Hoera, dag 2, dus dubbel zoveel supporters hier. Dikke bezen van Roos en ik. Michiel stuurt, het is precies of je doet dit al jaren toe. Goed bezig, knipoog. En mijn onkel Koen stuurt, zelfs met trillende stem word ik heel vrolijk van toe op de radio.
0: Hoeveel van deze drie mensen ken jij persoonlijk?
1: 3 op 3.
0: 3 op 3. Stel dat er ook mensen die toe niet persoonlijk kennen willen sturen, wees welgekomen. De bedoeling van dit programma is dus dat jij spannende en interessante radio krijgt. Dat je daar dus ook meer dan geregeld aan deelneemt. Dus laat je in grote getalen horen in de app. Maar onder de noemer bedoeling reken ik ook dat we alle hoeken van de Studio Brussel kwaliteiten in deze arena testen. Dus toe. Gezien jij deze week de sidekick bent en dus ook deel van het meubilair van de redactie, mag jij deze vraag van je kortstondige collega Pien Lefranc beantwoorden.
2: Dag To, het is Pien hier. Je zou het waarschijnlijk niet zeggen, maar we zijn hier op de redactie van Studio Brussel nogal gesteld op orde en op netheid. Dat komt omdat er hier sinds kort een clean desk policy heerst. Wat wil dat zeggen? Er mag niks op uw bureau blijven liggen. Dus geen laptop, geen pen, geen koffietas, geen kruimels, geen foto van uw lief of van uw poes. Maar ik zie nu wel een kleine opstandeling, een kleine rebel, misschien zelfs ook wel een beetje een vuile mie. Dus vertel eens aan mij en aan de luisteraars van Studio Brussel, wie of wat zou er op de foto of op het prentje staan in de kader die toch op hun bureau is blijven rondslingeren?
0: Oh, een vraag aan de vuile mie. Ja, meteen zo persoonlijk. Wie zou er op de foto staan op jouw bureau? Denk snel.
1: Waarschijnlijk mijn oma's en opa's. Die pak ik graag mee.
0: En dus daar zou je ook voor uitkomen. Ik ben Toe, ik werk hier en op deze foto hier zie je mijn grootouders.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Genoteerd.
3: De Grote Prijs.
4: De Grote Prijs.
3: Fingermijns.
0: Dit is Vrouwtje, jaar na jaar. Welkom.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.

0: tussen de 126 berichten die Toot dagelijks binnenkrijgt van mensen die ze wel degelijk kent, zoals bijvoorbeeld Ellen Danes, die stuurt Let's Go Toe. Of Sigi de Blok, die doet alsof en zegt ik ken Toe niet, maar ik vind ze best een goede radiogriet. Of Axel Keustermans, die zegt goed bezig, Tokeboken. Duikt toch één nobele onbekende op, namelijk Paulien de Meist uit Aalst. Die zegt, ik ken Toe niet persoonlijk, maar ik vind haar stem echt geweldig.
1: Ik vind jou ook geweldig, Paulien. Dank u.
0: Ja, dat weet je niet. Hè. Je hebt daar niet kunnen background checken, natuurlijk.
1: Nee, nog niet. Maar.
0: Je gaat ervan uit?
1: Tot het tegendeel bewezen is.
0: Houdt ze van jou. Sam Fender en Olivia Dean, de enige echte king en queen van de UK.
2: Studio Brussel.
3: De grote prijs.
0: Er is nog geen kroon uitgedeeld aan een winnaar in deze gigaspannende wedstrijd. Want je hebt zelfs nog alle finalisten te leren kennen. Je kent er nog maar twee op dit moment en er zijn er vier. Eentje staat deze week naast mij in de studio, volgens de Humo voorlopig nog met een trillende stem. Maar we zijn vooruitgang aan het boeken, hè?
1: Ja.
0: Je klinkt echt al veel stabieler. De tweede finalist stuur ik deze week als reporter naar heinde en verre. Alhoewel, ze staat al voor de tweede avond op rij in Leuven. Kwestie van nu ook niet te zot te doen. Dag, Tosha.
4: Hallo, dag Fien.
0: Dag.
4: En Toe.
0: Ja, dag liefste Tosha. Op welke plek in Leuven heb jij je vanavond geïnstalleerd?
4: Wel, vandaag sta ik in het Frietcafé samen met Kevin. Dag, zeg eens dag, Kevin.
5: Goedenavond.
4: En wij zijn hier op een... Allee, ik ben hier op een missie om iemand gelukkig te maken vandaag. Maar iedereen kan nog een gelukspakje verdienen. Dus Kevin wil een beetje vertellen over hoe het hier is om in het Frietcafé te werken en eigenlijk eigenaar ervan te zijn.
5: Wel ja, het Frietcafé is eigenlijk de twee sterren van de Belgische cultuur, hè? Frietjes en bier. En we hebben dat hier samengebracht in Frietcafé, hier aan het station in Leuven. Iets uniek. En ja, de mensen appreciëren dat wel. Dus ik vind dat ook leuk om de mensen gelukkig te zien.
4: Ah, ja, ik ook. Maar ik vraag mij wel af, wat is een van de eerste snacks die het snelst worden doorgejaagd hier?
5: Ja, dat is simpel. Hè. Curryworsten en bouletten. Hè. Curryworsten en bouletten, dat iedereen wil dat. Hè. En dan wordt het wel een keer uitgebreid met een keer een Mexicaan of kippenvingers. Maar curryworsten en bouletten, de toppers.
4: Ja, daar hoor ik ook bij. Dat is vooral de curryworsten dat ik veel van eet. Dus, maar ja, ik ben op missie en iedereen kan op dit moment eigenlijk ook een gelukspakje verdienen van mij, maar dat moet je nog wel verdienen. Laat maar weten waarom dat jij gelukkig gemaakt moet worden.
0: In het algemeen kan iedereen natuurlijk een gelukspakket gebruiken, maar de vraag is specifiek, wie mag onze frituurfee Tosha plezieren met een goede bestelling? En vooral, waarom verdien jij je favoriete bestelling van frituur en dan liefst van het Frietcafé in Leuven? Het moet natuurlijk in die ruime omtrek allemaal gebeuren. Laat maar weten in de app en tot straks, hè, Tosha. Ah ja, dat is onnozel natuurlijk. Dit is gewoon muziek om op te praten. Tot straks, hè, Tosha.
3: De

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Studio Brussel, live.

0: Dua Lipa en Angèle met Fever 0-0 is het voorlopig. In de match tussen Kroatië tegen de Rode Duivels. We houden je op de hoogte. Mocht dat veranderen, terwijl het ons eigenlijk ook niet zo heel veel interesseert. Maar goed, ik kan nog niet al te veel woorden vuil maken aan de opdracht die ik Toe heb gegeven om zo meteen te vervullen na het fantastische Bro Him Tribute van Pennywise. Maar dit was haar reactie.
1: Oké, hoe ga ik dat doen? Gewoon rondbellen. Bij mijn bronnen. Spannend. Dat is nu wel een grote verantwoordelijkheid, zo fact-checken. We nemen dat serieus hier, hè.
2: Nothing But Thieves komt terug naar België met hun grootste show ooit. Everybody's going crazy. Op zondag 31 januari in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag 5 juni om 11 uur via livenation.be. Nothing But Thieves, live. Samen met Studio Brussel. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.

0: Pennywise, Bro Him Tribute, stalen zenuwen heb je hier nodig.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Want goedenavond allemaal samen. Spreek mij gerust aan met directeur van deze talentenjacht. En ik ga hier nu een keer niks, maar dan ook niks aan het toeval overlaten. Als onze finalisten de showbiz niet kennen, dan zal de showbiz hen ook niet kennen. Dus, beste To, mijn sidekick van deze week. Ik heb jou de opdracht gegeven om één nieuwsfeit uit de vandaag vers uitgekomen dag allemaal te factchecken. Mm-hmm. Wat wil zeggen dat je rechtstreeks contact zal moeten opnemen met één bekende Vlaming uit het bekende boekje.
3: Ja. Ik ben dus even door de dag allemaal gegaan. En er waren vooral eigenlijk veel dingen waar ik echt niks meer over wil weten. Zoals dat, of dat binnenkort alle stemacteurs vervangen gaan worden door AI. Mm-hmm. Ja, dan hebben wij een foute stijl gekozen.
0: Klopt.
3: Ik wil ook echt niks meer weten over een nieuwe videoclip waarin Ruben van Gucht een Baywatch-redder speelt.
0: Nee.
3: Er was wel iets wat ik graag wilde weten, maar wat hoog gegrepen was. Namelijk, stak de Nederlandse koningin echt een jointje op?
0: Ja.
3: Ja, ik wil mezelf niet onderschatten, maar ik denk dat het Nederlandse koningshuis iets te hoog gegrepen was.
0: Mogelijks.
3: Maar dan was er één kleine vermelding op pagina 17 die in mijn oog sprong. En waar ik toch eigenlijk direct veel vragen bij had. En de titel van het artikel was Papa is terug thuis.
0: Oh.
3: En daar staat dan een foto van Gilles de Koster in een luchthaven. En hij heeft daar zijn dochtertje op zijn arm. En die heeft zo'n welkomstbord vast. En ja, dan vraag ik mij af, is papa echt terug thuis?
0: Ja.
3: En vooral thuis van waar?
0: Ja, en hier start echt het factchecken natuurlijk.
3: Ja.
0: Hè?
3: Dus, dag Gilles de Koster.
4: Hallo, goedenavond.
3: Goedenavond. Mag ik even factchecken bij u? Ik grijp even mijn kostbare momenten op de radio graag om desinformatie te bestrijden vandaag.
4: Zeker. Ik heb me al geleerd dat ik in de dag allemaal stond. Ik had het nog niet gezien. Dus
3: ja,
4: factcheck u een been uit, zou ik zeggen.
3: Oké. Okay. Gilles, ben jij terug thuis?
4: Ik sta op dit moment thuis, ja. Dus ik kan het alleen maar bevestigen.
3: Dat klopt.
4: Ja, zeker. Okay. Zeker en vast. Ik ben helemaal thuis.
3: Okay.
4: Maar het weirder is, ik ben al maanden terug thuis.
3: Ja.
4: Dat is een foto van maanden geleden.
3: Ah.
4: Heb je de juiste dag allemaal eigenlijk wel?
3: Ik heb zeker de dag allemaal van vandaag.
0: Ik heb hem hier voor mij open liggen, pagina 17. Papa is terug thuis.
4: Ah, dag mevrouw de directrice, je bent er ook.
0: Ik ben er ook, hallo.
4: Ja, kijk, het is een foto waarschijnlijk, maar ik heb die op Instagram gezet als een soort dump van de mol van de afgelopen maanden. En die zat daar voor mij tussen. Ik ben al heel lang thuis, maar technisch gezien klopt het wel.
3: Ja, oké, je bent terug thuis, maar je was al lang terug thuis. Dus qua nieuwswaarde, waardeloos.
4: Is dat echt wel nul eigenlijk.
3: Ja.
4: Een beetje volslagen oninteressant, niet alleen voor de lezers van dag allemaal, maar ik vrees ook voor de luisteraars van Studio Brussel. Waarvoor excuses?
3: Ja. Jammer, ja. Ik had eigenlijk gehoopt dat we dat konden weerleggen, maar goed, ja.
4: Nee. Maar volgens mij, als je goed genoeg blijft zoeken, zal er vast wel nog ergens een artikeltje over Ruben van Gucht zijn die mogelijk, of dat mogelijk te weerleggen is.
3: Ja.
4: Dat kan wel.
0: Kunnen wij misschien dan peuteren naar een primeur, Gilles de Koster? Gaat papa binnenkort weer eens weg?
4: Zeker, papa gaat op vakantie, maar dan met de dochter en vrouw.
0: Naar waar?
4: Naar Griekenland.
0: Oh, zeg, tof.
3: Allee.
4: Zeker, ja. Eerste keer vliegen met een baby, dus excuses aan het hele vliegtuig nu al.
0: Ai, oh, je bent die persoon nu.
3: Er zijn zo mensen die dan dingetjes uitdelen op voorhand, hè?
4: Ik heb dat eens gezien op het internet. Ik ga schaamteloos lawaai maken en begrip vragen aan iedereen.
3: Oké, super.
4: Dus,
3: we zullen er wel over lezen in de dag allemaal dan, denk ik.
4: Ongetwijfeld zal binnen 8 maanden een foto in de dag allemaal gaan. Papa gaat op vakantie. Dus,
0: maar laat ons hier tezamen feestelijk bevestigen. Papa is terug thuis.
3: Hoi.
4: Yay.
0: Allee, zeg papa de groetjes en bedankt voor deze feiten.
3: Dankjewel.
4: Dankjewel. Fijne dag, hè.
0: Ja.
4: Bye.
0: Doei, Gilles de Koster. Doei.
4: Doei.
2: De grote prijs. Viergermijns.
0: Goed nieuws. Stel je voor dat het niet waar was, dan hadden we hier gestaan natuurlijk. Intussen hoor je de Bauza en Magnetic in de Sam remix. Om 7:15 op een dinsdagavond. Goedenavond.

0: echt waar, sorry. We zouden het nieuws wat heter van de naald moeten serveren. Maar het is dus 1-0 voor de Rode Duivels tegen Kroatië. Maar het is ook rust nu.
1: Ja.
0: Ze zijn al moe.
1: Blijkbaar. Terwijl het tempo laag ligt.
0: Het tempo ligt laag, maar ze moeten ze even uitrusten. Ik stuur trouwens mijn reporters al een keer graag naar de gewone mens. In dit geval een mens met een goede reden om een frituurbestelling door te geven. Maar mijn agenda mag wel nog wat aangevuld worden. Dus mag er iemand eens bij jou langskomen thuis? Stuur het door in de Studio Brussel-app. Dit is Generation en Young Lean met Storm 2.

0: is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Jij! Pissen is super onhygiënisch. Van die gele etter en groen pus, bloed...
3: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
7: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
8: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Het is donderdinsdag. Bij Pizza Hut.
14: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Allee, verras mij eens.
15: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
17: Dat ga ik eens proberen.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
17: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
19: Imoscoop!
20: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
19: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
18: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
17: Och, jongen, dat is wel een held, hè.
21: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
22: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
19: Imoscoop, man.
23: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
24: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
23: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
25: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
23: Doen we wel. Argenta.
26: Zo simpel kan het zijn.
27: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
28: Dit is Studio Brussel.
29: Studio Brussel.
30: Goedenavond, het is 7 uur.
31: VRT Nieuws.
30: Met Melina Verbeek. De Rode Duivels spelen tegen Kroatië. In het voetbal speelt België vriendschappelijk in en tegen Kroatië. Het is de voorlaatste wedstrijd voor het WK dat eind volgende week begint. Peter van den Bemt, de eerste helft zit erop. Hoe doen de Duivels het?
32: Wel, de Belgen staan op voorsprong. Het doelpunt van de aanvoerder Yuri Tielemans na 37 minuten. In wat echt wel een oefenwedstrijd is. Laag tempo, niet al te veel te beleven. Weinige doelkansen. Er was er nog één grote, ook wel voor de Kroaten. Meteen na het doelpunt van Tielemans. Modric punterde de bal naar de verste hoek. En een geweldige parade van Thibaut Courtois. Voorts is het uitkijken naar het experiment van de bondscoach met die 3 centrale verdedigers. Maar de verdediging is nog niet echt in de problemen gekomen. De Kroaten, die nog wel redelijk gretig begonnen, lieten nadien toch ook het tempo zakken. En zo kijken we inderdaad naar een veredelde oefenwedstrijd. En dat wordt zo meteen nog erger, zou ik zeggen. Want de verwachting is dat er veel wordt gewisseld. En wij kijken natuurlijk vooral uit naar de rentrée. Dat is toch zo verwacht van Romelu Lukaku. Maar voorlopig leiden de Belgen dus bij de rust in Rijeka met 0-1.
30: Dankjewel, Peter. Vanaf 9 uur vanavond is er weer vliegverkeer mogelijk boven ons land. De stakingsactie bij de luchtverkeersleiders van Skies wordt dan beëindigd. Vakbonden en directie gaan vanaf morgen weer onderhandelen over het sociaal conflict. Kurt Verwillige van Skies.
0: Een nauw overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om de lopende acties op te schorten en terug rond de tafel te gaan zitten. Dat betekent concreet dat de acties stilvallen en dat het luchtverkeer hervat vanaf 21 uur lokale tijd.
30: Alleen al op Brussels Airport zijn deze namiddag 140 vluchten geschrapt. Het sociaal conflict bij Skies gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen ook daar moeten werken, maar zij vinden het veiliger om het werk op de luchthavens van Luik en Charleroi te blijven doen. In de provincie Luik zullen er dit schooljaar geen examens meer zijn voor een deel van de leerlingen van het secundair onderwijs. Het gaat om leerlingen van scholen van de provincie, de gemeente en sommige katholieke scholen. Dat is een gevolg van het lerarenprotest in het Franstalig onderwijs. De Socialistische Vakbond vindt het niet zo'n probleem dat er geen examens zullen zijn.
1: Ik denk dat de situatie een klein beetje anders ligt als in Vlaanderen. Dus de examens in Wallonië zijn minder belangrijk als in Vlaanderen, denk ik. De leerlingen worden geëvalueerd over 3 periodes. Dus de leraars hebben op het einde van het jaar al een redelijk goed zicht op wat de leerlingen kunnen.
30: En tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt dan maximaal 1,87 euro per liter. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan maximaal 2,08 euro per liter. De brandstofprijzen schommelen nog altijd fel door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanavond vooral in het oosten nog regen en onweersbuien. Vannacht ook opnieuw buien vanaf het westen en tussen 9 en 14 graden. Morgen eerst kans op een felle bui in het oosten, op andere plaatsen droog. In de late namiddag overal regen en buien en tot 19 graden dan.
2: Europa Bank, de bank die durft.
3: Studio Brussel,
4: de grote prijs Fien Germijns.
5: Voor mij graag een kleintje met juryketchup, finalistenballen en een kandidatenpoot.
6: En is dat dan mee te nemen of hem hierop te eten, mevrouw?
5: Ik ga dat zeker hierop eten.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: and the Machine, Ship to Wreck. Deze kleine sloep is aan een goede vaart begonnen.
1: De grote prijs, Fien Germijns.
0: Want de komende 4 weken hoor je tussen 6 en 8 wie de nieuwe bemanning van Studio Brussel zou kunnen worden. We varen dus met andere woorden richting de Costa del Eeuwige Roem. Maar zonder al te veel druk op te leggen, wil ik ze natuurlijk ook op allerhande manieren testen. En allerhande manieren, daarmee bedoel ik werkelijk allerhande manieren. Zou ik je even als raad mogen geven om al je chakras even te checken? Zijn die proper? Staan ze open? Want je zal ze nodig hebben. Ik heb een persoonlijke vriendin uitgenodigd. Een levende legende, een icoon, een spirituele ster met de naam...
2: Karin, mijn C, verbelen. Dus ik moest ook nog de kar in met mijn verbeelding.
0: Welkom Karin, in onze kar, Karin Verbelen.
2: Alokes, alokes.
0: Alokes.
2: Super, super bedankt dat ik nog mag terugkomen hier in die zo vrolijke energie. Ik ben u zeer dankbaar en ik ga hier proberen mijn best te doen voor die finalisten toch wel een klein beetje energie te laten stromen.
3: Merci.
0: Ja, dat is nu eens exact waarom ik jou heb uitgenodigd, wow. Karin. We kennen jou ook van Hotel Romantiek en natuurlijk je onvergetelijke passage in het VTM Nieuws in 2018. Maar ik ga je dus betrekken in mijn zoektocht naar het nieuwe talent van Studio Brussel. Want Karin, corrigeer me als ik verkeerd ben, maar je hebt een ongelooflijk buikgevoel, hè?
2: Absoluut, absoluut. Mijn buikgevoel is goed in connectie met mijn hersenen.
0: Ja.
2: Intuïtie ook dus, hè?
0: Ja, schitterend. Dus dat kan alleen maar aanvullen bij mijn eigen buikgevoel. Ik ga jou in alle rust en vrede kennis laten maken met de hier aanwezige To Bates. Dus ik weet niet wat je daarvoor nodig hebt, maar ik stel voor dat ik wat gezellige muziek opzet. Dat kan maar helpen. Ik laat jullie rustig praten en dan hoor ik straks graag wat jouw gevoel is bij To.
2: Dankjewel, Fien.
0: Voilà.
2: Hallo, goedenavond, Ko. Hoe gaat het met
3: je? Goedenavond, Karin. Goed,
2: en
3: met mij?
2: En hoe buikgevoel? Voel je je goed?
3: Ja, eigenlijk wel. Vanavond is mijn buikgevoel rustiger dan gisteren.
2: Ja, abel, ja. Dat is prima. Hè?
3: Ja.
2: Super, super.
3: Mm-hmm.
2: Stappeke per stappeke, hè, meisje.
3: Ja, exact.
2: Fien heeft ook geen marathon gelopen voordat ze kon stappen.
0: Hè. Voilà.
3: Stappeke, dat is juist, denk ik.
2: Stappeke gaat er helemaal komen. Hè.
3: Mm-hmm.
2: Ben er zeker van.
3: Okay.
2: Maar we gaan het toch een klein beetje symboliseren.
3: Mm-hmm.
2: Ja? Ik heb hier dus als hoofdkaart heb ik de ster gelegd. Ik heb dat al als een begin, hè, een basis.
3: Okay.
2: Waardoor dat ik dus al, ik zal het even uitleggen, mm-hmm. dat je heel rustig naar boven mag kijken, de hemel. De sterren schitteren voor jou.
3: Wauw.
2: En daar zal er wel eentje bij zijn dat echt wel jezelf persoonlijk raakt.
3: Mm-hmm.
2: Dus daar zou ik dan toch ook in de stilte mee communiceren en een beetje hulp vragen.
3: Okay.
2: Daar is niks mis mee met hulp te vragen. Hè.
3: Mm-hmm.
2: Of dat intuïtief is of in de echt, dat maakt niet uit.
3: Oké.
2: Okay. Okay.
3: Okay.
2: Van het moment dat je zelf maar niks wijs maakt en geen negatieve energieën binnenlaat, dan zijn we op goede weg. Hè.
3: Ja.
2: Oké. Okay. Wilde jij? Ik ga een kaartje trekken en jij gaat een kaartje trekken. En dan gaan we samen reflexen.
3: Oké?
2: Okay. Okay?
0: Okay. Dit vind ik spannend.
2: Een kaartje trekken en dan leg ik het uit voor jou.
0: Oh, dit vind ik plots wel spannend.
3: Ik kies...
2: Deze kaart.
3: Ja.
2: Voilà. Het schip. Dus u gaat een heel mooie reis varen.
3: Wauw.
2: Natuurlijk, de energie moet stromen. Hè. U ziet het water, anders blijft uw bootje dobberen. Hè.
3: Ja.
2: Dat is niet de bedoeling. Hè.
3: Nee, nee, nee.
2: Dus we gaan echt wel varen. En wat voel ik? Dat jij dat kan.
3: Oké. Okay.
2: Jij kan dat. Ko zijn al heel, heel mooie, goede letters waar dat je mee aan de slag kunt.
0: Ik ga misschien moeten... Het is To.
2: To.
0: Ja, met de T in de O gewoon.
2: To.
0: Maar ook goed, hè. Ook goed, ook goede letters.
3: Sorry. Nee, geen probleem.
2: Ja, ik leef uit mijn intuïtie. Ik heb niks voorbereid.
3: Nee, nee, nee,
2: sorry.
3: Nee.
2: Ja.
3: To. Misschien had ik eigenlijk Ko moeten heten.
2: Het stijgt,
3: maar je weet,
2: zeg, we gaan nog goed over je komen. Hè?
3: Voilà.
2: In orde. Ik ga hier een kaartje bij leggen.
3: Ja.
2: Dus met mijn energie. Hè? Dus uw energie zit al fantastisch. Hè?
3: Okay.
2: Je gaat een fantastische reis maken.
3: Oké, dat belooft veel goed.
2: Wauw.
3: Wow.
2: Hier liggen toch heel veel kaarten. Hè?
3: Mm-hmm.
2: Wat trek ik voor jou?
0: Wat trekt ze?
2: De zon.
0: Schitterend.
2: De zon.
0: Hé, dat klinkt als kweet je goed nieuws.
2: Dat is de kernenergie, hè. De zon, dat weet u toch, hè. Dus u gaat echt wel schitteren en stralen. Maar je hebt een hulp van die sterkes en uw eigen energie. En je voelde dus ook precies al een klein beetje schuldig over gisteren. Kijk, dat is echt, echt geen probleem.
3: Okay.
2: Voor alles is een oplossing, hè. Met een klein beetje oefeningsjes, mentale oefeningsjes, een beetje ademhalingsoefeningsjes, gaat uw keelchakra zodanig opengaan,
3: ja,
2: dat je echt met een heel vrije, open stem gaat kunnen praten.
3: Okay.
2: Dus dat zie ik helemaal zitten, hè. Zo, okay. Denk ervan.
3: Ja, dat klinkt heel goed. Heb je een voorbeeld van zo'n oefening? Wat moet ik dan...
2: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Maar wacht, ik ga nu de luisteraars ontzettend benieuwd maken. De oefening, ik ga eerst wat muziek spelen.
3: Oh ja.
0: En dan komt de oefening natuurlijk. De grote

0: lieve kleine piranha van Gorky. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om een persoonlijke vriendin uit te nodigen die ik nog ken uit het verre verleden, omdat ik ze zo legendarisch vind. Ze heet Karin Verbeelen en ze is ontzettend goed met energie en met inschatten op basis van buikgevoel hoe mensen het in de toekomst nog zullen doen. Daar wordt zelfs eens een kaartje bij getrokken. En To, je hebt al een soort van conclusie kunnen maken.
1: Ja, de conclusie is dat ik een heel sterrenstelsel eigenlijk hier voor mij heb liggen.
2: Heel juist.
1: Ja, ik heb de zon, dat is mijn centrale energie. En ik kan ook hulp vragen bij de sterren. En dan is er ook nog een boot die dat een symbool staat voor de weg die ik ga afleggen.
2: Absoluut.
0: Ja, dat is helemaal juist. Ja, eigenlijk geparafraseerd van wat er daarnet gezegd werd. Maar nu ben ik nog ontzettend benieuwd, Karin. Je wou nog één tip meegeven voor de radiocarrière van To. En dat heeft iets met de keelchakra te maken.
2: Absoluut. Want voor niks, zo gaat het niet gaan. Hè? Alleen maar vragen en er niks voor doen. Zo raken we niet geen winnaar. Dus ik heb een heel klein oefeningske. Mm-hmm. Een Japans oefeningske. Mm. Ki, ki, ki. Ki staat centraal en betekent energie.
1: Okay.
2: Dus als u dat oefeningske doet, die energie ligt net onder uw buik. Mm-hmm. Ki, ki, ki, ki, ki, ki. Kort en krachtig en de energie stroomt.
1: Oké. Okay. Dus zo, ki, ki, ki, ki, ki, ki.
2: Ja.
1: Zo.
2: Dat is uw huiswerk. Okay. En in uw vrije tijd, dans u vrij. Zing u vrij.
1: Okay.
2: Uw keelchakra gaat helemaal open gaan, zodat jij vrij en open kunt praten.
1: Ah, dat is fijn. Dat vind ik leuk. Echt leuk advies.
2: Ja,
1: en die
2: je hebt iets speels in jou. En als je dat op een speelse manier kunt waarmaken, gaat het dan nooit niet beu worden.
0: Ja, maar er heeft zelden iemand zo'n goede raad gekregen als jij nu net, To.
1: Gewoon dansen en zingen.
0: Gewoon omdat je hier staat. En af en toe wat kikiki, mag ik jou ongelooflijk bedanken, Karin Verbeelen.
2: Heel veel liefde gedaan.
1: Dank je wel.
2: Ook dat ik heel veel liefde en energie teruggekregen heb. Bedankt en nog een super fijne avond. En veel succes, hè, Tom.
1: Ja, dank u.
0: Kom hier dat we elkaar vastpakken.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè?
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
9: Kalm, precies zonder geld in Peru. En mijn remmingsspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Portugal en Solto met Jamaican Bam Bam. Salami dans, volgens sommigen één goede avond is half acht. En je bent per ongeluk of minder per ongeluk verzeild geraakt in de grote prijs van Germijs. Je kan zelf helaas niet meer deelnemen. Jij zal niet de grote nieuwe ster van Studio Brussel worden. Maar ik ken vier mensen die dat wel nog kunnen worden. Ik stel je later nog iedereen uitgebreid aan je voor. Maar ik heb hier alvast in de aanbieding Tobates aan mijn zijde in de studio.
1: Altijd paraat.
0: Dit is jouw week als sidekick en het valt je voorlopig redelijk goed mee, zie ik.
1: Ja, nu ben ik echt op mijn gemak.
0: Dat is graag gedaan.
1: Je chakras staan open.
0: Je chakra staat volledig open. Maar ik heb ook een reporter. Die is op pad. Ze heet Tosha Eyabi en ze staat in het centrum van Leuven. Alhoewel, ja, ze stond daar net in het centrum van Leuven in Frituur Frietcafé. Maar ze deed een warme oproep om iemand gelukkig te mogen maken met een goed pak friet. Echt zo van die vers gebakken goudgele frieten. Een volledige bestelling mocht dat zelf zijn. Je moest gewoon laten weten waarom jij dat verdiende. Nu ben ik zo ontzettend benieuwd. Tosha, waar sta je, bij wie en waarom verdient die friet?
2: Hallo, ik sta nu aan het UZ van Leuven, bij een van de helden van radiologie, Sophie. Sophie en haar team staan hier elke dag paraat om hier de patiënten op te vangen aan het spoed. En ja, zij wil eigenlijk ook vertellen waarom dat zij zo een pakje frieten verdient en waarom op zo'n random dinsdag.
3: Wel, eigenlijk doen we dat wel vaker bij de late shift iets bestellen. Dus dit was de ideale gelegenheid om naar Fien te sturen dat wij zien hadden in frietjes. Dan kunnen wij gezellig frietjes eten bij onze late shift tussen de patiënten door.
2: En tot hoe laat moet je hier eigenlijk nog zijn?
3: Tot 10:30.
2: 10:30, oké. Okay. Dan lig ik waarschijnlijk al in mijn bed. Maar na 10:30, dan is het tijd om naar huis te gaan. Ik heb vandaag al gefietst naar boven en dan mocht jij naar beneden fietsen. Hoe is die fietstocht elke ochtend te doen van waar je komt en dan helemaal naar hier te komen?
3: Wel, gelukkig heb ik een speedpedelec, dus dat gaat vrij vlot. Nu, natuurlijk, moest ik dat met een gewone fiets doen, dan was ik echt wel pomp af elke dag. Dus daarom een speedpedelec. Maar het is ook 27 kilometer enkele rit, dus dat is 54 heen en terug. Dus vandaar. Maar daarvoor ook frietjes, heb ik energie om straks terug naar huis te fietsen.
2: Exact, dat is goed. Amai, dus jij gebruikt die frietjes eigenlijk ook deels voor je energie om de shift door te komen. Ja. En daarna goed naar huis te kunnen fietsen. Ik kan dat straks ook wel gebruiken. Ik ga straks ook een frietje eten. Hè. Amai, en zo'n dag aan de radiologie, hoe ziet dat eruit voor jullie?
3: Dat is voor de radiologie van spoedgevallen is dat elke dag heel onvoorspelbaar. Want ja, je weet nooit wat er binnenkomt. En ja, ongevallen, zieke mensen, ja, kinderen tot ja, oude bejaarde mensen. Alle lagen van de bevolking. Ja, elke dag is onvoorspelbaar.
0: Zeg toch,
3: een verrassing eigenlijk.
0: Zou ik nu juist nog eens mogen weten wat de volledige bestelling is van de dienst radiologie in het UZ Leuven?
2: Ja, dat wil ik ook eigenlijk weten. Wat is de volledige bestelling van jullie?
3: Ja, ik heb gewoon random iets besteld voor alle collega's. Want we waren natuurlijk aan het werken, dus ik kon niet aan iedereen vragen wat ze wouden. Dus ik heb 3 grote fritten besteld. 2 Bikkie Burgers, een curworst speciaal, nog een berenpoot, denk ik. En dan 3 sausjes. Dat zou voldoende moeten zijn, denk ik, voor ons 5.
2: Jullie zijn met 5?
3: Ja, of nee, met 6. Met 6 zijn we, met 6.
2: Oké, 3 grote frieten voor 6 personen. Amai, dat gaat echt wel goed veel energie zijn voor de rest van jullie shift.
3: Dat komt zeker in orde, ja.
2: Oké, top. Amai. Ik hoop dat jullie ervan genieten. En als jullie ooit nog iemand nodig hebben om jullie frietjes te komen brengen, mocht mij altijd bellen.
3: Ik heb je nummer nu, dus dat gaat.
2: Dat is goed. Ik zal wel tussen de bubsessies komen brengen.
3: Ja, dat is goed.
0: Voilà, de frieten zijn geleverd. Ze gaan daar ongelooflijk smaken. Tosha, tot morgen.
2: Tot morgen. Brussel. Live. Live is music.

0: Surfcurse en Freaks. 0-1 nog altijd. De Rode Duivel spelen tegen Kroatië. En er gebeurt niet al te veel. Ik denk dat wij spannendere dingen te vertellen hebben. Zoals bijvoorbeeld een nachtmerrie van deze nacht. Toe.
1: Ik had iets bedacht wat ik op de radio ging doen. En dan schoot ik wakker en dan moest ik eerst nog beseffen dat ik aan het dromen was. En dan was ik het kwijt.
0: Dus je weet het niet meer. Wat lastig is.
1: Dat is jammer.
0: Want jij krijgt zo meteen carte blanche. Mm-hmm. Dat gebeurt hier iedere avond. Een finalist mag naar eigen goesting invullen wat er op de radio gebeurt.
1: Ja.
0: Meer nog, jij gaat daar de natie bij betrekken.
1: Ja, dit keer wel. Dus straks, na de reclame, doe ik wat ik wil. En ik wil vandaag onderzoeken hoe goed iedereen mij al kent. Dus daar hoor jij bij, Fien.
0: Ja.
1: En ook de luisteraars.
0: Okay.
1: En dus organiseer ik ook een wedstrijd. Binnen deze wedstrijd eigenlijk. En daarvoor zoek ik een luisteraar die wil meespelen. En dat moet iemand zijn die denkt dat hij mij al helemaal kan doorgronden. Na toch al 3,5 uur naar mijn gebrabbel geluisterd te hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik zou zeggen, stuur Ik ken jouw soort in de app als je tegen Fien wil strijden.
0: Oké, dus eigenlijk gewoon mensen met een algemene goede basiskennis van andere mensen. En liefst van To.
1: Ja.
0: Ik ken jouw soort moet je sturen in de app. Dat is de oproep van To, maar het grappige is, ik heb eerst nog een oproep binnengekregen voor jou. Ik dacht, ja, misschien kan je het wel gebruiken.
1: Oh.
0: Goedenavond, met wie?
2: Met Hubert.
0: Ah.
1: Dag, oma.
2: Hallo.
1: Hey.
2: Dag, Toke.
1: Hela.
2: Hey. Hoe komt dat jij op de radio bent?
1: Ja, omdat, hey. Omdat ik aan die wedstrijd meedoe, hè, oma.
2: Ah, ja. Ah, zeg, ik dacht dat jij nog aan het uitrusten was voor, van de triathlon van eergisteren.
1: Ah, ja.
2: Goed, maar je bent goed, aan het werken voor nu voor de wedstrijd.
1: Ja.
2: Ah, goed, zeg.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mijn kuiten zijn nog stijf van zondag.
2: Ja, maar, dat zal wel.
1: Ja, maar er is hier net een mevrouw gepasseerd door wie mijn

0: keelchakra helemaal open is gezet. Dus ik ben terug klaar om verder te gaan. Ja.
1: Zeg, oma van Toon, heb je nog een laatste aanmoediging voor haar?
2: Ja, Toon. Zeg, gisteren toen hoorde ik u voor de eerste keer op de radio. Hè, en ik dacht, oei, je hebt een bibberstemmetje. En ze was zo'n klein beetje lichte, zachte kant tegenover Bart Cannaert. Maar vandaag is dat er helemaal vanaf. Dat is precies of jij een gedaante verwisseling ondergaan hebt.
0: Wauw, dan schrijf jij voor de humor,
2: prima.
0: Oma.
2: En je voelt je ook precies of dat je in een familiefeest zit. Zoals je zei, straks.
0: Ja.
2: Ja,
0: dat is goed,
2: hè? Precies. Ja.
0: Maar hier is geen koude plabuffet, jammer genoeg.
2: Ah, nee. Ja, nee. Nee, maar dat is niet nodig, hè. Je hebt er straks gegeten, hè.
0: Ja, ja.
2: Op deze avond een frietje van Leuven daar.
0: Ja, als Tosja nog over heeft.
1: Ik kan bevestigen, oma. To heeft al flink gegeten en ze gedraagt zich voorbeeldig. Bedankt voor jouw aanmoedigende woorden en graag tot een volgende keer. U klinkt fantastisch. Dag.
0: Doei.
2: Goed.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee? Dat kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Yes.

0: The Subs en Yves Paquin met UFO. In het echte leven zou ik altijd en met 100% zekerheid aanraden om te leren zwemmen met zwembandjes. Maar hier ben ik ze misschien vergeten.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Er bestaat gewoon echt geen betere manier om een radiocorrifee te worden dan het gewoon te proberen. En dus krijgt iedere finalist op dit uur van de avond carte blanche. Het maakt mij echt geen ene knikker uit wat je probeert, maar ik ben wel heel benieuwd, To. Hoe ga je de komende minuten op deze nationale radio met miljoenen, of toch zeker duizenden luisteraars invullen?
3: Oké, ik dacht, het is van groot belang in het kader van de stemmingen binnen een paar weken dat de luisteraars mij een beetje beter leren kennen. Mm-hmm. En dus heb ik een quiz voorbereid over mezelf.
0: Ah ja, oké.
3: Het is een hele speciale quiz, want jij hebt een quiz zonder punten op tv en ik heb een quiz zonder antwoorden eigenlijk.
0: Er zijn vragen, maar er zijn geen antwoorden.
3: Ja, er zijn gewoon veel mogelijke antwoorden en ook niet echt 100% juiste antwoorden, denk ik. Er zijn wel foute antwoorden ook.
0: Ik denk dat het duidelijk gaat worden als we gaan beginnen spelen. Want je hebt een oproep gedaan. Mensen moesten sturen, ik ken jouw soort. En daar hebben wij toch wel een zekere Marta binnengehengeld. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, jij kent haar soort. Jij wil meespelen tegen mij?
4: Ja, heel graag.
0: Oké, het spel is me nog niet helemaal duidelijk, maar ik vermoed dat dat dus allemaal nog wel op zijn bootjes terechtkomt.
3: Ja, dus jij en Marta moeten een antwoord schetsen op een situatie die ik schets voor jullie. En degene wiens antwoord het best aansluit bij wat ik zou doen of denken of vinden, die krijgt het punt.
0: Oké, ik ben mee. Ben je mee, Marta?
4: Ja.
0: Oké. Oh, perfect. Gemakkelijk.
3: Okay, goed. Oké, dus beginnen we met Marta?
0: Ja, prima.
3: Dus Marta, stel ik kom sowieso straks rond 10 uur thuis en stel er was geen eten thuis. Wat denk je dan dat ik zou doen?
4: Ik denk dat jij alle kasten eens goed zou opentrekken en dan toch nog ergens een pakje instant noedels zou vinden. Hmm. Dat dan zou klaarmaken. Een beetje van de ongekookte noedels apart zou houden en die dan zou verkruimelen over jouw noedels als laatste finishing touch voor toch dat culinair extraatje.
3: Ja,
0: Dit vind ik heel specifiek. Ik heb het gevoel dat zij een streepje voor heeft. Ik ging gewoon gaan voor een toosje met een schelke kaas. En wie weet, zo nog, kende je zo het verrompelde van de komkommer eraf snijden?
3: Ah, ja.
0: Dat laatste beetje dat nog overblijft, dat zou dan op een toosje met kaas terechtkomen. Dat is mijn gok. Wie wint?
3: Oké, dus dat zou eigenlijk allebei echt kunnen.
0: Maar 1-1. Oké, vraag 2.
3: Vraag 2 is... Hoe ziet mijn ideale zondag eruit? Marta, jij mag
4: beginnen. Mag ik gaan?
3: Ja.
4: Oké. Ik denk een beetje uitslapen. Mm-hmm. Dan een goed ontbijt. Mm-hmm. Een beetje naaien. En dan een dutje in een zonnestraaltje.
0: Oké, dat is genoteerd. Ik ben redelijk zeker dat To bij iemand of bij zichzelf een muur gaat schilderen. Dat heb ik gisteren al geleerd.
3: Heb je geleerd?
0: Ja. Wie is het dichtst bij de waarheid?
3: Jij en Fine eigenlijk.
0: Yes! 1-0 voor mij. Laatste vraag.
3: Ja.
0: Laatste vraag, alles bepalende vraag in deze totaal van de pot gerukte To-quiz. Wie wint?
3: Hoe ziet mijn droomfestival eruit?
4: Ik denk dat je droomfestival een leuke mix is van muziek, sfeer, lekker eten. De juiste vrienden die mee op dat festival zijn. De goede artiesten. En een cruciaal element, een soort van waterpartij voor een beetje verfrissing.
0: Mm-hmm. God, het is weer met zoveel details. Een soort van waterpartij. Ik denk, To,
3: ja,
0: dat jij op een festival terecht zou komen waar de energie zo ongelooflijk goed zit dat jouw chakras zich vanzelf openen.
3: Mm-hmm.
0: En waar de Strokes spelen. Want je hebt mij toevallig daar straks gezegd dat je die graag nog eens zou willen zien. Wie zit er het dichtst bij de waarheid?
3: Ja, ik wil echt...
0: Ik heb deze wedstrijd gewonnen. Sorry, Marta. Het was echt een verdienstelijke poging. Maar ik win de wedstrijd.
3: Marta, ik heb goed nieuws. Fien wint niks. Fien wint niks hiermee. Alleen maar eer en roem.
0: Nee, maar je hebt het toch redelijk goed gedaan. Marta, ik wens jou ook een redelijk fijne dinsdagavond. En Toon, bedankt voor deze invulling van jouw carte blanche.

je denkt, dit klinkt familiair, dit klinkt herkenbaar, dit heb ik al wel eens ergens mogen horen. Dat kan volledig kloppen, want het is voortgekomen uit het zaad eigenlijk van Dave Grohl. Het is zijn dochter Violet, Bug in the Cake.

0: Justin Timberlake, Sexy Back. Vijf minuten voor acht. To Bates hier in de studio aanwezig. Talent, mogelijke kanshebber op de titel van de grote prijs Fingermijns. Ik kan misschien samenvatten dat je gisteren nog door een kleine jongen van een jaar of 10 werd geadviseerd, herpak je. Mm-hmm. Maar dat heb je vandaag gedaan.
1: Ja, dat kwam hard binnen.
0: Ja.
1: Maar ik ga dan aan de slag daarmee.
0: Je bent zo aan de slag gegaan, zoals zelden iemand aan de slag ging. Dit is Paul Kalkbrenner en Norma Jean.

0: Concurrentieminuut met AXA Verzekeringen. Thuiswerken maakt intussen deel uit van ons dagelijkse leven. En zeker in deze maanden is dat fantastisch. Maar hoe zit dat met de verzekering als je thuis een ongeval hebt? Wel, tijdens de werkuren en binnen een professionele context is het een arbeidsongeval. Bijvoorbeeld als je uitglijdt op de trap of je loopt een lelijke snijwonde op terwijl je je middaglunch bereidt. Maar ga je tussen twee meetings door de haag snoeien en val je van de ladder, dan valt dat buiten het professionele kader en dus buiten de dekking. Ook goed om weten, ritten die verband houden met de verplaatsingen naar je werkplek, zoals je kinderen oppikken, genieten dezelfde bescherming. Zo kan je altijd telewerken in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Getnet komt naar je toe met de Zeeinzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zeeinzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vanaf 9 uur vanavond, over een uurtje dus, kunnen er opnieuw vliegtuigen opstijgen en landen in ons land. De stakingsactie bij de luchtverkeersleiders van Skies is dan afgelopen. Vakbonden en directie gaan vanaf morgen voort onderhandelen over het sociaal conflict. Het risico op nieuwe acties is dus niet van de baan, zegt collega Koen Wouters in Zaventem.
8: Er blijft nog altijd wel een beetje die onzekerheid hangen natuurlijk. Dit ging op een spontane actie. Er zou nu een akkoord zijn tussen vakbonden en de directie van Skies. Maar ja, je hebt niet veel mensen nodig die het werk neerleggen bij die luchtverkeersleiding om heel dat vliegverkeer in de war te sturen. Dus die onzekerheid blijft er altijd wat hangen. Het is geen georganiseerde vakbondsactie, een spontane actie. En hoe de mensen gaan reageren van de luchtverkeersleiding zelf, dat blijft toch altijd wel een beetje onvoorspelbaar.
7: Ja, sinds 2 uur vanmiddag konden er geen vliegtuigen meer opstijgen of landen. Alleen al op Brussels Airport ging het om 140 vluchten. In Oostende aan de kust zullen amokmakers op drukke zomerdagen voortaan een plaatsverbod kunnen krijgen. Dat betekent dat zij een tijd lang niet meer in een deel van de stad mogen komen. De voorbije weekends was het erg druk in Oostende met hier en daar herrieschoppers en die moeten eruit, zegt burgemeester John Combe.
9: Voor een klein aantal die het nodig vinden om de sfeer te verzieken, zijn er maatregelen nodig. Dat er eigenlijk op neerkomt dat als we mensen identificeren die de orde zwaar verstoren, dat ze een plaatsverbod zullen krijgen. Toegangsverbod ook voor een deel van Oostende. En als ze dat plaatsverbod overtreden, dan worden ze opgepakt.
7: En eerder was er ook al een alcoholverbod in bepaalde delen van de stad. Sport Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Peter van der Bent in de Rijeka, was het een verdiende overwinning?
10: Maar het is vooral een mooie overwinning geworden voor de Belgen. Want echt wel een gesapige oefenwedstrijd. Het was zonder al te veel tempo, met lang bijzonder weinig doelgevaar. Ook in de eerste helft met een doelpunt van Jurie Tielemans. Met links na wat rommelige fase na een half uur. En daarna nog een geweldige parade van de doelman Courtois op een punter van Modric. Dat was het zo'n beetje in de eerste helft. Waarin de Kroaten nog wel gretig begonnen met veel balbezit. Maar weinig doelgevaren. Die experimentele driemensdefensie van de Belgen makkelijk overeind bleven. En dan een half uur aandringen van de Kroaten. De Belgen die zich lieten terugdrummen. Maar weinig in gevaar kwamen. Behalve één keer een kopbal van Budimir tegen de lat. Maar aan de overkant kopte Van Aken ook staalhard tegen de lat. En dan was er de lang verwachte terugkeer van Romelu Lukaku. En jawel, helemaal op het einde in de toegevoegde tijd werd hij gelanceerd door Van Aken. En maakte hij een doelpunt zoals we dat gewend zijn van Lukaku bij de Rode Duivels. Voilà, 0-2. Ik zei het, mooie overwinning. Zaterdag nog de uitwijfwedstrijd thuis tegen Tunesië. En dan maandag het vliegtuig op naar de Verenigde Staten.
7: Dank je, Peter. Het weer vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten. Opklaringen in het westen en het centrum bij temperaturen vannacht tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige bui in het oosten, op andere plaatsen meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen en buien vanuit het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
6: Pien Le Franc.
11: Het is de mooiste tijd van het jaar. Hallo festivalzomer. En hallo aan jou. Je mag 2 uur samen met mij op de wei. Ik heb veel muziek, tickets en ik ben ook benieuwd waar jij gaat uithangen.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Is music.
11: Dus mochten er toevallig veel festivals of weinig festivals op jouw planning staan, laat ze maar weten in de app van Studio Brussel. Dan kunnen we samen vooruitblikken. Bijvoorbeeld naar Weekend Dance. Dat is de enige plek waar wij Another kunnen zien. 16 augustus, dus dit

deze zalige muziek op het strand van Zeebrugge. Dat gaat gebeuren op 16 augustus. Another op Weekend Dance. En straks gaan we eens horen hoe het zit met Blackbox Revelation. Want die zijn volop aan het teasen naar nieuwe muziek op hun socials. Je hebt dat misschien al gezien. Dus ik ga eens peuteren of er nieuwe muziek aankomt. En wanneer? Ik heb eerst een van de namen die het vaakst op de Belgische festivalaffiches voorkomt deze zomer. Het is ook hele zomerse muziek. Portugese klanken. Au met Caravés.

0: Zeg, stel je voor, je mag als allereerste naar het nieuwe nummer van je favoriete band luisteren in het bijzijn van de frontman terwijl die jou rondfietst in zijn bakfiets. Dat is hoe Kaylen de nieuwe muziek van Black Box Revelation ontdekt heeft.
1: Check.
2: Wel freaking nice, jong. Echt wel het signature Black Box. Hevige gitaar. Ritmische drums. Als ik een score moet geven op 10, draagt een 10. Weet je wat er nog mist?
1: Een pint.
2: Saté.
3: Studio Brussel.
4: De festivalzender!
0: Hoe goed is dag? Dag Jan, dag Dries van Black Box Revelation.
5: Hallo, dag Pien.
0: Hey, hoe is het met jullie?
5: Ja, goed. Excited, hè?
0: Ja. Iedereen.
5: Het zal wel zijn.
0: Ja, het zal wel zijn. Maar ik ook, toen ik dat filmpje zag van die fan in uw bakfiets.
5: Ik dacht, ja, rijk ik elke dag met een bakfiets rond. Daar is niet veel cools aan. Ik kan het maar beter eens op een leuke manier gebruiken. Hè?
0: Ja, iedereen die jullie volgt op de Grams heeft dus al gezien dat jullie een bakfiets hebben, inderdaad. En vooral ook dat er dus nieuwe muziek aankomt van Black Box Revelation. Het is daarover dat ik jullie eigenlijk wil spreken. Want wat mag ik al weten over die nieuwe muziek?
5: Ja, we hebben dus... We zitten al even in de studio, hè. En dat is gewoon... we hebben een jaartje niet gespeeld en dan pikt dat om terug op podium te staan. En we staan eigenlijk niet zo graag op podium zonder dat er daar nieuwe muziek bij.
0: Okay.
5: Dus vandaar hebben wij volop gewerkt aan nieuwe nummers. En voilà, nu hebben we er toch zo wel al eentje die wij graag met de fans willen delen.
0: Ja, dat is heel goed. Cool, maar hoe lang moeten wij daar nog op wachten? Want ik heb nu al twee noten gehoord. Wanneer krijgen we de rest te horen?
5: Wanneer denk je
6: meer duren?
0: Niet te lang meer duren.
6: Niet te lang meer, want we zitten echt op hete kolen.
0: Ah ja, maar niet te lang. Is dat dan deze vrijdag al? Of is dat dan eerder volgende week?
5: Ik denk deze vrijdag hebben we al plannen.
0: Ah ja. Ah ja, maar ik snap het wel.
5: Deze vrijdag doen we eigenlijk een eventje met fans.
0: Oké. Okay.
5: We hebben bij dat nieuwe nummer ook wel een clip die daarbij komt. En daarbij hebben we zo fans uitgenodigd die die beelden mee kunnen komen bewerken met een speciale videoconsole die we gebouwd hebben. En dus wij nodigen zo echt in een heel kleine kring fans uit om die mee met ons te komen maken.
0: Okay.
5: Dus ik denk die muziek zelf is dan voor volgende week.
0: Oké, dat is heel goed. Wat weet ik al? Titel van het nieuwe Blackbox nummer heet Stronger. Je hebt al 10 op 10 gekregen van die ene fan in uw bakfiets. Over wat gaat Stronger? Moet ik dat al vragen?
5: Wel, het gaat over de goede voornemens waarmee dat je aan de dag start. En ik heb er zelf vaak last van dat ik dan heel veel plannen maak en dan eigenlijk zoiets heb van ah shit, hoeveel tijd heb ik vandaag eigenlijk weer op mijn gsm gezeten. En dat je daardoor dan soms zo aan het gevoel zit, heb ik nu wel alles uit mijn dag gehaald of niet? Wel, eigenlijk zit dat allemaal zo wel wat in het nummer onder dan de echte Blackbox energie, de rauwe gitaren, de ritmische drums, zoals Kaylen het benoemde.
0: Oké, maar dat is volgens
5: mij... En ook wel wat vernieuwing, ja.
0: Oké. Dus een pijnlijk herkenbaar thema, denk ik wel, voor heel veel mensen. Jullie zeiden net, het pikt als we op een podium staan zonder dat er nieuwe muziek is. Deze zomer spelen jullie op Rock Herk Encore. Dat is op 16 juli. Wilt dat dan zeggen dat we daar nog veel meer nieuwe muziek gaan krijgen van Black Box Revelation?
6: Ja, we gaan daar toch graag nog... Wel nog een nieuwtje.
0: Nog een liedje.
6: Nog een liedje, ja. Eentje.
5: Een nieuwtje.
6: Een nieuwtje, hè.
0: Een nieuwtje tegen dan. Dat wordt wel... Dat
6: een
0: wordt
6: nieuwtje,
0: wel,
6: ja.
0: Ja, twee nieuwe nummers. Oké, maar kijk, volgens mij wordt dat wel een bijzonder publiek ook, want jullie staan, dat is een nieuwe dag van Rock Herk. Jullie staan daar tussen een volledige Belgische line-up, Kaat van Stralen, Jong Jello, Pommelien Thijs. Misschien ook wel een dag om nieuwe zieltjes te winnen daar.
5: Ja, zeker, ja, sowieso. Ik denk, Herk, ik vind, zo lang kan ik zelf al niet wachten, dus we hebben ook al nog een show gepland, echt binnen 14 dagen in Eeklo.
0: Oké. En daar zijn nog kaartjes voor.
5: Ja, dat is in open lucht.
0: Ja, dat is in open lucht. Dus. Okay.
5: Dat is in open lucht om echt zo wel wat de zomer in te zetten. De okay. N9, daar gaan we, dat is onze eerste show na echt wel 2 jaar op het droog staat. Dus,
0: Oké, okay, maar ik ben benieuwd. Ik hoop dat jullie klaar zijn om uit de repetitiekot te komen. En ik denk dat de wereld heel benieuwd is naar die nieuwe muziek van Black Box Revelation.
5: Ja, dat is altijd spannend, hè, omdat je dan je werkt daar lang aan en dan ineens wordt het van iedereen. Hè.
0: Ja, volgende week. Ik kijk er naar uit. In afwachting ga ik een goeie ouwe van Blackbox knallen. Wrecking Bedpost in een live versie. Wrecking Bedpost heb ik klaarstaan. Echt een goeie live versie van jullie twee.
5: Oké, ik blijf aan de lijn dan.
0: Oké, dat is goed. Blijf maar hangen. En ik ben heel benieuwd naar die nieuwe muziek. Dag Jan, dag Dries. De festivalzender. Studio Brussel. 1, 2, 3.

0: Harvest Sky. Voor alle mensen die 17 juli op Doer ronddwarrelen, zeker gaan checken. Oké, Lou. We hebben een supercoole hotshot deze week van Oscar en de Wolf samen met Estien. Die staan elk apart op de festival. Oscar en de Wolf op de Lokerse feesten en Estien staat op Pukkelpop. Maar wie weet nemen ze elkaar mee, hè, nu dat ze samen zo'n prachtig nummer hebben gemaakt. Safe and Sound.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Als jij me loslaat.
1: Oscar en de Wolf en Estien. Safe and Sound.
4: Hallo, wij zijn Estien en...
5: Oscar en de Wolf. En wij zijn super blij, want ons nieuwe nummer is deze week de hotshot van Studio Brussel.

0: Hallo, deze prachtige muziek hoor je op Studio Brussel, meer specifiek in het programma De Festivalzender.
1: Studio Brussel!
2: De Festivalzender.
0: Want we zijn vertrokken met dit festivalprogramma en ook met de festivalzomer. Hè. Die is eigenlijk al een tijdje begonnen. Straks krijg ik ook nog bezoek van Pinkpop uit Nederland. Die nemen ook een leuke prijs mee. Je kan festivaltickets winnen. Maar ik wil het even hebben over Tomorrowland. Want die beleefde vorig jaar een bijzondere editie, een zeer heftige editie. En we hebben het allemaal gezien en gevoeld toen wij dat nieuws zagen binnenkomen van die mainstage dat in vuur en vlam stond in Boom. Daar is vorige week wat nieuws over verschenen, want Michiel Beers, de oprichter van Tomorrowland, die heeft zijn verhaal gedaan in de podcast De Machine. Dat is een wekelijkse muziekpodcast uit Nederland van 3FM. Met vorige week een opname live bij ons in de AB in Brussel. En Michiel Beers die was daar dus de gast. En hij was ook heel openhartig. En voor het eerst sinds die brand ook zeer vocaal over wat er daar precies gebeurd is op Tomorrowland.
3: Ik stond aan de andere kant van het festivalterrein. Ik was gewoon met iemand aan het praten. En ineens zag ik een donker-zwarte rookpluim uit de mainstage opkomen. Ik dacht van, dit kan niet kloppen.
0: Ja, en die grote rookwolk die was indrukwekkend. Die heeft die indrukwekkende mainstage ook helemaal in vlammen doen opgaan. Enkele dagen ook voor de start van het festival. Dat was heel spannend voor iedereen, ook voor ons bij Studio Brussel. En in de podcast kwam het voor het eerst ook aan bod wat precies de oorzaak is van die brand. Een soort slecht aangesloten toestel heeft ervoor gezorgd dat er heel wat ethanol is gelekt op allerlei materialen, zo vertelt hij ook.
3: Die ethanol is alles verwoestend, want de zwarte stalen palen waar dat het geluid aan hangt, is gewoon helemaal gesmolten, gebogen. Dat smelt pas op 1200 graden. En vanaf dat vuur 1200 graden is dat alles verwoestend.
0: Ja, alles verwoestend, dat is vreselijk. Hè? Je moet je voorstellen, aan zo'n podium wordt jaren gewerkt. Het ontwerp, het decor, camera's kapot, lampen kapot, lasers, ook het geluid, wat redelijk belangrijk is op een muziekfestival. Binnen de 40 minuten was alles weg van heel die mainstage. Eigenlijk het pronkstuk ook van Tomorrowland.
3: Die beelden van die brand, die gaan nooit meer van mijn netvlies weg. Maar je ziet er die eerste 10, 15 minuten en ik kan niet anders dan gewoon die warmte voelen en gewoon dat aanschouwen, hoe verschrikkelijk dat is. Maar dan, na 15, 20 minuten in die brand te zien, begin je wel te denken van vrijdag staan hier al die mensen, of donderdag staan hier al die mensen, kunnen we nog iets doen? En dan was het eerste van, oké, we hebben gewoon nieuw geluid nodig. We hebben echt nieuw geluid nodig, want zonder geluid gaan we hier niks kunnen doen.
0: Voilà, en dat nieuw geluid hebben ze gelukkig gevonden als ook een oplossing voor dat podium zelf. Het waren echt spannende tijden, maar dankzij heel hard werk en snelle inzet is Tomorrowland er dus in geslaagd om in minder dan 48 uur een nieuw podium neer te zetten en dat festival toch te laten doorgaan voor al die mensen die eigenlijk ook van overal ter wereld afkomen en dat dit jaar dus sowieso ook terug gaan doen, want dit jaar is Tomorrowland in het weekend van 17 tot 19 juli en 24 tot 26 juli. En ik ga voor jou een van de headliners spelen van dit jaar. En dat is natuurlijk Calvin Harris.

0: MediMarket.
1: Bij MediMarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Studio Brussel, live.

van die XX. Nog exact 1 maand en we zien ze live op Rock Werchter, want het is vandaag 2 juni. En op 2 juli dan begint het daar. Hè. Dan staan wij met onze studio opnieuw ergens ter hoogte van de mainstage van Rock Werchter. Ja, wie is er nog bij? Laat het gerust weten in de app. We zien elkaar sowieso binnen een maandje daar. Westside Cowboy, dat is een van de namen om te ontdekken daar. Die spelen op het ontdekkingspodium Nest. Nest is de nieuwe naam van de Sloop trouwens, dat gisteren bekend werd gemaakt. Het is een enorm sympathieke groep uit Manchester. Eind augustus brengen ze hun debuutplaat uit. En op Werchter kan jij als allereerste die nieuwe muziek gaan ontdekken van Westside Cowboy. Dit is Kickstones.

0: Nami.
1: Eens vragen hoe het is om jezelf op de radio te horen. Merel met Baby. Dag Merel.
2: Hallo, wat een monster hit.
1: Sorry, wat een dikke plaat is dat toch?
2: Ja, heerlijk. Vind ik ook echt.
1: Ja? Hoe gaat het met jou, Merel?
2: Het gaat goed. Ik zit in een fancy restaurant. Ik ben even naar het dakterras gelopen om te kunnen bellen. Ik ben de verjaardag van mijn drummer aan het vieren met oesters en wijn. En het gaat super.
1: Oh my god. Het leven kan niet beter zijn. Of jawel, het leven kan nog veel beter worden eigenlijk. Want binnen 10 dagen start Best Kept Secrets. En ik heb daar zelf heel veel zin in. Want ze zijn gisteren op bezoek gekomen. En we hebben heel die line-up nog eens doorgejaagd. Wat is jouw band met het festival?
2: Nou, ik heb daar in 2022 gespeeld en in 2024. Ik heb daar gewoon 2 hele leuke shows gespeeld. En ik vind het gewoon een heel leuk festival. Ik ben er ook altijd blijven hangen, omdat ik het heel leuk vind om dan lekker in een tentje te blijven slapen. En gewoon acts te gaan checken. En wat ik zo leuk vind, is dat dit festival ook echt om de muziek draait. En ja, andere festivals in Nederland kunnen ook wel eens heel erg gaan om alles eromheen. Met allemaal merkactivaties en zo. En dit, het voelt gewoon alsof dit nog wel echt, ik weet niet, echt voor de muziekliefhebbers is.
1: Ja, en om te ontdekken ook. Jij staat daar dit jaar opnieuw op de line-up. Niet alleen met een spetterende liveshow, maar ook met jouw DJ-debuut.
2: Ja. Ja, klopt.
1: Heb je daar zenuwen voor?
2: Ja. Ja, behoorlijk. Meer zenuwen dan voor de live show. Ik heb ook echt DJ-les genomen, want ik neem het wel serieus.
1: Oh my.
2: Ik zie het wel. Ja, het is gewoon een job, weet je wel. Ik ga niet op play drukken. Ik wil gewoon een vette show maken. En die tracks gewoon goed inmixen en loopjes maken. Nou goed, dat is echt een kunst, heb ik gemerkt. Dus ik ben hard aan het oefenen thuis.
1: Oké, maar zo vet. En wat mogen we verwachten van de muziek en van jouw show? Van jouw set?
2: Nou, ik ga eigenlijk allemaal inspiraties draaien voor mijn album. Dus ik ga liedjes draaien die Jeroen de Pessimier en ik als referentie hebben gebruikt voor de plaat. Dus Peaches bijvoorbeeld. Ook liedjes van de Subs ga ik draaien, maar ook wat eigen liedjes natuurlijk. Dus het wordt echt een bonte mix van punk, van female, van Riot Girl, zeg maar. Maar ook wel techno. Ja, het wordt gewoon, ik hoop gewoon een wilde, eclectische set.
1: Oké. Maar ik kijk er heel erg naar uit, ook naar jouw fantastische liveshow natuurlijk. Ik ben heel benieuwd in welke outfit wij jou gaan zien. Kan je daar al iets over vertellen?
2: Ja, ik kan alleen maar zeggen, het wordt bloody en het wordt holy.
1: Oké, dokie. Oké, maar dat is alles wat ik wil weten nu. Merel, ik heb jou ook gevraagd om 3 tips uit de line-up mee te nemen. De eerste klinkt zo... Ja. Ja, als je voor deze muziek niet blijft plakken inderdaad op Best Kept Secret, dan weet ik het ook niet meer. Hè? Wie horen we en waarom moeten we ze gaan checken daar?
2: Nou, dit is Jungle by Night. En Jungle by Night is een hele leuke act. Dat is een Nederlandse groep jongens die echt al vanaf hun 15e muziek aan het maken zijn. En ze maken eigenlijk altijd instrumentale muziek, maar voor het eerst op Best Kept Secret gaan zij dus ook zelf zingen.
1: Amai.
2: En daar ben ik dus heel erg benieuwd naar. En ik heb hun dus gewoon, ik weet nog dat ik hun in Amsterdam op van die festivaletjes in de stad heb zien spelen toen zij 15 waren. En ik vind het dus zo ver dat ze nog steeds bezig zijn. En gewoon een vriendengroep die muziek maakt. En dat stralen ze ook uit. Dat ze gewoon van muziek houden en dat ze met elkaar een feest willen bouwen. En volgens mij gaan ze dus echt zichzelf vernieuwen hier op Best Kept Secret. Dus ik denk echt de moeite waard om dat te gaan checken.
1: Zoveel debuten daar dit jaar. Dat is heel cool.
2: Ja.
1: Tip 2 is iemand toch wel bekend voor jou persoonlijk.
2: Ja.
1: Elmer, die moeten we ook gaan zien, hè, Merel?
2: Ja. Ja, dat is mijn kleine zus, Elmer. Ja, die gaat ook een nieuwe show spelen, want die brengt een nieuw album uit in oktober, volgens mij, of september. En ja, ik ben heel benieuwd. Ze gaat voor het eerst met een drummer spelen, dus echt voor het eerst met een live aspect in plaats van alleen met tape. En Elmer is gewoon echt een baas in live shows.
1: Oh.
2: Dus het is gewoon vet om op de streaming platforms te luisteren, maar het is nog vetter om Elmer live te checken. Dus ik denk wel echt dat je dit niet kan missen.
1: Oké, dat is heel goed. En voor de laatste tip ben ik jou eeuwig dankbaar. voor alle tips eigenlijk, Merel. Maar ja, deze was redelijk moeilijk om op Studio Brussel te kunnen draaien. Ik heb dat een paar keer gevraagd. Atakak is een hele goede naam. Je bent daar ook fan van.
2: Ja, en Atakak speelt dus precies voor mij op Beske, in de Secret. Dus kijk, het is ook zeg maar, mensen gaan naar Atakak kijken en blijven dan vervolgens in de tent wachten voor mijn show. Maar ik vind het altijd, ja, ik denk dus dat dit zo'n act is waar gewoon iedereen achteraf van gaat zeggen van daar had je bij moeten zijn. Het is gewoon super, ik denk dat het gewoon heel bijzonder gaat worden. En ik ken het dus niet super goed. Ik heb een paar liedjes gecheckt, dat vond ik gewoon geweldig klinken. En ik ben juist ook vaak op Beske Secret, vind ik het leuk om verrast te worden. En juist door muziek waar ik ja, misschien niet zo snel zelf naar zou luisteren. Maar dit is, ja, voor mij is dat echt Atakak. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik ga zelf echt in de coulissen of in de backstage ga ik echt proberen nog een glimp op te vangen.
1: Ik zal front row staan, zowel bij Atakak als bij jou. Merel, wil jij 3 dikke kussen geven aan jouw drummer?
2: Ja, zeker. Dat zal ik doen.
1: En geniet nog leuk vinden. Van jouw avond. En ik zie jou op Best Kept Secret.
2: Ja, heel veel zin in. Ik zie je dan.
1: Oké.

Atakak op Best Kept Secrets. Binnen minder dan 2 weken, binnen 10 dagen zelfs. Goeie tip van Merel. Ik heb zo meteen nog eentje van op die line-up van Best Kept Secrets. Zo meteen Parker Fans. En na 9 uur gaan wij eigenlijk naar een ander festival in Nederland. Namelijk naar Pinkpop in Landgraaf. Ik krijg bezoek van Ide en van Tirsa. Van de organisatie. Ze hebben cadeaus mee trouwens ook. In de vorm van tickets voor Pinkpop. Dus ik zou hier blijven als ik jou was en als je daarbij wil zijn. Trouwens, als jij leuke verhalen hebt van op Pinkpop, dan mag je die ook altijd sturen in de app van Studio Brussel. Gaan ze heel graag lezen. Maar dit is dus nog eentje, een tip van Elvin, programmator bij Best Kept Secrets. Gisteren leren kennen en grote fan van Parker Fans. I'm your dog, baby.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Rond deze tijd herneemt het vliegverkeer in ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. U hoort de woordvoerder Issan Shiwalegli.
2: Wel, met partners zijn we voorbereid om de vluchten terug op te starten. De check-in is al volop bezig en we hebben nog zo'n 40 vertrekkende en 40 aankomende vluchten die deze avond gepland staan en waarvan we de passagiers natuurlijk zo goed mogelijk zullen opvangen.
1: In Charleroi werden zowat 40 vluchten geschrapt. Sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken. Volvo Car Gent heeft vanavond de productie in de eindassemblage moeten stilleggen als gevolg van een staking bij een toeleverancier. De nachtploeg kan niet aan de slag door een tekort aan onderdelen en ook morgen zal er geen productie zijn. Hoe lang de onderbreking zal duren is niet duidelijk. Morgen is er nieuw overleg tussen directie en vakbonden bij toeleverancier Plasman. Daar brak vanmiddag een staking uit nadat duidelijk werd dat een verwachte nieuwe opdracht niet naar Gent gaat. Plasman levert 180 onderdelen aan Volvo Car Gent. Het autobedrijf is met zowat 6.500 werknemers een van de grootste industriële werkgevers van het land. In Maaseik in Limburg is rond 3 uur vanmiddag een vrouw van 58 verongelukt. Ze werd op haar fiets aangereden door een tractor. De bestuurder van 17 reed verder. Hij keerde achteraf terug naar de plaats van het ongeval en is gearresteerd. Een verkeersdeskundige zal nu de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2, goals van Tielemans en Lukaku. Vanuit Rijeka, Peter van de Ment.
3: Een mooie overwinning is het geworden van de Belgen in wat echt wel een gezapige oefenwedstrijd was, zonder al te veel tempo en met lange tijd niet bijzonder veel doelgevaar. Voor de rust hadden de Kroaten het initiatief, maar de experimentele driemansdefensie stond nooit onder druk en kort voor de rust scoorde Tielemans ineens 0-1. Even later redde Courtois heel sterk op een punter van Modric. Na de pauze lieten de Duivels zich te ver wegduwen en voetballend was het lange tijd heel mager. Maar ook nu bleven Kroatische kansen beperkt tot 2. Een kopbal van Budimir tegen de lat en een bal van Pasalic rakelings naast. Na de vele wissels gingen de Duivels weer beter voetballen. Van Aken kopte ook tegen de lat. Er was nog wat dreiging. En in de toegevoegde tijd vierde Romelu Lukaku zijn lang verwachte rentree met een doelpunt op de tegenaanval 0-2. Mooi meegenomen midden de voorbereiding. Zaterdag oefenen de Duivels nog thuis tegen Tunesië.
1: Vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten. Opklaring in het westen en het centrum. Temperaturen vannacht tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten. Elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen en buien vanaf het westen. Temperaturen morgen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: De festivalzender.
5: Pien Le Frans. Ik hoop dat jij zin hebt om samen met mij op een lap gras in Nederland te huppelen het komende uur, want wij trekken naar Pinkpop. Zelfs de directie komt erbij zitten en ze hebben een hele zotte prijs.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Rouge 2 van Wet Like. Die spelen ook op Pinkpop binnenkort.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Ja, dat is het festival waar jij wordt binnengesleurd het komende uur. Dag Tirsa en dag Ide van de directie.
3: Hey, goedenavond. Hallo.
4: Goedenavond.
0: Ja, welkom. Hoe is het met jullie?
3: Ja, goed. Het is bijna Pinkpop, dus dan leven wij helemaal op natuurlijk.
0: Ja, heerlijk festival in Nederland, in Landgraaf, net over de grens voor ons. Dit jaar van 19 tot 21 juni, dat is inderdaad niet zo lang meer. Ik zie letterlijk een grote aftelklok op jullie website. Dus daar staat nog 16 dagen, nog 13 uur en nog iets minder dan 57 minuten. Wat doet dat met jullie?
4: Nou ja, aftellen is echt begonnen en voor ons is dat een mooi moment, want dan gaan we naar het terrein toe, dan gaan we beginnen met bouwen, dan zijn we de eerste tenten gaan de lucht in, alles komt op zijn plek, de crew is bezig, heeft er zin in, dus dan ga je eigenlijk van de tekentafel naar het echte werk en dat is eigenlijk altijd heel erg leuk.
0: Ja, hoe ziet het er dan uit op dit moment, het festivalterrein van Pinkpop?
3: Nou, we zijn echt onlangs begonnen met de bouw. Vorige week zijn we met de eerste tenten begonnen. Afgelopen maandag zijn de eerste crewploegen begonnen. Dus er staat nu nog niet zo heel veel. Maar vanaf volgende week groeit het echt exponentieel. Dus.
0: Dat is eigenlijk echt crazy, hè? Wat er allemaal nog gebeurt op 16 dagen tijd. En eigenlijk zijn die tenten niet het grootste werk.
4: Nee, het is ook alles eromheen. En alles erachter. En achter de schermen. En de backstages. En de frontstages. En de parkeergebieden. En de, nou ja, verzin het allemaal maar.
0: Ja, en alle die lantijntjes. Ik weet het niet allemaal. Zeg, voor mensen die aan het luisteren zijn en die nog nooit een voet op Pinkpop hebben gezet. Waar staan jullie voor?
4: Live muziek. Dat is de basis van ons festival. En,
3: ja, in combinatie met gewoon gastvrijheid. Dus gewoon lekker elkaar ontmoeten, verbroederen. Terwijl je geniet van inderdaad live muziek.
0: Ja, dat is mooi. Wij mogen straks ook een hele zotte prijs weggeven. Waar komt het op neer? Tickets voor het festival. Voor alle dagen. Wij noemen dat combi-tickets. Inclusief verblijf. Bonnetjes. Daarvoor moeten ze even blijven luisteren. We spelen ook enkel muziek van op de line-up van Pinkpop het komende uur. Wordt ook heel leuk. Maar ik heb alvast The Cure klaarstaan voor nu. Een live versie. Dat is een van de grote headliners dit jaar. Maar ze speelden zo'n 40 jaar geleden, las ik ook al op Pinkpop. Dus het wordt eigenlijk een beetje een reunie met The Cure.
3: Ja, een jubileum denk ik. 40 jaar geleden inderdaad. Echt tof dat ze er nog steeds bij zijn. En ik denk dat ze groter zijn dan ooit. Generatieoverstijgend. Als je nu TikTok opent, dan zie je de jeugd de hele tijd The Cure luisteren. Ja, ik heb er echt heel veel zin in dat er dadelijk 2, misschien wel 3 generaties meezingen met Boys Don't Cry.
4: Ja, het is zo'n bijzondere band en zoveel mensen ook geïnspireerd in de muziek. En om dat dan terug te zien straks op zaterdagavond met Helsje ervoor, wat ik ook heel leuk vind. Dus die combinatie maakt het ook heel vet.
0: Ja, straks gaan we nog verder duiken in de line-up, maar eerst dus een live versie van In Between Days van The Cure.

0: Cure, zaterdag 20 juni op de South Stage. Om 10 uur 's avonds op Pinkpop natuurlijk. Ik heb een belangrijke mededeling als je nu pas intuned. 1. Pinkpop is op bezoek, komen een uurtje meer radio maken. En 2, ze hebben een waanzinnige prijs voor jou. Ze hebben namelijk een combi-ticket voor jou en voor 4 vrienden voor de volle 3 dagen Pinkpop eind deze maand, van 19 tot 21 juni. Daar zit ook een parkeerplaats bij, niet onbelangrijk, want je moet naar Landgraaf in Nederland. Er zitten ook bonnetjes bij voor 100 euro en een piramidie voor 5 personen op de glamping. En Tirsa en Ide, dat is waar ik jullie nodig heb. Een piramidie, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar met een tipi.
0: Oké.
1: Okay. Dus een puntend. Ja.
0: Okay.
1: Ja, en dan kun je met z'n vijven in.
0: Wauw.
2: Egyptische tipi.
0: Oké, okay, maar heel cool. Ik krijg hier al berichtjes in de app. Bram die stuurt Pinkpop, dat is het beste festival van Nederland.
1: Dankjewel, Bram.
0: En Jerko die stuurt, ik ga strijden voor die prijs. Wauw. Ja, dat gaan we zo meteen weggeven. Mag ik jullie eerst proficiat wensen trouwens? Want het wordt... de 55e editie van Pinkpop dit jaar.
1: Ja, wij hebben ook jubileum.
2: Ja, zeker. Ja, we hebben ze zelf niet allemaal meegemaakt, maar wel een
1: geteld samen, denk ik wel.
2: Ja, dat is waar, ja.
0: Kunnen jullie je eigen eerste Pinkpop nog herinneren?
2: Ja, dus ik ging toen voor Rage Against the Machine naar Pinkpop toe. En Underworld. En toen zag ik dus ook Tom Morello. En ja, voor mij is het dus heel bijzonder om hem dan dit jaar ook in die tent te zien spelen. Want hij komt dus op zondag.
0: En hoe oud was je toen?
2: Vijftien.
0: Oké.
2: Ja. Echt heel, het was heel overweldigend. Alles eraan was overweldigend. Je stapt in een trein, je weet niet waar je naartoe gaat. Je stapt uit, je volgt de meute. En ineens sta je daar op die holy ground van Pinkpop te kijken naar... Ja, dat was echt spectaculair. Alles eraan vond ik echt... dat is zeker het begin geweest van waar we dan nu zijn. Ja.
0: En voor jou?
1: Ja, voor mij was dat 2004. Ben ik voor de eerste keer met mijn vrienden naar Pinkpop gegaan. Ik kom uit de buurt, dus ik ben niet met de trein gegaan. Maar mijn ouders hebben me netjes afgezet. En ik weet nog, ik ging eigenlijk gewoon met mijn vrienden mee. Niet specifiek voor één act. Maar ik weet nog dat ze zeiden, ja, je moet naar een bandje komen kijken. Dat heet Muse. Ja, prima, ik loop eraan. Dus ik heb veel te laat, want iedereen kende Muse natuurlijk al. Ik nog niet. Ik heb Muse daar ontdekt. En ja, dat was echt te gek. En het is wel grappig, want in Nederland valt het heel vaak samen met de schoolperiode, met de examens. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik terugkwam en dat ik de dag daarna op school in de klas in slaap was gevallen. Dus hoe was ik? Ik had een fantastisch weekend gehad.
0: Oh, maar de Max, dat is wel heerlijk. Ja, 55 jaar, dat is niet niks. Gaan jullie dat vieren? Wordt dat gevierd?
1: Ik denk dat we elke editie vieren. Ja. Ons is, weet je wel, ja, we hebben 3 dagen per jaar hebben we eigenlijk een product waar we het hele jaar aan werken, zien we dan. Dus dat vieren we eigenlijk altijd. Maar we gaan wel flink uitpakken, ja, sowieso.
0: Ja, want er zijn wel wat nieuwigheden dit jaar, hè, op Pinkpop.
2: Zeker, ja. We hebben best wel veel nieuwe gebieden die we ontsluiten. Dus we hebben eigenlijk gezegd, minder backstage, meer frontstage. Dus daar hebben we echt werk van gemaakt met z'n tweeën. Dus we zijn heel erg druk daarmee geweest. En we vonden het ook belangrijk. Kijk, de core is gewoon die live muziek. Je moet die podia goed kunnen zien en ervaren. Je moet met z'n allen daar kunnen staan en dat grote moment beleven. En tegelijkertijd, daaromheen is het ook fijn als er het een en ander is om je even terug te trekken, om lekker te eten, maar ook om nog iets anders mee te maken. Dus we openen het nieuwe Sunplein en Sun Square. En dat is het nieuwe uitgaanscentrum op Pinkpop, waar je ook nog even lekker uit je dak kan gaan.
0: Oké, wat mega leuk. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie persoonlijke favorieten van op de line-up. Maar daar gaan we straks eens naar luisteren. We gaan die affiche een keer gewoon onder de loep nemen. En misschien ook een paar tips geven voor mensen die nog van plan zijn om te gaan. Of mensen die van plan zijn om die tickets te winnen. Ik heb de Zweedse popster Zara Larsson klaarstaan. Dat zal wel een van de publiekstrekkers zijn, denk ik, dit jaar.
1: Ja, zeker. We zien de naam heel vaak terug in de comments op social media. Ja. Maar daar hebben we zelf ook wel echt heel veel zin in. Een paar jaar geleden stond ze er natuurlijk al. Ja. Toen werden we al omver geblazen. Dus dat kan niet missen dit jaar.
0: Oké, kijk er naar uit. Dit is Sarah Larsson met Stateside samen met Pink Panther.

0: La Brigada stonden onlangs nog in Brussel in de Botaniek. Maar je zal ze opnieuw kunnen zien op de festivals deze zomer.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er!
1: Pinkpop.
0: Ja, op Pinkpop inderdaad. En daar gaat het een heel uur over op Studio Brussel. Mocht je straks trouwens die Pinkpop-tickets winnen, dan wil je waarschijnlijk ook weten wie staat daar nu nog allemaal op de line-up.
3: It's

0: Zalig. Ik zie jullie zo vrolijk mee. Headbangen, dat is heerlijk om te horen. Hè, zo. Al die namen achter elkaar.
1: Oh, heerlijk. Ik krijg er nog meer zin in. We zijn natuurlijk zwaar bevooroordeeld, maar dat was een goede mix dit.
0: Ja, Foo Fighters, 21 Pilots, Youngblood, The Cure, The Beaches, Editors. Dat is eigenlijk nog maar een glimp van wat er te vangen valt op Pinkpop dit jaar. Hoe trots zijn jullie op jullie affiche van 2026?
2: Nou, ik denk wel dat het gelukt is om het heel dicht bij elkaar te krijgen. Het is natuurlijk best een brede programmering met heel veel verschillende stijlen of acts, artiesten die soms ook best wel een stukje uit elkaar liggen. Maar ik denk dat het geheel heel goed bij elkaar is gekomen. En daar zijn we wel echt trots op eigenlijk. Dat,
0: en terecht, ja, zeker en vast. Zijn er zo artiesten, dat is misschien een stoute vraag, maar waar kijken jullie persoonlijk of zelf het meeste naar uit?
2: Ik denk, nou, we hebben natuurlijk allerlei tips. Maar eentje, er zijn er een paar die we echt leuk vinden om even uit te lichten. En bijvoorbeeld eentje is Alessi Rose. Zij kon namelijk vorig jaar uiteindelijk niet komen spelen. Omdat ze toen op het laatst werd gevraagd door Dua Lipa om mee te toeren.
0: Oké.
2: Okay. Toen moesten ze zich excuseren. Dat hebben wij natuurlijk geaccepteerd. Ja. Want we konden ook niet anders. Maar we zijn heel blij dat ze gelijk zei van, dan kom ik volgend jaar wel weer bij jullie spelen.
0: Alessi Rose zal ze even laten horen.

0: verwachten jullie van haar, van Alessia Rose?
1: Ja, ik verwacht gewoon een mega heerlijke popshow. Het heeft ook best wel een randje trouwens. Het heeft ook best wel gitaar. Dus ja, vooral lekker meezingen. Het is echt goed. Ik zou het zeker even... wij zeggen altijd tegen iedereen... luister je vooral ook even in op de hele playlist. Maar zeker ook Alessia Rose.
0: Jullie hebben ook Kingfisher als tip. Uit Ierland, Kingfisher. Wat is er daar zo bijzonder aan?
2: Ja, als je al hoort hoe de sky gezegd wordt, dan kom je er al eigenlijk helemaal in. En ik denk dat dat iets is. Kijk, wij willen ook een festival zijn waar mensen zich verbinden. En dat is iets wat Kingfisher echt ten voeten uit doet. Zij bereiken dat publiek en ademen dat. En nou ja, zoals Mumford dat op de Amerikaanse manier doet, doen zij dat op de Ierse manier. En ik denk dat dat muziek van alle oorsprong is. Die folk vibe. En dat dit echt heel erg past op Pinkpop.
0: Ja, en als het dan nog eens zo'n zonnige editie wordt, zoals vorig jaar, en dan deze muziek kan alleen maar goed komen. Er is ook nog een verborgen parel volgens jullie.

0: Dit is de Londense band Leap. Staat dit jaar ook op Pinkpop? Wat moeten we daarover weten?
1: Ja, het is persoonlijk een van mijn favorieten. Ik zit veel in de auto onderweg naar afspraken en zo. En ik luister echt alleen maar dit. Het is zo'n heerlijke gitaar in die alternative rock. Maar toch ook best wel een meezinggehalte. Echt een festival act. Ze staan op zaterdag, even uit mijn hoofd, op Stage 4. En Stage 4, daar zeggen we altijd van kom vooral daar naartoe kijken. Dat zijn echt de legendes van morgen, zeg maar. Die kun je daar als eerste ontdekken. Zoals ik zelf ooit Muse op Pinkpop. Zo kun je nu Leap over een paar jaar op het grotere podium zien. Dus,
0: en dan kan je zo zeggen, ik was daarbij. Pinkpop 2026, Leap. 4:15 op Stage 4.

0: van Solwax staat dus ook op Pinkpop, zaterdag 20 juni. Ik heb hier Tirsa en Ide bij mij van de organisatie. Jullie zijn echt aan het genieten van die muziek, hè?
1: Ja, ik vind Solwax wel een goede band. Gewoon ook dat live gevoel van hun. En ik denk dat, ik ken ze ook al heel lang, maar ik denk, ze spelen dus dit keer in de tent bij ons. Maar ze zouden natuurlijk met gemak ook op het allergrootste podium kunnen spelen. Maar het is zo vet dat ze in de tent willen spelen, want dan krijg je die...
0: Ja, inderdaad, dat is wel waar.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender!
0: Pinkpop, een uur lang. Onder de loep eigenlijk een beetje. Hè? En we hebben net Solwax gehoord, maar er zijn nog wel andere Belgen geprogrammeerd bij jullie. Ik zie de Haunted Youth, Young Yellow, Trigger Fingers staan ook allemaal op de line-up. Fijn?
1: Ja, heel fijn. Ja, ik denk echt dat onze landen zijn denk ik heel goed muzikaal met elkaar verbonden. En er komt altijd weer nieuw moois. En ik vind het heel leuk dat Young Yellow nu ook op Pinkpop speelt. En wij zijn altijd wel trots op onze hip-hop in Nederland. Maar dan komt er in één keer Zwangere Guy weer door. En dan komt Young Yellow weer door. En dus dan moeten wij ook weer aan de bak. En dat is ook, dat mag ook. Dus
0: ja, dat is heel leuk. Ik heb beelden gezien onlangs, want Yellow was op tour in Nederland. Ze kennen zijn teksten daar wel. Dat is heel grappig om die Nederlanders dan met die Antwerpse teksten te horen meebrullen. Zalig, ja. Dat zal wel iets geven. Ik krijg leuke berichtjes in de app. Julia die stuurt, ik ga dit jaar voor de derde keer al naar Pinkpop en ik ben 13 jaar. Julia uit Brunsum.
4: Hey, die komt bij mij in het dorp.
0: Ja?
4: Ja, ik kom ook uit Brunsum. Maar ik vind het heel leuk, want ik was zelf dus ook 13 toen ik voor het eerst van mijn ouders naar Pinkpop mocht. Dus Julia, je hebt hele goede ouders. Die voelen je goed op.
0: Oh, en Koen die stuurt, het zal voor mij de 13e keer zijn dit jaar. Dat is, als het festival zo lang meegaat. Daryl die stuurt vooral, ik zou dolgraag dat pakket winnen. Wat moet ik daarvoor doen? Zijn er regels? Ja, veel regels zijn er niet. Ik denk dat het belangrijk is dat je nog een beetje blijft luisteren naar de radio. Het is bijna zover. Want binnen een paar minuten mogen wij dus een Studio Brussel-luisteraar heel blij maken. Het is te zeggen 5, want je maakt kans op een combi-ticket. Een combi-ticket, dat is trouwens zo'n woord. Gebruiken jullie dat ook in Nederland?
4: Nou, we gebruiken het voor Pinkpop in principe niet. Wij zeggen weekendticket.
0: Ah, voilà.
4: Een weekend ben je welkom.
0: Ja, want ik merkte al dat Nederlanders dat woord niet kennen. Maar dus een weekendticket voor Pinkpop. Je mag dus alle dagen gaan. Niet alleen voor jou, maar ook nog eens voor 4 vrienden. Een verblijf op de Glampink. Bonnen voor 100 euro en een parking zit er ook allemaal bij. Wat een prijs.
4: Helemaal ontzorgd naar Pinkpop.
1: Nou.
0: Ja, inderdaad. We moeten hier eens misschien beginnen nadenken over een wedstrijdvraag. En ondertussen speel ik muziek van de Beaches. Die zien we ook op Pinkpop dit jaar, hè?
4: Ja, te gek. Daar heb ik ook echt heel veel zin in. All-female band. En ze rocken echt heel erg. En lekker veel gitaar. Meezingen ook weer. Dat vind ik zelf ook altijd heel erg leuk. Dus ik kijk er ontzettend naar uit.
0: De Beaches uit Canada. Ik heb Edge of the Earth.

0: to you.
1: Ja, zoveel amazing momenten die we gaan beleven op Pinkpop 2026. Ide en Tirsa, jullie zitten hier nog bij mij. We hebben het nog niet gehad over een mastodont van een naam op jullie line-up, namelijk over Foo Fighters.
2: Zo, ja. Ja, die komen.
1: Ja, die komen. Het is ook niet de eerste keer dat ze naar Pinkpop komen, 2018.
3: Ja, even parate kennis. 2008 en 2011, denk ik.
1: Ja.
3: En 2018, ja. Dus ja. Voor de vierde keer. En ja, goed, wij steken niet onder stoelen of banken dat we ze vaker hebben uitgenodigd de laatste jaren.
1: Hij is ook wel een keer van een podium gevallen in Zweden. Hè? Dus daar kon hij
3: niet. Ja, twee dagen daarna kwam hij niet meer naar Pinkpop. Dus dat kan ik me nog goed herinneren. Ja. Dus ik hoop dat hij dat dit jaar niet doet. Want dan halen we hem op in Zweden, hoor.
1: Ja, maar jullie zijn heel blij.
2: Ja, het is natuurlijk echt een klassieke headliner. En de Foo's, ja, ze zijn er dit jaar in de Benelux als enige bij ons. En ze zijn met een grote tour bezig waarmee ze eigen shows spelen. Maar bij ons komen ze gewoon op Pinkpop. Dus voor ons is dat helemaal af.
1: Ja, dat zal ook wel heel veel volk trekken. Als je ze wil zien, Foo Fighters, in de buurt, dan zal je dus naar Pinkpop moeten gaan. En dat kan misschien als jij die mooie prijs wint. We gaan het doen, jongens. We gaan die Giga Pinkpopprijs weggeven aan een Studio Brussel-luisteraar. Combi-tickets of weekendtickets voor jou en vier vrienden. Dus met een groepje van vijf kan je dan naar de glamping. Er zit een parking bij. Bonnetjes ter waarde van 100 euro. Tirsa, jij zei het zo mooi, je wordt net niet afgezet.
3: Ja, je wordt net niet thuis opgehaald.
1: Ja, opgehaald, ja. Wie van jullie twee gaat de wedstrijd vragen?
3: Ja, ik ga hem doen. Okay. We hebben even ballotagecommissie gehad, maar ik mag het doen. Ja, daar komt hij. De oplettende kijker, of luisteraar moet ik zeggen, die heeft het al kunnen horen. Maar hier komt de vraag. De hoeveelste editie organiseren wij dit jaar Pinkpop?
1: Als je het antwoord weet, laat het weten in de app van Studio Brussel. En wie weet, bellen wij jou zo meteen op met heel goed nieuws.

0: Fighters. Met een zeer enthousiaste Dave Grohl. Ja, die staan op Pinkpop deze zomer. Ze sluiten daar de zondag af. Zeer grote naam, hè. Staat nergens anders. Dus als je erbij wil zijn, dan moet je echt wel naar Landgraaf in Nederland. Want daar is Pinkpop. Wij gaan een prijs weggeven. Er zijn heel veel mensen die berichtjes gestuurd hebben in de app van Studio Brussel. Maar wie weet een antwoord op de vraag? Dag David.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, naast mij staan hier Ide en Tirsa.
2: Hey. Hey, hallo.
3: Goedenavond, David.
1: Hallo.
0: Vertel eens aan die directeur van Pinkpop, David, hoeveel keer ben je al naar het festival geweest?
1: Ik denk nog maar een keer of twee, denk ik. Al 6 keer Metallica gezien. Ah. Juist voor die zware onweersbui die daar gepasseerd is.
2: Thunder!
3: Ja, dat is 14, ja.
2: Was een memorabele editie, ja.
0: Kijk,
1: En Green Day, Green Day ook al 6 keer, daar ook al 6 keer gezien. Maar dat weet ik niet meer juist wat keer. Of
0: David,
1: vaak dat al was.
0: Ja, ik heb eigenlijk nog een vraag, want heb jij 4 vrienden die eventueel zouden kunnen meegaan met jou?
1: Ja, denk ik wel. Ik zal wel gelukkig, ik denk wel dat ik wel een paar vrienden zal vinden die wel mee willen.
0: Ja, ik denk het ook wel, hè. Glamping, een paar bonnetjes voor 100 euro.
2: En anders gaan wij wel met je mee. Dat kan ook altijd, toch?
0: Misschien moet een van jullie de vraag nog eens stellen. En als David dan een juist antwoord geeft, dan gaat hij brullen van blijdschap en anders huilen van verdriet, denk ik.
3: Dus David, wij vroegen ons af of jij weet hoeveel edities Pinkpop Oud is, de hoeveelste editie we dit jaar gaan organiseren.
1: Ik denk de 55ste.
3: Nou, dat is ongelooflijk. Maar dat is...
2: We hebben een winnaar.
0: Dat is goed!
3: Gefeliciteerd.
1: Oké.
0: David.
3: Yes.
1: Dank u.
0: Je hebt een hele zotte prijs gewonnen, hoor.
1: Niet normaal. Ik ben een klein beetje aan het shaken. Nee, shaken is het goed, hoor, maar...
0: Ja, heel goed. Heel veel plezier daar. Ga maar eens kijken wat er allemaal op de line-up staat. Foo Fighters, dat weet je al. Zijn er dingen waar jij nu al naar uitkijkt?
1: Foo Fighters.
0: Ja, oké, voilà. Maar die heb ik al gedraaid.
1: Ik ben zo wat gewoon op het werk, maar vooral Foo Fighters. Dat is echt wel...
0: Dat is zalig. Hij zit op zijn werk. Ja, zot, hè?
1: Zot.
0: Bekom een beetje. Ik ga ondertussen nog een andere naam spelen die dit jaar op Pinkpop staat. En dat is Fat Dog, Go Fuck Yourself. Dat zingen die. Maar jij moet vooral blijven lachen zoals je nu bezig bent. Want je mag naar Pinkpop 2026. Dag David.
1: Zot.
0: Veel plezier.
1: Dag. De festivalzender.
0: Studio Brussel. Dat is zalig. Zij lachen. Zij lachen erbij. Van David. Voilà. En dit is Fat Dog, ook een van de goede namen die dit jaar op Pinkpop staan. Go Fuck Yourself.

0: Jade. Ook op Pinkpop op 21 juni, dat is de zondag. Ide en Tirsa, zo ontzettend bedankt om met zoveel festivalliefde over Pinkpop te komen praten.
1: Ja, dankjewel dat we langs mochten komen. Het was heel gezellig. Dus,
2: dat is geweldig.
0: Zijn er nog dingen die we moeten weten? Mensen die nu verlekkerd zitten te geilen op Pinkpop en er gewoon willen bij zijn, kan dat nog?
2: Absoluut, absoluut. Je bent meer dan welkom.
0: Oké, je kan nog kaartjes kopen op de website van Pinkpop. Dit is nog Kingfisher. Ja, tot dan. Maak er een fijne editie van.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dag.

0: Brussel.
1: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Vanavond zullen er nog 40 vertrekken en ook 40 aankomen. Maar sommige passagiers zullen tot morgen moeten wachten, zegt Issan Shiwa Legli van Brussels Airport.
2: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
1: Het eerste vliegtuig dat vanavond is vertrokken is dat naar Rijeka in Kroatië om daar de rode duivels op te pikken. Sociaal conflict bij Skies gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken. En dat vinden ze niet veilig, klinkt het. Vanaf morgen zijn er nieuwe onderhandelingen, zegt Kurt Verwilgen van Skies.
3: Een nauw overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om de lopende acties op te schorten en terug rond de tafel te gaan zitten. Dat betekent concreet dat de acties stilvallen en dat het luchtverkeer hervat vanaf 21 uur lokale tijd.
1: De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges heeft verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
1: En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. In Kroatië gingen ze winnen met 0-2 doelpunten van Tielemans en Lukaku. Doelman Thibaut Courtois is tevreden.
5: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in het toernooi redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
1: Zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. De nationale voetbalploeg van Congo zal dan toch niet kunnen spelen tegen Chili. Die oefenwedstrijd stond gepland voor volgende week in Spanje, maar de betrokken burgemeester van de gemeente La Linea heeft dat nu verboden wegens de uitbraak van de ebola-epidemie in Congo. Eerder al had het Witte Huis in Washington laten weten dat de Congolese selectie 3 weken in quarantaine moet. Daarom is het oefenkamp verplaatst naar België. Morgen speelt Congo in Luik tegen Denemarken. Vanavond nog regen en onweersbuien in het oosten. In de loop van de nacht opnieuw buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend nog onweerachtige buien in het oosten. Elders meestal droog. In de late namiddag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

time to make you my dove.

Misantroop, was niet voor de liefde van mijn minksen. Dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprecht. In Maaseik in Limburg is vanmiddag een vrouw van 58 verongelukt. Zij werd op haar fiets aangereden door een tractor. De bestuurder van 17 is verder gereden, maar is achteraf teruggekeerd naar de plaats van het ongeval. De politie heeft hem gearresteerd. Een verkeersdeskundige moet nu de precieze omstandigheden van dat ongeval nagaan. Bij Volvo Car Gent ligt de productie in de eindassemblage stil als gevolg van een staking bij een toeleverancier. De nachtploeg kan daar niet aan de slag door een tekort aan onderdelen en ook morgen zal er geen productie zijn. Hoe lang de onderbreking zal duren is niet duidelijk. Morgen is er overleg tussen directie en vakbonden bij toeleverancier Plasman dat 180 onderdelen levert aan Volvo Car Gent. En sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was stilgevallen om 2 uur vanmiddag als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Vanavond zijn er nog 40 vluchten vertrokken en komen er nog zowat 40 aan. Morgen zal er wellicht geen hinder zijn, maar het kan wel druk worden, zegt Isan Shiwalekli van Brussels Airport.
2: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
1: De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim €212.000 opgebracht. De organisatie noemt dat een overweldigend succes. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Cler. Met die opbrengst en die van een burgercampagne is er al ruim €1,2 miljoen opgehaald. Met dat bedrag wil het collectief Ercola het historisch pand Ercoland met 35 ateliers aankopen. Dat is eigendom nu van de stad. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Een doelpunt van Tielemans voor de rust en eentje van invaller Lukaku in de toegevoegde tijd. Verdediger Nathan Goy is tevreden.
3: Heel blij, we hebben gewonnen. Dat was het belangrijkste. We moeten nog enkele zaken beter doen, maar het belangrijkste was om te winnen. Dus we hebben dat gedaan tegen een goede tegenstander, dus dat is het beste. We kunnen ook beter doen, we kunnen altijd beter doen. Maar het belangrijkste was om geen doelpunten tegen te krijgen vandaag, sorry. Dat kunnen doen, dus ja, ik ben blij.
1: Zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. In de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Studio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
1: Sinds 9 uur vanavond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk boven ons land. Dat was om 2 uur vanmiddag stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden zowat 140 vluchten geschrapt. Morgen zal er wellicht geen hinder zijn, maar kan wel druk worden, zegt Isan Shiba-Lekli van Brussels Airport.
3: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
1: De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim 212.000 euro opgebracht. De organisatie noemt dat een overweldigend succes. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Duymans en Jan de Cler. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
4: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat aan de kunstenaarsplaats is, al sinds mensenheugenis eigenlijk, 50, 60 jaar dat het daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
1: Met de opbrengst van de veiling en die van een burgercampagne is er al ruim 1,2 miljoen euro opgehaald. Met dat bedrag wil het collectief Ercola het historisch pand Ercoland met 35 ateliers aankopen. Dat huis is nu eigendom van de stad. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Een doelpunt van Tielemans voor de rust en eentje van invaller Lukaku in de toegevoegde tijd. Doelman Thibaut Courtois is tevreden.
5: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
1: En komende zaterdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Tunesië. En morgenavond speelt de Congolese nationale voetbalploeg in Luik een oefenmatch tegen Denemarken op het veld van Standaard. Congo bereidt zich voor in België en niet in Kinshasa, omdat de VS, een van de gastlanden van het WK, reisbeperkingen heeft opgelegd wegens de uitbraak van de ebola-epidemie in Congo. Vanavond is bekendgemaakt dat hun oefenmatch van volgende week in Spanje tegen Chili is afgelast. De plaatselijke burgemeester heeft die wedstrijd verboden. Journalist Gilles Bea van de podcast Coolcast is daar niet over te spreken.
6: Ik denk dat dat vooral een heel eurocentrische visie is om te denken dat er een ploeg ziekte zou meenemen of dat die niet professioneel genoeg zouden zijn om elkaars temperatuur op te meten en om dokters mee te nemen om zichzelf goed voor te bereiden. Al die spelers spelen ook gewoon in Europa, dus ik denk niet dat daar de focus op zou moeten liggen in die vorm.
1: In de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten. Elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Zo, dinsdag 2 juni zit erop. Een goede nacht.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Southampton, in het Verenigd Koninkrijk, zijn betogers slaags geraakt met de politie tijdens een actie aan een politiebureau daar. Het protest komt er na de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg daarop de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De beelden van de bodycams van de politieagenten zijn nu vrijgegeven en dat zorgt voor veel beroering. De beelden roepen vragen op of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme, zegt premier Keir Starmer.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker gebombardeerd die naar een Iraanse haven wilde varen. Het schip onder de vlag van Botswana probeerde het Iraanse eiland Gark te bereiken. Volgens de VS negeerde de bemanning meerdere waarschuwingen. Uiteindelijk is beslist om de ongeladen tanker te bombarderen met een gevechtsvliegtuig. De Amerikanen blokkeren de Iraanse havens al sinds 13 april. Sinds 9 uur gisteravond is er opnieuw vliegverkeer mogelijk in ons land. Dat was om 2 uur stilgevallen als gevolg van een spontane actie van de luchtverkeersleiders bij Skies. Op Brussels Airport werden 140 vluchten geschrapt, in Charleroi 70. Na 9 uur zijn er in Zaventem nog een 40-tal vluchten vertrokken en ook 40 aangekomen. Maar sommige passagiers zullen tot de ochtend moeten wachten, zegt Isan Shivalekli van Brussels Airport.
3: Voor morgen is de verwachting dat het een iets drukkere dag wordt, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven, 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
1: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen. Luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zullen daar moeten gaan werken, maar sommigen blijven zich daartegen verzetten. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenmatch in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2, doelpunten van Tielemans en Lukaku. Verdediger Nathan Kooi is tevreden.
4: We kunnen altijd beter doen, maar het belangrijkste was om geen doelpunten tegen te krijgen vandaag. Dat kunnen we doen, dus ja, ik ben blij.
1: Het weer, in de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerbuien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Studio Brussel, live.

Gotta get it up.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
1: De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. In het Vaticaan heeft paus Leo een opvallende benoeming doorgevoerd. De paus zet voor het eerst een vrouwelijke leek, dus iemand die geen priester is, aan het hoofd van het dicasterie. Dat is zowat het ministerie van communicatie van het Vaticaan. Het gaat om Maria Montserrat Alvarado, een Mexicaanse die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft. Sinds 2023 is ze de nummer 1 van een katholiek Amerikaans mediabedrijf. Nu haalt de paus haar dus naar Rome. Ze wordt de baas van alle Vaticaanse media, communicatiediensten, drukkerijen en uitgeverijen. De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim 212.000 euro opgebracht. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Cler. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernards.
3: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat dat een kunstenaarsplaats is al sinds mensenheugenis eigenlijk, dat je 50, 60 jaar daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig.